0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Met een podcast van Grootnieuws Radio word je opgebouwd. Met gesprekken over boeiende thema's in de Bijorieke podcast of de Brandstofpodcast.
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbelpodcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoorden-podcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's. In groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuwsradio-app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog, daarom verhoog ik u.
3: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Misschien wel een beetje een zware ochtend zo na dit extra lange weekend. Nou, gelukkig gaan we bemoedigd samen deze nieuwe werkdag in met de Bijbel open. We lezen vandaag de dagtekst uit Kolossenzen 4, vers 2. Daar staat: blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

0: Reijer en Eline, je hoorde Later licht zijn. Ik herinner me nog wel, heel wat jaartjes geleden alweer, dat ik naar de middelbare school ging en dat ik aan het leren was voor mijn toetsen. En dat ik daar toch wel een beetje stress van had. Omdat ik dacht, hoe ga ik ooit al deze stof uit al die boeken leren? En dan was daar mijn moeder, die een goed advies gaf. Een advies waarmee Jeroen Knol van de PKN ook zijn overdenking opent.
1: Maak je dan geen zorgen over de dag van morgen? Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dat vinden we in Matteüs 6, vers 34. En je kent dat misschien wel. Zoals het bij mij gaat thuis. Nog voordat de dag echt begonnen is, draait mijn hoofd al op volle snelheid. Ik denk aan afspraken, aan werk dat af moet, aan mensen die iets van me verwachten. Misschien speelt er bij jou ook een zorg mee over gezondheid, geld, relaties of de toekomst van je kinderen. Veel mensen leven met een voortdurende spanning van binnen. Niet alleen omdat het druk is in de agenda, maar omdat hun gedachten steeds vooruitlopen op wat nog komen moet. En precies daar raakt Jezus vandaag iets heel herkenbaars aan. In de bergrede spreekt hij over zorgen. En dat doet hij niet oppervlakkig, nee, dat doet hij heel direct. Hij ziet mensen die bezig zijn met hun bestaan. Hij ziet daar op die berg mensen die zich afvragen, hoe moet het verder? Red ik het wel? Is er straks genoeg? En dan zegt Jezus, maak je geen zorgen over de dag van morgen. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar voor mij klinkt dat bijna te eenvoudig. Misschien wel onmogelijk. Want zorgen lijken soms vanzelf te ontstaan. Je kiest er niet bewust voor, ze komen gewoon binnen. En nou is het niet zo dat Jezus hier bedoelt dat je nooit mag nadenken over de toekomst. Hij zegt ook niet dat verantwoordelijkheid onbelangrijk is. Ja, plannen maken hoort bij het leven. Maar Jezus legt wel de vinger bij iets anders. Wij proberen vaak vandaag en morgen tegelijk te dragen. En dat is zwaar. En misschien herken je dat. Dat je in gedachten alvast gesprekken voert die nog moeten plaatsvinden. Dat je scenario's bedenkt voor problemen die misschien nooit komen. Dat je wakker ligt van dingen waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Ja, zorgen kunnen je helemaal opslokken. Ze trekken je weg uit het moment waarin je leeft. Je bent lichamelijk wel aanwezig, maar innerlijk ben je al voortdurend onderweg naar straks, naar morgen, naar volgende week. En dan zegt Jezus, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En nee, dat is geen harde uitspraak. Het is juist een hele liefdevolle begrenzing. Alsof Jezus zegt, mens, je bent niet gemaakt om alles tegelijk te dragen. En opvallend genoeg zie je dat ook al terug in het Oude Testament. Toen Israël door de woestijn trok, gaf God manna. Elke ochtend opnieuw. Niet voor weken vooruit. Niet als voorraad voor de toekomst. Sterker nog, de mensen mochten ook niet in voren inzamelen. En als ze dat wel deden, was het de volgende dag helemaal beschimmeld. Ze kregen genoeg voor één dag. Waarom deed God dat zo? Omdat hij zijn volk wilde leren vertrouwen. Niet leven vanuit controle, maar vanuit afhankelijkheid. En misschien is dat nog steeds de uitnodiging van God. Dat je niet alles hoeft te overzien. Niet alles hoeft vast te houden. Maar dat je vandaag mag leven met hem. En ja, dat is iets anders dan zorgeloos leven. Het is leven vanuit vertrouwen. Het besef dat God vandaag aanwezig is. En dat zijn trouw niet pas morgen begint. En misschien luister je nu en voel je je moe van alles wat je meedraagt. Dan zijn deze woorden van Jezus niet bedoeld als extra druk, maar juist als bevrijding. Je hoeft morgen niet vandaag al te dragen.
2: It's been a long year, it almost took me down, I swear.

0: Toby Mac bij Grootnieuws Radio. Je hoorde Faithfully. Ja, ik vind hem goed gevonden, moet ik zeggen. We hoorden net Jeroen Knol, die zei: je hoeft morgen niet vandaag al te dragen.
1: De vraag is natuurlijk: hoe doe je dat? Hoe leef je met minder zorgen, terwijl er genoeg is om over na te denken? Want eerlijk gezegd verandert het leven niet ineens. De agenda blijft vol. Er blijven verantwoordelijkheden. Misschien blijven er ook vragen waarop je nog geen antwoord hebt. Toch begint de uitnodiging van Jezus bij iets heel eenvoudigs. Blijf bij vandaag. En dat klinkt klein, maar dat vraagt oefening. Want veel mensen zijn gewend geraakt aan voortdurend vooruitdenken. Je probeert problemen voor te zijn. Je wilt controle houden. En ongemerkt raak je uitgeput. En misschien helpt het dan om jezelf af en toe bewust af te vragen: wat vraagt God vandaag van mij? Niet wat vraagt God volgende maand van mij of volgend jaar, maar vandaag. Misschien vraagt hij trouw in je werk. Geduld in een lastig gesprek. Aandacht voor iemand die je nodig heeft. Of misschien vraagt hij juist rust. Dat je stopt met alles vooruit te willen oplossen. Jezus leert zijn leerlingen ook bidden. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En ja, dat woordje vandaag is belangrijk. God belooft niet dat je ineens alle antwoorden krijgt. Maar hij wil wel geven wat je nodig hebt voor deze dag. En misschien herken je momenten waarop je achteraf dacht: ik wist niet hoe ik het moest doen, maar er kwam toch kracht. Er kwam rust. Of er kwam hulp. Want ja, vaak ontdek je Gods trouw pas terwijl je onderweg bent. Niet van tevoren. En dat vraagt vertrouwen. En vertrouwen groeit meestal stap voor stap. Dag voor dag. Dus misschien helpt het om je dag, vandaag of morgen, bewust met een eenvoudig gebed te beginnen. Heer, geef mij vandaag wat ik nodig heb. Niet meer, maar ook niet minder. Dat gebed haalt je terug naar het nu. Naar de plek waar God je vandaag wil ontmoeten. Want zorgen trekt je vaak naar een toekomst die je niet kunt beheersen. Maar God ontmoet je in het heden. In deze dag. In dit moment. En misschien betekent dat niet dat alle spanning direct verdwijnt. Maar het kan wel ruimte geven. Ademruimte. Innerlijke rust. Je hoeft niet alles alleen te dragen. God vraagt niet dat jij de toekomst beheerst. Hij vraagt vertrouwen voor vandaag. En misschien kijk je vanavond terug op deze dag en ontdek je: God was er inderdaad. In kleine momenten. In onverwachte rust. In woorden van een ander. In kracht die precies genoeg bleek. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar elke dag draagt ook de trouw van God. En misschien mag je daarom vandaag iets rustiger ademhalen. Je hoeft morgen niet vandaag al te dragen. God gaat je al voor.

René en Elisa bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Wij zien Jezus. Daarvoor de overdenking van Jeroen Knol. Genoeg voor vandaag. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren? Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen met Lucas Kramer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ja, dankjewel Mario. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Het is 6:02. Ja, zometeen een nieuwe ochtendshow. Met daarin ook ruimte voor een lied dat jij op je hart hebt gekregen. Ja, heb je een nummer dat je graag wil horen deze dinsdagochtend? Laat het dan nu weten via een appje. En zometeen ook op je radio, Mosaic Worship.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

Gisteren stond deze band op het podium van Opwekking Mosaic Worship. En ze speelden ook heel veel nummers van hun nieuwste plaat Jezus Messias. En er was ook heel veel ruimte voor gebed. Je hoorde nu het lied God, ik kijk naar u. Ja, op de dinsdagochtend, na een lang, een warm, een inspirerend, een gezellig, een prachtig Pinksterweekend. Goedemorgen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is dinsdag. Ja, warm, warm, warm was het zeker dit weekend. Dat heb ik gisteren ook gevoeld toen ik een ronde ging maken op de racefiets. Ja, hitteprotocol die kon uit de kast worden gehaald. Ja, prima opgevolgd ook wel. Liters water gedronken. Ja, en onderweg, dat was ook wel heel erg leuk. Ik kwam bij een kerkje in Uchelen, dat ligt bij Apeldoorn. En er stond een watertappunt met erop de tekst: de bron van levend water. Nou, ik kon mijn geluk niet op, want het was echt zoeken naar openbare watertappunten. Maar eindelijk had ik er dus eentje gevonden bij deze kerk. Nou, ik heb mijn bidonnen gevuld en er kwam heel veel koud, verfrissend water uit. Ja, van die bron van levend water, daar moeten we het van hebben. Nou, water konden we ook heel goed gebruiken op de Pinksterconferentie. Met Groot Nieuws Radio hebben we heel wat uren live radio gemaakt in een heerlijke warme studio. En deze ochtend gaan we uiteraard nog gezellig terugblikken op Opwekking. Nou, deel ook jouw hoogtepunt van het Pinksterweekend. Ja, of dat nou op Opwekking was, of op een ander festival of een conferentie. Misschien in je eigen kerk, of misschien heb je wel hele andere dingen gedaan dit Pinksterweekend. Nou, laat zeker even van je horen en stuur me even een berichtje via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Nou, zometeen gaan we ook weer de lijst met wakkere mensen maken. Maar eerst muziek, live muziek vanuit de Groot Nieuws Radio tent. Sander en Angela traden daarop met een lied dat ook tijdens de zing-in nog een keer terugkwam. Dit is Wat een Heerlijke Dag, live vanaf Opwekking 2026.

0: Ja, ze speelden dit weekend in de tent van Groot Nieuws Radio Sander en Angela. Wat een heerlijke dag. Nou, dat deze dinsdag 26 mei ook een heerlijke dag voor jou mag worden. Ja, veel leuke appjes die komen al binnen deze vroege ochtend. Dankjewel, leuk dat je erbij bent. Arjan zegt, goedemorgen. Ja, nou, een mooi en gezegend weekend op opwekking. Weer onderweg naar Vlaardingen om daar te lossen. En nu aan het nagenieten. Ja, het gewone werk gaat ook weer beginnen na het Pinksterweekend natuurlijk. Hè. En dan zit je nog vol met indrukken en vol met ervaringen. Ja, dat is een beetje het pittige van de dinsdag na opwekking. Nou, Lienike ook onderweg naar Bergijk om daar te gaan werken. Een gezegende dag toegewenst. Zegt ze. Ja, en Marl deelt een heel mooi moment van de Pinksterconferentie voor hem en zijn vrouw. Ja, het getuigenis van de gebedsdienst van zondagavond deed ons zoveel. Ja, de vrouw die na 10 jaar nu in verwachting mag zijn. Ja, wij maakten hetzelfde wonder mee. Ja, met dezelfde tekst ook. Ja, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ja, en ook hoogtepunten buiten de Flevopolder, buiten opwekking, die worden gedeeld. Gelukkig wel. Henry stuurt een berichtje en deelt dat 16 jongeren belijdenis hebben gedaan dit weekend in Marienberg. Belijdenis van hun geloof. Tijdens een hele mooie buitendienst. Ja, wat een feest is het allemaal.
1: Dagtekst.
0: En we hebben vandaag ook weer een Bijbeltekst die met ons mee mag reizen. Vandaag uit Colossenzen 4 vers 2. En daar staat, blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. De dagtekst uit Colossenzen 4.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app.
0: In de app

Terrence Gill in de nieuwe morgen. Jorda, I Believe. En daarvoor Lauren Daigle en Luke Upchild. Maakt het 7:04. Ja, de lijst met de wakkere mensen. Onder andere Annette schrijven we het op die lijst. Ze is onderweg naar haar werk. En Jacco, die zette er ook op. Ja, hij was niet op opwekking, maar heeft via Groot Nieuwsradio kunnen meegenieten van het Pinksterweekend. Ja, Jacco, we hebben het echt met heel veel liefde en heel veel plezier gemaakt. Onder andere dus voor jou. André geniet van zijn laatste vrije week, vanaf volgende week weer op de vrachtwagen. Ja, en Kees zit al op de vrachtwagen. Hij is onderweg naar Frankrijk en heeft ook genoten van een prachtig Pinksterweekend. We krijgen net nog een heel mooi berichtje binnen van B. Goedemorgen. Ja, met Pinksteren hadden we een doopdienst in onze gemeente, waarin mijn dochter een van de dopelingen was. En in Zuid-Frankrijk heeft mijn schoondochter haar vormsel in de katholieke kerk gedaan. Wat bijzonder. Zoveel zegen. Een fijne dag. En de groetjes van B. Dankjewel voor het delen. Ja, veel om op terug te kijken. Veel om dankbaar voor te zijn. Zometeen het nieuws van 6:30. De groot nieuwsupdate. Na dit lied van de Opwekking Band. Dit is God regeert.

0: En zo is dat. God regeert, joren, de opwekking bent. Ja, komt nog een mooi appje binnen van Alexander. Die zegt, ja man, wat ben ik brak zeg. Moet ik echt naar mijn werk toe? Ja, Alexander. Hup, hup. Aankleden, auto in, naar je werk toe. Ja, sterkte alle vandaag, Alexander. Het is bijna 7:04. We gaan nu naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws toe. Die worden deze ochtend gelezen door Mario Kwijtaal.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks zijn vrouwen en kinderen ook te klos, vreest het Rode Kruis. Mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan nu het nog kan. Over een maandje krijg je die niet zo makkelijk meer, schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. En een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niets meer te redden toen de brandweer arriveerde, die er alles aan deed om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast.
2: Grootnieuws update.
0: En paus Leo XIV heeft gisteren zijn eerste encycliek gepresenteerd. Dat gaat over de bescherming van de menselijke persoon in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Ja, hij roept op tot het ethisch gebruiken van AI en ook tot beteugeling van de macht van techbedrijven. Een encycliek is een visiedocument waarin een paus ingaat op prangende thema's van deze tijd. Het document bouwt voort op de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Het heet Magnifica Humanitas en het wordt ook naar het Nederlands vertaald. En tijdens een feest in de Franciscuskerk in Breda is gisteren een vreselijk ongeluk gebeurd met een barbecue, meldt RTL Nieuws. Twee kinderen hebben ernstige brandwonden opgelopen door een steekvlam die uit de barbecue kwam. De steekvlam zou volgens de veiligheidsregio komen, doordat de barbecue werd aangestoken met spiritus. Ja, de slachtoffers zijn twee kinderen van 7 en 9 jaar oud en ze zijn vaste bezoekers van de kerk. En bij opwekking waren dit weekend in de diensten veel kwetsbare verhalen te horen, schrijft het Nederlands Dagblad in een analyse van de Pinksterconferentie. Het was een rode draad door de toespraken op het hoofdpodium dat gebrokenheid, verlies en mislukking niet worden weggemoffeld. Zo deelde Laurens Duplessis zondag over het verdriet om Zuid-Afrika los te laten. En Esther Kozijnsen deelde zaterdag over machtsmisbruik en seksueel misbruik in de kerk in Nederland. Een analyse is te lezen in het ND dus. Ja, we horen veel getuigenissen van jongeren uit evangelische en Rooms-Katholieke kerken dat ze tot geloof komen. Maar ook reformatorische kerken kennen jonge toetreders. Het RD maakte portretten van jonge gelovigen, zo ook van de 26-jarige Rick. Ja, hij was niet met het geloof opgegroeid, maar een bezoek aan een kerk raakte hem. Hij ervoer dat de geest zei, ja, hier moet je zijn, Rick. Dit is het leven dat je moet leven. En vanaf dat moment is hij de kerk regelmatig gaan bezoeken en is hij ook gedoopt. Ja, bemoedigende getuigenissen dus te lezen in het Reformatorisch Dagblad. En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Bijenradar. Het is zonnig en erg warm vandaag. 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het oosten en zuiden van het land. Ja, dan morgen een waait er een noordenwind en is het een stukje minder warm. Maar nog zeker wel aangenaam. 17 tot 25 graden. De zon schijnt morgen, maar ook stapelwolken. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
3: De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A7 Den Oever-Zaanstad voor Purmerend ook daar 10 minuten oponthoud.
0: Lucas Kramer. Ja, het is de ochtendshow op dinsdag 26 mei 2026. Fijn dat je erbij bent. Zometeen de bijbellezing, muziek van Robin Mark. Maar eerst Andrew Rip en I Do It Again.
2: De nieuwe morgen.
4: Het Christen.

ASMR, Call to Jesus, I Surrender. Hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, Ineke en Piet die reageren nog. Die zeggen wijze woorden. Ja, als de opwekking voorbij is, dan hebben we gelukkig altijd nog Groot Nieuws Radio. En ze delen ook even hun hoogtepunt. De zing in met duizenden broeders en zussen. Wat fenomenaal was dat. Ja, en Alexander is niet de enige die zich enigszins brak voelt op deze dinsdag. Okay, zegt, ik ben gebroken. Wel super lekker geslapen vannacht in ons eigen bedje. Ik heb super genoten van opwekking. En heel leuk om ook een aantal mensen van het team van Groot Nieuws Radio te spreken. Een mooie dag vandaag en bedankt voor jullie werk. Nou, graag gedaan. Kees, dankjewel voor het reageren. Ja, zometeen de Bijbellezing. En die komt zometeen uit 1 Korinthe 1 vanaf vers 10. Eerst muziek van Sharon Gibbs. Dit is Leun op mij in de Nieuwe Morgen.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 1, vers 10 tot 31 uit de Basisbijbel. Maak geen ruzie met elkaar. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Ik zeg dit omdat ik van de huisgenoten van Chloe heb gehoord dat jullie ruzie maken met elkaar. Ik bedoel dat bij jullie de een zegt, ik hoor bij Paulus, en de ander, ik hoor bij Apollos, en weer een ander, ik hoor bij Petrus, en nog weer andere, ik hoor bij Christus. Maar is Christus dan in stukken verdeeld? Of is Paulus voor jullie gekruisigd? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik bij jullie alleen Crispus en Gaius gedoopt heb. Zo kan niemand van jullie zeggen dat hij gedoopt is in mijn naam. Oh ja, ook het gezin van Stefanas heb ik gedoopt. Maar verder niemand, geloof ik. De gekruisigde Christus is de kracht van God. Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is belangrijk. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God. Want in de boeken staat, ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven nu de wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven, worden daardoor gered. Joden willen wonderen zien, Grieken willen wijsheid horen. Maar wij vertellen over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven, de Grieken vinden het belachelijk. Maar voor de mensen die door God zijn geroepen, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Het maakt niet uit of ze Jood zijn of Griek. Wat de mensen een belachelijk idee vinden van God, is wijzer dan de wijsheid van mensen. En wat de mensen zwak vinden van God, heeft meer kracht dan mensen. Kijk maar eens, broeders en zusters, wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door hem horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat er in de boeken staat. Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer, niet op zichzelf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

We Are Messengers en Corey Asbury en Come What May hier in De Nieuwe Morgen. Ja, een mooie de Bijbellezing vandaag uit de 1 Korintiërs. En ja, is Christus dan verdeeld? Ja, dat doet me ook wel weer denken aan de preek van Bobby Schuller dit weekend op Opwekking. Ja, hoeveel kerken zijn er in Nederland? Zijn het er meer of minder dan 10.000? Nee, er is maar één kerk, one church. Ja, Christus is niet verdeeld. Er is één kerk en we horen bij elkaar. Zometeen krijg je het nieuws van 7 uur van Mario Kwijtaal. En ook de Casting Crowns ga je zometeen horen.

0: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
1: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
0: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
18: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel... dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
22: De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Brielle. De rechterrijstrook

0: sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
9: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
10: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
11: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
12: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
11: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
12: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
19: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
20: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.

0: Ja, ik ben van u. Belangrijke boodschap in dit lied van Casting Crowns. Who am I? Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe morgen op dinsdagochtend 26 mei. Het is de dinsdag na een prachtig Pinksterweekend. De Heilige Geest is uitgestort, is neergedaald. Ja, dat werd dit weekend uitgebreid gevierd. Overal in het land, overal ter wereld, kan ik wel zeggen. Nou, bijvoorbeeld met feestelijke kerkdiensten. Mensen die belijdenis van hun geloof aflegden of het vormsel mochten ontvangen. Ja, en Pinksteren werd ook gevierd met tienduizenden mensen in de Flevopolder tijdens opwekking. Nou, daar gaan we dit uur zeker op terugblikken. We horen een gesprek dat Tom Herlaar had met een medewerker van de gebedstent. En we horen ook een stukje uit de preek die mijzelf heel erg geboeid heeft en geraakt heeft ook wel. De preek van Esther Kozijnsen op zaterdagochtend. Je gaat er zometeen meer over horen. Ja, en deel ook jouw hoogtepunt van het Pinksterweekend. Dat kan via de Grootnieuws Radio WhatsApp.
1: De dagtekst.
0: En Colossense 4 vers 2 reist vandaag met ons mee. De dagtekst van vandaag. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en ook dankbaar. Colossense 4 vers 2, dat is de dagtekst van vandaag. En dit is aanbiddingsleider Dien. Hij speelde onder andere in de tent van Grootnieuws Radio dit weekend op opwekking. En dit is het lied Heel Mijn Hart Zingt. Live vanaf opwekking 2026. Dit is Dien.

0: was Dean live in de tent van Groot Nieuws Radio. Heel mijn hart zingt. Ja, en ook nog een stukje Niemand is als u. Ja, op de ochtend dat veel conferentiegangers toch wel een klein beetje brak, een klein beetje moe zijn, is ook helemaal niet erg. Ja, mijn tip voor jou is, wees een beetje genadig voor jezelf en ook voor de mensen om je heen. Karen ervaart die brakheid. Ze zegt, ja, ontzettend brak na een fantastisch, maar warm pinksterweekend op opwekking. Heerlijk, maar wel te kort geslapen, want mijn auto die moet voor onderhoud naar de garage. Wordt die wel mooi gewassen? Nou, dat is zeker geen overbodige luxe. Ook mijn auto is echt helemaal vies van buiten. Dat zie je snel op een witte auto. En Karen deelt ook nog even haar hoogtepunt. Dat was Martijn Buwalle op het Sing-in-terrein. Ja, het was echt s'avonds laat om 12 uur dat Martijn nog een... de bedoeling was een intiem kampvuurconcert, maar dat werd echt heel groot. Naar schatting waren er wel 9000 mensen waren daar aanwezig. En het kampvuuravond, het was wel een kampvuuravond zonder kampvuur, heb ik begrepen. Nou, dat wordt opgenomen in de evaluatie voor volgend jaar. Een kampvuuravond met een kampvuur. Ja, we blikken deze ochtend terug op een prachtige Pinksterconferentie in de Flevopolder. Opwekking 2026. Het thema was Ik Ben. En elk jaar is er ook weer veel aandacht voor gebed. Na zondagavond zat ik in de gebedsdienst, waar echt tientallen ministry teams in de gangpaden stonden opgesteld. En die hadden het echt serieus druk met het bidden voor alle mensen, ja, die heel graag gebed wilden ontvangen. Ja, en zaterdagochtend sprak Esther Kozijnsen over dat bekende verhaal dat Jezus iedereen uit de tempel wegjoeg. En Jezus citeert dan, ja, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Nou, een stukje uit de preek van Esther Kozijnsen.
1: Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. De ene activiteit nog mooier dan de ander. De social media post nog mooier dan de ander. Duizenden volgers. Maar zijn er maar 5 tot 10 mensen op een gemeentebidstond? Of zit de kerkelijke agenda zo vol dat niemand meer komt op een avondgebed? Nee, sorry. Te vol, te druk. Geen tijd en geen geloof. Er lijkt soms meer kracht te zitten in een goede vergadering, meer impact in een social media post. Onze kerken zijn vol. En dan kan het zomaar gebeuren dat gebed en die aanbidding naar de achtergrond verdwijnt.
0: Ja, het was ook een behoorlijk kritische preek wel. Want hoe kan het dat de kerk vaak ook een plek is waar het onveilig is, of waar mensen misbruikt worden of ruzie maken? Nou, ik denk, en ik hoop het eigenlijk ook wel, dat er nog veel nagepraat gaat worden over die preek. Want er moet wat gebeuren in onze kerken. Het mag echt weer een huis van gebed worden. Ja, en over gebed gesproken, verslaggever Tom Hellaar sprak dit weekend met een vrijwilliger in de gebedstent. Ja, soms zijn bezoekers zo geraakt door een dienst dat ze behoefte hebben aan gebed.
2: Ja, gebedsruimte, hè, dit.
3: Ja, dat klopt.
2: Het is een beetje stil, of niet?
3: Nou, er gebeurt genoeg. Als je het maar ziet, hè. Gewoon, er lopen mensen door. Soms heb je hier een gesprek met mensen. Soms loop je met mensen door. En dan ben je de hele tijd in gesprek en gebed. En dan komen heel veel dingen los. Er gebeurt heel veel eigenlijk.
2: Ja, want al die 60.000 mensen hebben ook zo hun problemen, denk ik, lijkt mij.
3: Ja, nogal. En je kan de hele tijd bij rondlopen. En het is bizar, maar vooral als je kerkelijk op bent gegroeid, dan ben je misschien wat meer gewend om dat voor je te houden, want het is misschien raar. Gewoon, daar wil je liever niet over praten, maar nou, je kunt beter gewoon zeggen, want er staat ook op het beleid, er komen de misdaden zonder op dat jij gezond wordt. Dat je een punt van overgave krijgt, waardoor je de dingen aan de Jezus kan overgeven. En dat zijn genezende werking erin kan komen. En ook al is dat een proces, maar dat proces gewoon mag beginnen. En dat mag ook hier een plaats voor zijn.
2: Ja, het kan overal natuurlijk, maar...
3: Ja, het kan overal. Het kan zelfs als het ware achter de strijkplank of op het schoolplein als je staat te wachten van... Nee, ik weet het niet meer. Ik geef het er nu.
2: Ja, wat drijft jou om hier te zitten?
3: Wat mij drijft om hier te zitten? Ik zeg elke dag van, Heer Jezus, ik stel me ter beschikking van u. Stuurt u maar de mensen toe of stuurt mensen maar naar mij toe. En ik merk gewoon dat hij ook boven natuurlijke ontmoetingen gewoon arrangeert. Gewoon en dat je de wijsheid krijgt wat je moet vragen, wat je moet zeggen, naast mensen kan staan. En ik laat Jezus zijn werk doen.
2: Wat doet dat met jou?
3: Op dat moment soms dat je het verdriet van die ander kan voelen. En Jezus voelt dat verdriet ook. En maar dat je ook rust en blijdschap hebt. Als je ziet dat Jezus mag binnenkomen bij die ander in de nood, in de problemen. En dat doet mij ook goed. Want er staat ook dat de eerste zegen ook zijn mag zijn voor jezelf. En ik stel je tot een zegen, staat er in de Bijbel.
2: Is het voor het eerst dat je... Nee, dat lijkt me niet, hè?
3: Nee, dit is, ik ben het tel een beetje kwijtgeraakt. Ik denk ongeveer de 25e keer.
2: Ja, het verandert wel, hè?
3: Ja, het verandert heel erg. Maar ik ben zelf persoonlijk niet in een structuurtje te stoppen van een vierkantje van dit is het hokje, daarin moet je zijn. Maar ik wil me gewoon ter beschikking stellen. Wel van, oké, als er dingen moeten gebeuren, als je tijdblokken ter beschikking moet zijn, nou, wees daar dan. Wees daar nou trouw in. Maar ik neem ook tijd apart om te bidden voor de mensen voordat ik ze ontmoet. Zodat God het werk aan me doet. En zodat ik niet zelf probeer te knutselen met vermeende kennis.
2: Ja, want ook dit kan letterlijk en figuurlijk een drempel zijn.
3: Wat zei je?
2: Dit kan ook letterlijk en figuurlijk een drempel zijn.
3: Ja, klopt. Maar mensen zijn ook erg gevoelig voor uitstraling. Als ze opgewekte mensen zien, als ze humor zien. Ik sprak een security-medewerker. Die zei van, ja, het valt me op. Bij Defcon is het heel anders. En hier zie je allemaal vriendelijke mensen die ook begroeten en teruggroeten. En die zelfs wat te drinken aanbieden. Nou, dat is hier ook zo. Gewoon als ze de atmosfeer van Gods liefde ervaren. Jezus is de deur tot God, de Vader. En wij zijn de deur van Jezus. En die deur mag openstaan. En daar mag deze tent ook voor openstaan, om het zo maar te zeggen.
2: Veel zegen.
3: Ja, toe!
0: Ja, je hoort een bijdrage van Tom Herlaar. Ik ben ook benieuwd naar jouw hoogtepunt van het afgelopen Pinksterweekend. Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen het nieuws en een groot nieuwsupdate. Naar muziek van Matt Maher.

0: deze dinsdagochtend. You're the Because He Lives. Amen. Maakt het 8:02 en hier is Mario Kwijtaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer omdat het stroomnet bijna vol zit. En het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen, omdat het er te druk is.
2: Groot nieuws update.
0: En paus Leo de 14e heeft gisteren zijn eerste encycliek gepresenteerd. En dat gaat over de bescherming van de menselijke persoon in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Ja, hij roept op tot ethisch gebruik van AI en ook tot beteugeling van de macht van techbedrijven. Een encycliek is een visiedocument waarin een paus ingaat op prangende thema's van deze tijd. Het document bouwt voort op de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Magnifica Humanitas, zo heet het, wordt ook naar het Nederlands vertaald. En tijdens een feest in de Franciscuskerk in Breda is gisteren een vreselijk ongeluk gebeurd met een barbecue, meldt RTL Nieuws. Twee kinderen die hebben ernstige brandwonden opgelopen door een steekvlam. En die steekvlam zou volgens de veiligheidsregio komen doordat de barbecue werd aangestoken met spiritus. En de slachtoffers zijn twee kinderen van 7 en 9 jaar en ze zijn vaste bezoekers ook van de kerk. En de film Fjords over een vervolgd christelijk gezin heeft zaterdag op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. In de film botst een conservatief christelijk gezin in Noorwegen met een progressieve omgeving. Nou, een film die ook gaat over de vrijheid van meningsuiting. Ja, wat mag je zeggen en vinden als christen? De film kreeg ook de Ecumenische Prijs. Die werd uitgereikt door een jury van protestantse en katholieke filmkenners. Er worden veel getuigenissen van jongeren uit evangelische en rooms-katholieke kerken. Maar ook reformatorische kerken die kennen jonge toetreders. Het RD maakte portretten van jonge gelovigen. Zo ook van de 26-jarige Rick. Ja, hij is niet met het geloof opgegroeid, maar een bezoek aan een kerk raakte hem. Hij ervoer dat de Heilige Geest zei: ja, hier moet je zijn, Rick. Dit is het leven dat je moet leven. Nou, vanaf dat moment is hij regelmatig de kerk gaan bezoeken en is hij ook gedoopt. Ja, bemoedigende getuigenissen te lezen in het Reformatorisch Dagblad. En dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Het is zonnig en erg warm vandaag. 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het oosten en zuiden van het land. Ja, morgen dan waait er een noordenwind en is het een stukje minder warm, maar nog wel aangenaam. 17 tot 25 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook stapelwolken. Nou, en dan horen we de file-informatie, die krijgen we van de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Het ongeluk gebeurde bij Maden. De weg is zelfs dicht. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging.
0: Lucas Kramer. Nou, zometeen gaan we luisteren naar de overdenking van Els van Dijk deze dinsdagochtend. Muziek komt eraan van Sela, Ken Mijn Hart. En dit is Sandra McCracken en You Are With Me.
2: De Nieuwe Morgen.

0: alle mensen uiteindelijk gered. Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe wel christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Muziek van de band Cela deze dinsdagochtend bij Grootnieuws Radio in de Nieuwe Morgen. Ken mijn hart. Maakt het 7:15. Wij gaan luisteren naar een overdenking. Vandaag door Els van Dijk. En ze denkt met ons na over leven en vrijheid.
1: In gesprek met mensen stel ik hen wel eens de vraag: ben je een vrij mens? Dat vindt men meestal geen prettige vraag. Je wordt er ongemakkelijk van. En antwoord geven op die vraag is ook ingewikkeld. Iedereen snapt wel dat ik met die vraag naar vrijheid niet doel op een lege agenda, maar dat het iets met je innerlijk te maken heeft, met geestelijke vrijheid. En ja, dan kennen veel christenen ook nog wel de bekende tekst uit 2 Korinthe 3, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar wat is die vrijheid dan? Iedereen snapt wel dat daar niet mee bedoeld wordt dat je maar lekker kunt doen waar je zelf zin in hebt. Paulus is er op andere plekken heel duidelijk over. Als hij zegt, je bent geroepen om vrij te zijn, maar misbruik de vrijheid niet om je aardse begeerte vrij spel te geven. En ook dit. Christus heeft ons bevrijd, zodat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Kennelijk zijn we ertoe in staat vrijheidsberovers van onszelf te zijn. Je kunt gevangen zitten in iets wat je koste wat kost niet los wil laten. Wil je wat voorbeelden? Je kunt vastzitten in een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voor je werk, voor de kerk. Want als jij een bepaalde taak niet doet, wie doet dat dan wel? Dus je moet wel. Je kunt vastzitten in verantwoordelijkheid in relaties. Ik heb jonge mensen bijna stuk zien gaan, omdat ze zich verantwoordelijk wisten voor het beroerde huwelijk van hun ouders. En omgekeerd, ouders die zich verantwoordelijk weten voor het welzijn van hun volwassen wordende kinderen. Maar je kunt niet de redder, de messias van een ander zijn. Je kunt vastzitten in gedachtenpatronen van slachtoffergedachten tot jezelf veel groter maken dan je bent. In leugens die je denken overheersen. Je kunt vastzitten in je verleden, maar niet los kunnen laten wat er gebeurd is allemaal. En je kunt vastzitten in gewoontezonden van welke aard dan ook. Tim Keller zegt over deze onvrijheid: aan alle zonden ligt deze zonde ten grondslag. Een gebrek aan Gods genade en goedheid en een verlangen om ons eigen leven te beschermen en bewaken door onszelf overeind te houden. Maar de kracht van het evangelie is dat Jezus zegt dat hij gekomen is om gevangenen vrij te maken. Wat die gevangenschap ook is. En dat is niet iets wat je passief ondergaat, maar waar je ook zelf een aandeel in hebt. Want hij zegt ook, laat los en je zult losgelaten worden. Je kunt dus pas vrij zijn als je niet zelf iets blijft vasthouden. Loslaten is een vorm van bevrijden. Een verhaal van Henry Nouwen illustreert dit prachtig. Hij had vrienden bij Circus Boltini, de Flying Rotleys. Trapezeartiesten die op fabelachtige wijze rondbuitelden tussen de masten van een circustent. En daarbij liet Rotley, de hoofdpersoon, zich vallen. En dan schoot hij in één slingerbeweging weg. En vervolgens pakte hij de ander, Joe, vast. En nou vroeg aan Rotley, hoe krijg je dat toch in de wereld voor elkaar? En het antwoord was, eigenlijk doe ik niks. Ik ben niet de eigenlijke ster. De ster is niet degene die valt, het is degene die vastpakt. Ik laat me los en ik zweef in één slingerbeweging naar Joe toe. Maar hij moet mijn polsen pakken. En hij doet het prima. Hij doet het altijd goed. En Henry Nouwen vroeg verder, Dus jij doet eigenlijk niks? Nee, zei Rodney, ik doe niks. Het ergste wat een springer kan doen is proberen de vanger te vangen. Het is niet de bedoeling dat ik Joe vang, maar Joe mij. Een springer moet springen en een vanger vangen. En Joe is fabelachtig goed. Dus ik val gewoon. God is de grote vanger. En hij is fabelachtig goed. Dus laat je vallen. Laat los.

0: prachtig lied. To save my life, you gave up yours. Je hoorde Jordan Sincere in de Nieuwe Morgen op deze dinsdagochtend. Ja, en vandaag debatteert de Tweede Kamer over de rellen rondom asielzoekerscentra en de opvang van asielzoekers. Het debat is aangevraagd door Jesse Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Of pro, mogen we ook volgens mij zeggen tegenwoordig. Donald Trump die mag een medische keuring ondergaan. Hij is 79 jaar en president van Amerika natuurlijk. Er wordt de laatste tijd meer gespeculeerd over de conditie van Trump.
1: En verder vandaag?
0: Ja, blikken we ook volop terug op de Pinksterconferentie van Opwekking. Je hoort reportages, fragmenten en live muziek vanuit de Gronings Radio tent. En vanaf 10 uur is Sarianne van Dalen te gast bij Thijs en Jorieke. Ja, Sarianne is schrijver met één voet in de theologie en de ander in de psychologie. En ze heeft in het verleden ook overdenkingen gemaakt voor dit programma De Nieuwe Morgen. Dus Sarianne van Dalen vanaf 10 uur hier bij Gronings Radio. Straks ook het nieuws van 8 uur met Mario Kwijtaal. En dit is Mega Boots. Dit is I Believe You.
2: I'd be lying if I said that I'm okay.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
3: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
13: Hey mannen!
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP Nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielen gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging.
8: Goedemorgen, van harte welkom bij

0: maken? Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
8: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Lidl, Lidl deals.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
23: Met Lucas Kramer.
22: Het christelijke radiostation.

0: Ja, onderweg met God en met elkaar. Ja, God die trouw blijft, hoe het leven ook loopt. Hij is erbij. Je hoort de Lef en God en reisgenoot. Een hele goedemorgen, dinsdagochtend 26 mei is het vandaag. Van harte welkom hier bij de ochtendshow van Groot Nieuws Radio. Waar de oogjes klein zijn en de energie niet bijster hoog. Ja, dat is wel heel erg logisch, ook na een druk en vol en prachtig Pinksterweekend. Ja, de collega's die druppelen ook hier binnen en het is heerlijk. We maken er maar gewoon het beste van, ook hier op Groot Nieuws Radio vandaag. Ja, maar wat toch overheerst, dat zijn toch wel de hele mooie herinneringen en belevenissen van dit Pinksterweekend. Ja, waar je die ook beleefd hebt in je eigen kerk, op een conferentie of festival, of lekker in de zon in je eigen tuin. Ja, Martijn laat weten dat hij heeft genoten van het Amazing Grace Festival dit weekend. Nu alweer op de vrachtwagen, maar met een koffiepot mee en Groot Nieuws Radio aan, dan is het dikke prima. Nou, zometeen gaan we terugblikken op de zondagavond van opwekking, de gebedsdienst voor genezing en herstel en een mooi getuigenis van wat daar gebeurde, dat hoor je zometeen.
1: De dagtekst.
0: Ja, vandaag komt hij uit Colossenzen 4. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. De dagtekst van vandaag komt uit Colossenzen 4, vers 2. En dit is Natalie Lane. Dit is The Long Way in de Nieuwe Morgen.

0: Natalie Lane hier bij GrootNieuws Radio. The Long Way. Maakt het 17 minuten over 8. Deze ochtend blikken we terug op de Pinksterconferentie van Opwekking. Ja, het was 4 dagen een drukte van belang in de Flevopolder. Ja, waar tienduizenden christenen samenkwamen om de uitstorting van de Heilige Geest te vieren. Ja, je hebt het allemaal mee kunnen beleven via GrootNieuwsRadio, onder andere verslaggevers op het terrein, getuigenissen, verhalen, belevenissen. En ook de ochtend- en avonddiensten kon je volgen live hier bij GrootNieuwsRadio. En elk jaar is er ook een gebedsdienst voor genezing en herstel. Ja, voorheen werd het ook wel de genezingsdienst genoemd. Nu een gebedsdienst voor genezing en herstel dus. Nou, ik heb die dienst zondag helemaal gevolgd in de grote tent. En ik zag hoe enkele tientallen ministry teams aan de lopende band aan het bidden waren voor mensen. Ja, heel veel mensen die de stap naar voren zetten, in de rij gingen gaan staan om gebed te ontvangen. Ja, niet dat het een magische handeling is van ik bid even in, ja, alles is gelijk opgelost. Maar het is wel echt heel mooi hoe mensen vrijmoedig naar voren stapten om alles bij de Heer te brengen. Maar er waren ook momenten dat mensen wel heel sterk genezing ervoeren. Tijdens een slotlied kwamen 2 mensen naar voren toe. Jezus overwinnaar werd luidkeels gezongen in de tent. En ja, daar gebeurde iets. Mensen gingen klappen toen dat echtpaar naar voren kwam. En met de krukken omhoog begonnen te juichen. Er was iets gebeurd. En na de dienst liep ik even op ze af. En ik vroeg ze, wat is er eigenlijk gebeurd? Rita en Even die zitten naast me. Ja, net tijdens de slotlied Jezus overwinnaar. Echt een knallend einde van deze gebedsavond. Jezus die de eer krijgt voor deze avond, voor wat hij doet. Kwamen jullie door het gangpad naar voren met de krukken in de lucht. En er werd geklapt van alle kanten voor jullie. Rita, goedenavond. Wat is er vanavond gebeurd?
1: Nou, mijn man die heeft het last van zijn Achillespees. En die was gescheurd. En het bleef de pijn aanhouden. En beperkte hem ook in het lopen. Ik had heel erg pijn in mijn heupen. En daar hebben we voor laten bidden. En we zijn zonder pijn op dit moment. We konden dansen de gang door.
0: Maar hoe dan?
1: Ja, je voelt gewoon tijdens het bidden dat er iets gebeurt. En mijn man zei al, je wordt een soort warm. En hij zegt, ik voelde het wegzakken. Hetzelfde had ik toen ze de handen op mijn heupen legden. Toen dacht ik, het lijkt wel of ze het eruit trekken. Ja. En het is weg. De eerste keer was het niet gelijk weg. Dan hebben we nog een keer gebeden. En ik kan nu zeggen dat ik het niet meer voel. Ja.
0: Jullie hebben eigenlijk allebei genezing ervaren vanavond.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Wow. En we zien nu ook, het is voor ons niet vreemd, maar God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht.
0: Ja, want je had niet verwacht dat je vanavond eigenlijk zo de dienst uit zou gaan.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik ging ook niet met die gedachten hier naar binnen. Ik denk, nou, we gaan het wel zien. Ja. En dan toch denk ik van, op een gegeven moment word je aangesproken. Op het moment dat je in de rij zit met andere broers en zussen. En die zeggen van, wordt het niet eens tijd om te gaan? Nou, daar ben ik gehoorzaam aan geweest.
0: Ja. Het is misschien soms ook wel een drempel. Als Laurens Duplessis vanavond allerlei kwalen, situaties, ziektes opnoemt. Ga staan, ga naar de ministry teams. Het is best wel ook wel een drempel misschien om dan ook echt voor je te laten bidden. Wat heeft jou doen besluiten, of jullie doen besluiten om toch te gaan dan?
1: Nou, in eerste instantie was ik aan het wachten tot hij zei van, mensen die last van hun gewrichten hebben. Ik denk, nou, dan gaan we. Maar op een of andere manier, bij ons in het rijtje, zei hij van, joh, ga hem langs, je kan er wel langs. Je kan nu ook gaan. Ja. En toen ben ik naar hem toe gelopen, want hij zat hier in het invalidepakkie. En toen zei ik zo, we gaan samen. Nou, en dat hebben we gedaan.
0: Ja. Eigenlijk net zoals in het verhaal van Naaman, wat vanavond ook centraal staat, dat er een soort aanmoediging van anderen nodig was.
1: Ja, nou, dat was zeker. Ja. En dan zie je dat bij anderen ook genezing gaat plaatsvinden. Wat je ook eigenlijk zoiets denkt van, nou, is het eigenlijk wel mogelijk? En ja, het is mogelijk. Ja.
0: Kun je uitleggen wat gebeurt er als je naar een ministry team toe gaat, voor wie er niet bekend mee is?
1: Voor iemand die er niet bekend mee is, ja, je kan eigenlijk zeggen, er zijn mensen die luisteren naar je en gaan met je meevoelen. En ze geven, ik noem het op Gods bevel, jou een zegen waarmee jij verder kan. En in dit geval was het dan bidden voor genezing. Het hoeft niet altijd lichamelijk iets te zijn, maar het kan ook geestelijk zijn of psychisch. Het zijn allerlei dingen waarbij ministry eigenlijk thuiskomen is.
0: En Rita, tot slot, wie krijgt hij voor de eer?
1: Ja, Jezus natuurlijk, God in het Allerhoogste. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Ja. Amen.
1: Amen.
0: Dankjewel. Ja, mooie getuigenis van Rita zondagavond op Opwekking. Ja, meer getuigenissen hoorden we ook tijdens de dienst. Onder andere het verhaal van Sanne en Albe, die jarenlang worstelden met kinderloosheid. Ze verlangden zo naar een kind. En het was echt een kippenvel moment in de samenkomst toen ze het podium opkwamen allebei. En duidelijk zichtbaar was, Sanne is zwanger. Nou, iedereen ging staan, iedereen ging luid applaudisseren. Wat was dat een heel bijzonder moment. Nou, mocht je ook een getuigenis willen delen, groot of klein, naar aanleiding van de Pinksterweekend, voel je vrij om dat te delen. En dat kan via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Dit is een nieuwe morgen en een druk weekend was het ook voor Mosaic Worship. Ze speelden op het Amazing Grace Festival en gistermiddag sloten ze Opwekking 2026 af. Je hoort ze nu met Onze Schuilplaats is God. Mosaic Worship. Mosaic Worship.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat wij als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Ja, Paul Coleman stelt veel vragen, maar één ding die hij niet bevraagt en wat echt altijd blijft staan, dat is de liefde van God. Je hoorde The One Thing en daarvoor Mosaic Worship en onze schuilplaats is God. Maakte 2,5 minuut over 8:30. Hier is Mario Kwijtaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn, vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt. En een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf schrijft erover.
2: Groot nieuws update.
0: En paus Leo de 14e heeft gisteren zijn eerste encycliek gepresenteerd. En dat gaat over de bescherming van de menselijke persoon in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Hij roept op tot ethisch gebruik van AI en ook tot beteugeling van de macht van techbedrijven. Een encycliek is een visiedocument waarin een paus ingaat op prangende thema's van deze tijd. Het document bouwt voort op de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Magnifica Humanitas, zo heet de encycliek, wordt ook naar het Nederlands vertaald. Ja, en tijdens een feest in de Franciscuskerk in Breda is gisteren een vreselijk ongeluk gebeurd met een barbecue, meldt RTL Nieuws. Twee kinderen hebben ernstige brandwonden opgelopen door een steekvlam. Volgens de veiligheidsregio kwam die steekvlam doordat de barbecue werd aangestoken met spiritus. De slachtoffers zijn twee kinderen van 7 en 9 jaar oud. Ze zijn vaste bezoekers van de kerk. En de film Fjord over een vervolgd christelijk gezin heeft zaterdag op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen, meldt het Nederlands Dagblad. In de film botst een conservatief christelijk gezin in Noorwegen met een progressieve omgeving. Een film die ook gaat over de vrijheid van meningsuiting. Ja, wat mag je zeggen en vinden als christen? De film kreeg ook de Ecumenische Prijs. Die werd uitgereikt door een jury van protestantse en katholieke filmkenners. Ja, we horen veel getuigenissen van jongeren uit evangelische en rooms-katholieke kerken. Maar ook reformatorische kerken die kennen jonge toetreders. Het RD maakte portretten van jonge gelovigen, zo ook van de 26-jarige Rick. Hij is niet met het geloven opgegroeid, maar een bezoek aan een kerk raakte hem. Hij ervoer dat de geest zei, ja, hier moet je zijn, Rick. Dit is het leven dat je moet leven. Nou, vanaf dat moment is hij de kerk regelmatig gaan bezoeken en is hij ook gedoopt. Ja, te lezen dus in het Reformatorisch Dagblad, bemoedigende getuigenissen. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is zonnig en erg warm. 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het oosten en zuiden van het land. Ja, en morgen waait er een noordenwind en is het een stukje minder warm. Nog wel aangenaam, 17 tot 25 graden. En de zon schijnt, maar er zijn ook stapelwolken. Ja, en dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.
0: Lucas Kraan. Ja, goede reizen als je onderweg bent. Ja, inmiddels is Martin Edens ook hier binnengekomen. Even checken zometeen hoe klein de oogjes zijn. Na muziek van Michael W. Smith en Friends.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: prachtig. Friends van Michael W. Smith. Deze dinsdagochtend in de Nieuwe Morgen. Ja, zometeen horen we opnieuw Els van Dijk met haar overdenking voor deze ochtend. Vorige uur ging het over leven in vrijheid. Zometeen gaat ze het hebben over angst en bevrijding. Ja, eerst even naar Martin Edens, aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Zo, de oogjes zijn klein, hoor.
1: Okay. Ik klink ook een beetje brakker dan anders. Goed, we zijn een beetje aan het bijkomen.
0: De stem nog dieper dan normaal ook.
1: Klinkt een beetje zwoel. Ja, we hebben natuurlijk een groot deel van het Pinksterweekend in de brandende zon met een microfoon het terrein onveilig gemaakt. Jij bent natuurlijk ook op stap geweest. En ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, Lucas, maar los van dat het intens was, vond ik het vooral heel indrukwekkend hoeveel mooie verhalen je dan tegenkomt, zeg maar.
0: Ja, dus absoluut.
1: Dus je spreekt iemand aan en achter elk set oogjes, daar zit een bijzonder verhaal achter. Jongeren die s'avonds laat pizza aan het halen zijn en dan opeens iets moois delen over wat aanbidding voor ze betekent. Of ik sprak een campingbaas of een vrijwilliger van een medewerkersrestaurant die het hele weekend amper iets meekrijgen van diensten, omdat ze eigenlijk alleen maar anderen aan het dienen zijn. Of mensen die dan in de zon zitten te wachten op een dienst of seminar, de schaduw opzoeken. Nou, nog veel en veel meer. Allemaal met een eigen verhaal over het leven met God. Maar als je zo een weekend dat terrein overraast, dan is het best lastig om in het moment stil te staan bij de gesprekken die je hebt. De mensen die we luisteren hebben niet altijd door, maar je bent altijd een beetje met de tijd bezig. En het is een soort puzzel is het altijd. Maar gisteravond luisterde ik dus bewust wat terug. Veel verhalen zijn op de website terug te vinden. En opeens... kwam het verhaal van Henny behoorlijk binnen. Ik sprak haar vlak voor de dienst gisterochtend. Ze vertelde over haar zoon Rafael, die op 18-jarige leeftijd overleed. En er nu voor het eerst niet meer bij was met opwekking. Het was een erg emotioneel gesprek. En in veel te korte tijd, we konden het echt geen recht doen in de tijd die we hadden. Maar toch was het een bijzonder getuigenis wat daarin doorklonk.
2: Toen deze ziekte langskwam, hebben wij steeds verwacht dat hij bedoeld was voor genezing. We werden bepaald bij zijn naam. Ook andere mensen die hem helemaal niet kenden, werden bepaald bij zijn naam. God geneest. Ik geloof met heel mijn hart dat hij ook genezen is. Maar niet aan deze kant van het leven, maar aan de andere kant. Toen hij stierf, toen had hij een dag dat hij niet kon bewegen. Hij hoorde ons wel, maar hij kon niet bewegen. En net voordat hij stierf, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel. En stak zijn hand uit. En we waren ook met elkaar aan het bidden. En ik geloof echt dat hij de hand van Jezus heeft gepakt.
1: Ja, dit vond ik zo krachtig. Kijk, zo'n weekend lijkt iedereen vrolijk. Hè? Iedereen is gezellig. Ja. En het is super sfeervol. Maar er zitten ook tussen al die duizenden mensen met verdriet. Maar ook in dat verdriet is God aanwezig. En daar wil hij zijn liefde tonen. En dat vond ik een hele bemoedigende gedachte om mee te nemen weer.
0: Ja, ja. Supermooie getuigenis. Dat ze ervaart van hij pakte zijn hand, de hand van Jezus.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja, dank voor het delen. Ook als je. Ja, we hebben heel veel mensen gesproken dus dit weekend. Dank dat je wilde delen. En ik vind het altijd zo bijzonder dat mensen zo openstaan en willen delen, willen getuigen van Gods goedheid. Ik word er altijd weer heel erg stil van. Dus dank je wel als je ons te woord hebt gestaan daarvoor. Ja, en heel veel verhalen, je zei het al, Martin. Heel veel getuigenissen zijn ook te vinden via onze website grootnieuwsradio.nl. Lees het en luister het ook even na. Zometeen de overdenking en dit is de opwekkingbed. Halleluja. Amen.

0: Een swingende start van je dinsdag hier bij Gronings Radio met de Opwekking Band en Halleluja, Amen. Zometeen muziek van Anthem Worship en we gaan ook even kijken hoe de oogjes erbij staan bij Tim Hendricks. Eerst de overdenking, hier is Els van Dijk.
1: Wat begint Psalm 107 toch prachtig. Ik lees, loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost. Door hem verlost uit de greep van de vijand. Wat volgt is echter een opsomming van angsten waarin mensen kunnen verkeren. Verdeeld over 4 categorieën. Allereerst zijn er mensen die dwalen in het leven als in een woestijn. Die het leven ervaren als een wildernis zonder een plek waar je veilig bent, waar je thuis mag komen. En het gevolg is dat je uitgeput raakt, hongerig en dorstig bent en dat je het gevoel hebt dat je van uitputting wegkwijnt. Ken jij ook dat soort situaties of periodes in je leven? Dan is er de groep die gevangen zit in de duisternis, de donkerheid van dit bestaan. In ellende, geboeid als slaven. Met als reden dat zij zich tegen God verzet hebben en de raad van de Allerhoogste in de wind geslagen. Rebellie tegen God waardoor je valt en er niemand is die je helpt. Ook herkenbaar? En de derde categorie zijn mensen die leven als dwazen, gebukt onder de last van hun zonden die in ziekte en levensgevaar verkeren. Ze zijn dicht bij de dood. En tenslotte zijn er de mensen die naar de zee afdwalen, maar dan in een storm terechtkomen. En dan blijkt dat ze kansloos lijken. Hun maag keert om van ellende en al hun kennis baat niks. Wat kan het stormen in het leven? Het zal je niet ontgaan. Misschien zit je er zelfs op dit moment middenin. Je zou samengevat kunnen zeggen dat er 3 redenen zijn waardoor het kan stormen in jouw bestaan. Dat is allereerst de gebrokenheid van het leven zelf. Daar ontkomt helemaal niemand aan. En dat kan van alles zijn. Ziekte, dood, verderf, tegenslagen, gebrokenheid in relaties enzovoort. Als tweede, stormen die het gevolg zijn van je eigen keuzes. Een mens kan stomme dingen doen, met soms verstrekkende gevolgen. Onbezonnen acties, impulsieve relaties, financieel wanbeleid met als gevolg grote schulden, liegen, bedriegen enzovoort. En er zijn stormen als gevolg van Gods ingrijpen in je leven. Soms is het nodig dat een mens eens flink door elkaar geschud wordt om tot bezinning te komen. Het mooie van Psalm 107 is dat er een vast refrein is. Al die angstige mensen roepen God aan. Ze noemen zijn naam, ze schreeuwen het uit. En God hoort. Hij leidt uit de gevaren en angsten. Het staat er zo. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Gods antwoord op de angsten van mensen is vervat in 2 woorden. Vrees niet. Ik heb me laten vertellen dat deze woorden 365 keer in de Bijbel staan. Genoeg voor elke dag. En dan niet als goedkope formule of een tovertruc, maar als een diepe doorleefde werkelijkheid. Want de vrees niet teksten staan altijd in de context van een ervaren, barre werkelijkheid. Zoek maar eens een paar op. Van Psalm 107 leer ik dat moed angst is die veel gebeden heeft.

0: Praise in de uitvoering van Anthem Worship. Maakt het 9:04. Tim, je ziet er goed uit, jongen.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Ja, dit is gewoon normaal eigenlijk. Zo krijg ik altijd uitzien. Dus,
0: ja. Echt geen klein oogje bij jou te bespeuren.
1: Nee, van mee.
0: Hoe kan dat?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat de opmerking mij ook energie heeft gegeven.
0: Nou, gelukkig.
1: Dat zal het wel zijn.
0: Nou, klaar voor een nieuwe uitzending van Blessings.
2: De eerste blessing van de dag.
1: De allereerste voor Gerrit en voor Tineke van der Brink uit Stavoren. We gaan een feestje met jullie vieren. We gaan van Remco Hackert naar de Planet Shakers, van Opwekking naar Torren Wells en heel veel daartussenin.
0: Kijk, de blessings, die komen eraan.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
16: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP Nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.
24: Dankjewel. Zo, even lekker bakje koffie. En een stroopwafeltje uit de proviant nog over van opwekking. Er staat hier van alles. Zo meteen blessings weer. En de vraag is zoals altijd, hoe is het met je? Wie ben je? Waar luister je? Wat houdt jou op dit moment bezig? Met andere woorden, jouw luisterstatus. App hem even door naar de studio.
25: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
26: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
27: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
28: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
29: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
30: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
31: Voor uw camp

0: Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbed en matras.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Blessings.
17: Met Tim Hendricks.
16: Het christelijke radiostation.

Maverick City Music in Upper Room met I Thank God. En Els die zegt, de dag na opwekking een beetje duf in mijn hoofd. Nou, weer een goede nacht slaap. De wasmachine zal vandaag langdurig draaien op de zonne-energie. De kampeerspullen gaan de zolder weer op. En daarnaast vandaag weer aan het werk voor een thuiswerkdag. En natuurlijk staat Groot Nieuws Radio aan. Zet hem op, Els. Rebecca die zegt, nagenieten van een fantastisch weekend opwekking. Wat kunnen we dankbaar zijn dat dit soort weekenden nog kunnen plaats hebben in Nederland. Nu alle was wegwerken en waar ik ben, achter de strijkplank, gelukkig met Groot Nieuws Radio aan. Bij Jan op de grasmaaier, daar gaat de duim omhoog en de blessings gaan mee. Je zegt lekker het gazon aan het maaien, nu het nog niet erg heet is. Stilte voor de storm, want onze dochter is vandaag jarig. 15 jaar geworden dus, vanmiddag en vanavond. Gebakjes serveren. Gefeliciteerd. En Rianne die viert haar eigen opwekking afterparty met een heerlijke, feestelijke slinger aan de waslijn. Wapperend in de wind, de was drogend in de zon. Meld zich ook aan voor 10 blessings. Ik ben uitgerust en dat is in mijn geval eigenlijk best wel een wonder te noemen. Ik slaap niet altijd even best. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Fijn dat je er bent bij de blessings van vandaag. Ze zijn voor jou de platen die we draaien voor deze dinsdag. 26 mei in het jaar 2026. En de eerste blessing voor Gerrit en Tineke van der Brink uit Stavoren. Lieve Gerrit en Tineke, zeggen Ton en Bea Spiering van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk. Een hele fijne dag. En Gods liefde en nabijheid voor de toekomst jullie toegewenst. Hij is bij jullie. En dit lied cadeau. Je mag luisteren naar Lopen op het Water. De opwekking band met José Witteland.

Tine zegt, favoriete liedje op het perfecte moment. Lopen op het water. Ja, mooie boodschap. Als de golven overslaan, blijf ik hopen op uw naam. In de storm bent u erbij. Ook vandaag, dat mag de muziekje vertellen. Elke plaat heeft een boodschap, elke plaat heeft een bestemming. En de volgende plaat gaat naar Capelle, Wim en Corrie Maljaars. Met jullie ook zeker iets te vieren. En daarom hier namens Wijk 13 van de Levensbrongemeente uit Goes. Van harte gefeliciteerd, Wim en Corrie, met jullie 48ste huwelijksverjaardag. En daarom deze

Gateway Worship. En je hoorde Joy. En Martin Smit hoor je ook. En je hoort straks nog meer muziek. Ik doe echt alles door elkaar, jongens. Ik ben weer thuis op het honk in Veenendaal. En meteen helemaal in de war natuurlijk. Claudia die zit ook nog helemaal in de bubbel van opwekking. En zegt wat mij bezighoudt. Ik ben zegenvol pakketjes aan het maken met christelijke sieraden. De Heer landelijk zichtbaar blijven maken. Mooi, dat klinkt als goede blessingsacties, Claudia. Sophia die zegt, ik geniet nog lekker na met de radio aan. Ik ben op zoek naar energie voor de was. En mijn man die is nog aan het helpen in Biddinghuizen op het terrein. In de hitte is het best pittig. Dus shout-out naar alle medewerkers, alle mensen die daar helpen bij de afbouw. Nou, zeker bij deze. Goedemorgen Gijsbert, fijn dat je er weer bij bent. Op weg naar de zaak met de radio aan. Was gaaf jou te zien op opwekking. En ook Rolf, leuk je ontmoet te hebben. Echt fantastisch om elkaar dan even in de ogen te kunnen kijken. En heel gaaf was dat. Dat zijn de hoogtepunten op zo'n weekend. Marjan die zegt ook, ik ben er weer bij. Nagenieten van opwekking. Wat een geweldige sing-in was het. En Ad die zegt ook, goedemorgen. Na een mooi weekend op de camping. Nu weer lekker aan het werk. Ben onderweg naar Duiven om te laden voor de Maasvlakte. Het is allemaal gewoon weer begonnen. Het werk moet weer gedaan worden. Ondertussen gaan we naar Sliedrecht. Omdat Bas Goedhart hier een plaat krijgt aangeboden door Aaron en Juda. Ook namens Christine, Vincent en Rianne, Niels, Jet, Chris en Marleen. Ze hebben het volgende lied voor je aangevraagd met een persoonlijke radioboodschap. Lieve opa, we willen u heel graag verrassen. Ons lievelingslied, wat we heel vaak met u luisteren. Het lied Bij Opa en Oma Thuis van Trinity. U hoeft nu niet meer te werken en hebt nu lekker veel tijd om onder andere met ons te genieten. Als verrassing nemen wij zaterdag mee uit eten naar het pannenkoekrestaurant. Dus bij deze groetjes van ons allemaal. Christine, Vincent, Rianne, Aaron, Juda, Niels, Jet, Chris en Marleen. En dit is Trinity Wereldwijs met het liedje

bij opa en oma thuis. Trinity en Arjan Sjevalking, die laat van zich horen. Vanaf zijn vakantieadres in Griekenland. Namens Arjan draaien wij muziek van de Australische worshipband The Planet Shakers, wereldwijd bekend. De groep is vast onderdeel van Planet Shakers Church in Australië. Ook een plek voor preken, voor conferenties, onderwijs. Een eigen tv-serie was een paar jaar geleden ook bij Family 7 te zien. En Arjan legt uit, ja, dit lied is voor mij heel erg bijzonder. Het is onlangs uitgekomen, maakt een statement. Alleen God is almachtig en heilig en niemand anders. Nou, zoals ik al zeg, dus het nummer vrij nieuw, heel erg nieuw. Nog een maand, denk ik. Onlangs opgenomen in Melbourne tijdens een Planet Shakers Conference. Mighty God.

0: Arjan stuurt ons vanuit Griekenland Planet Shakers en Mighty God. En we krijgen de groeten vanuit Italië van Paul en Gerda. Leuk, groeten terug.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Lydia van der Mel zegt: lieve tante Letty en ome Goof uit Oudewater, hier een verhuisblessing voor jullie. Sterkte met de verhuizing, het komt goed allemaal. Ja, en deze woorden van Psalm 86 voor rond de verhuizing. Heel veel liefs van Lydia. Muziek van de Psalm Project. Psalm 86 met de titel Gebed om hulp.

0: Psalm Project met Psalm 86, gebed om hulp voor tante Letty en ome Goof uit Oudewater. We kregen vorige week verdrietig nieuws. Een verdrietig bericht door van Mirjam Warta. Mirjam, je moest ons vertellen dat jouw zus Tineke Warta, trouwluisteraar ook van Groot Nieuws Radio van dit programma, is overleden ten gevolge van een herseninfarct. Als familie zegt Mirjam, als familie van Tineke hebben wij gisteren met elkaar haar leven gevierd. En we willen daarbij ook een lied aanvragen. Ze luisterde graag, vroeg zelf platen aan en heeft zelf ook blessings mogen ontvangen. Mirjam, het is ons een eer dat we op Groot Nieuws Radio ook vandaag, vanmorgen, mogen stilstaan bij haar leven. Haar leven mogen vieren met het draaien van een lied. En we leven mee met jullie in het gemis. We bidden jullie Gods nabijheid toe namens Groot Nieuws, het team. Namens mijzelf, namens alle luisteraars hier. En deze is voor jullie. Matt Redman met Hope is Marching On.
1: Long can be the night of our struggle.

0: Redman zong het vandaag met Tineke in gedachten. Voor jullie als familie, voor jou als zus Mirjam, met Redman, Hope is Marching On. En de volgende plaat brengt ons in Zwolle. Koos heeft een boodschap voor jou, Mariska. Mariska Vels, uit Zwolle dus. Lieve Mariska, wil jou van harte feliciteren. Ik wil ons van harte feliciteren. Zaterdag 30 mei 2026 zijn wij 25 jaar getrouwd. En samen zijn wij God dankbaar dat we na vele moeilijke periodes toch samen de stormen hebben doorstaan. En iets wat we ook willen uiten in een dankdienst op 29 mei. Mariska, toen hield ik van jou, nu houd ik van jou. En ik zal altijd van je blijven houden. Liefs, je Koos.
1: Ik droomde heen.

0: Breek het beeld van de voetstappen in het zand. Bezongen door Remco Hackert. Voor jullie 25-jarig huwelijksjubileum, Mariska en Koos Vels uit Zwolle. Aanstaande zaterdag is het officieel. Van harte alvast. Ja, en voor Maaike is het vandaag. Maaike Dijkstra uit Amersfoort, Ali en Gerhard Koopmans hier om je voor vandaag en voor de toekomst een mooie blessing mee te geven. Want Maaike, je gaat vandaag trouwen met je grote liefde Stef. Wij wensen jullie een onvergetelijke dag toe en God zegen over jullie huwelijk. Geniet van vandaag en van het lied dat nu voor jullie klinkt. Namens Ali en Gerhard.
1: I love you, Lord. For your mercy never fails me.

CC Winans en The Goodness of God hier in Blessings op Grootnieuws Radio. En we gaan naar huizen met muziek voor Rob de Groot. Lieve paps, lieve opa Rob, zeggen kinderen en kleinkinderen. Je bereikt aanstaande donderdag 28 mei de mooie leeftijd van 75 jaar. En met een lied willen wij je van harte feliciteren en ook bemoedigen. De afgelopen maanden zijn moeilijk geweest vanwege ziekte en behandeling. Wij bidden jou toe herstel en vertrouwen voor je nieuwe levensjaar. Samen met mama moedig voorwaarts. We mogen weten, hij laat ons nooit los. Heel veel liefs van je kinderen en kleinkinderen. Rob de Groot uit Huizen, we gaan de volgende plaat mede voor jou draaien. Welk een vriend is onze Jezus komt eraan. Joke Buis zingt het. Ook voor Janna Poot de Jong uit Katwijk aan Zee. Lieve groetjes krijg je, Janna, van je zus Corina en namens de Strandgroep. Lieve zus en tante Janna, wij willen u vandaag van harte feliciteren met uw 80ste verjaardag. Er ligt een periode van lichamelijke ongemakken en van zorgen binnen het gezin achter u. En nog steeds gaat het misschien niet altijd zoals u graag zou willen. Toch mag het steeds beter gaan en zijn we blij met hoe het nu gaat. Hierin mogen we toch ook Gods trouw ervaren. We willen u samen met ome Kees en uw gezin de nabijheid van onze hemelse Vader toewensen. Voor deze mooie dag, maar ook voor de toekomst bij het ouder worden. Lieve groetjes van je zus Corina en de Strandgroep.

0: zo zijn we weer vertrokken met de blessings. Welkom vriend is onze Jezus, hoorde je. Bedankt voor iedereen die de blessings vandaag weer mogelijk maakt. Bedankt dat je erbij was. En zometeen lekker luisteren naar Thijs en Jorieke. En Thijs, even leuk, hoe is het met je zo na Pinksterconferentie opwekking? Want het was weer topsport, hè? Ook voor ons. Radioavontuur natuurlijk.
1: Het is altijd fantastisch leuk. Het is ook keihard werken. Het is ook, alle emoties komen voorbij.
0: Alles zat erin.
1: Je ligt nog een beetje aan de oppervlakte. Ik zag wat kleine oogjes bij mezelf vanochtend. Maar we zijn er, we hebben er zin in. En we hebben een heel mooi thema wat eigenlijk aansluit bij waar denk ik heel veel mensen nu zitten. Want hoe hou je het vast als je op zo'n geestelijke oaseplek bent geweest? Misschien in je eigen kerk hele mooie dienst hebt meegemaakt. Ergens op een of ander festival, het zou zomaar kunnen afgelopen weekend. Hoe hou je dat vast in het dagelijks leven? Hoe bouw je een kapel in je hart om God in je dagelijks leven een goede plek te geven?
0: Mooi, dat zometeen. Mooie dag iedereen.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop.
12: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen?
11: Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
20: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
21: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
22: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
23: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 10 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws.
24: Grootnieuws Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. En de berging gaat nog wel even duren, dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud.
29: Zometeen
30: Thijs en Jorieke.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
31: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
33: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
34: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
33: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
35: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
36: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
35: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen.

0: ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
3: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: De Opwekking Band en Bouw uw Koninkrijk.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, is het, ja?
2: Nou, nee hoor. Nee.
0: Ja?
2: Klein beetje.
0: Ja.
2: We zijn er.
0: Ja?
2: Nee hoor. Viel me best mee. Ik overdrijf een beetje. Ja.
0: Nou.
2: Vind je het leuk om hier te zijn? Iets kleiner oogjes dan normaal.
0: Ja, maar je mag, moet eerlijk zijn. Vind je het nu echt leuk om hier te zijn? Of zeg je nou...
2: Ik ben zo blij met het thema van vandaag. Het klopt helemaal met hoe ik me voel. Dus ik vind het heel erg leuk om hier te zijn.
0: Ja, misschien is het wel goed om meteen even dat thema erin te gooien. Want we zijn echt dankbaar, hè, dat spreker en coach Sarianne van Dalen vanmorgen bij ons is over hoe we God in ons dagelijks normale leven meenemen. Want ja, daar zitten we natuurlijk gewoon weer middenin.
2: En zeker als je net iets heel bijzonders hebt meegemaakt ergens op een plek in Nederland. Misschien wel met heel veel andere mensen erbij.
0: Met tienduizenden mensen.
2: Zou kunnen. Dan is het wel fijn om te weten, maar hoe neem ik dat nou mee? Want je kan zo'n zwart gat gevoel hebben.
0: Ja, en dat is ook heel erg logisch en heel erg normaal. Maar vandaag gaan we echt even het met elkaar over hebben van... het is een mooie, die bergtoppen. God is ook gewoon als je weer gewoon de berg weer afdaalt.
2: Dat is
0: ook voor jou, Thijs.
2: Dat is de samenvatting.
0: Onthoud dat. Horen? Nee. Sarah heeft zoveel wijsheden. Ja, dat is precies. Echt fantastisch. En weet je, ik moet wel zeggen, ik geniet wel weer om heerlijk hier in Veenendaal te zijn. Het is lekker prikkelarm is het. We zitten hier, ik voel een heerlijke koude airco, voel ik op mij.
2: Dat is lekker, hè?
0: En dat vind ik zo genieten, Thijs, ja, die airco.
2: Dat is echt een,
0: Ik vind dat echt de uitvinding van de eeuw, kan ik wel zeggen. Maar daarover gesproken, Thijs, ik ben dus achtergekomen. Ik ga even in een schaduwkant van mezelf onthullen.
2: Oké, we schrijven mee.
0: Want we gaan meteen, we zaten op die berg, we gaan meteen naar beneden toe.
2: Ja, echt de diepste dal, oké.
0: Okay. Nou, zo.
2: Nee, kom door, je schaduwkant.
0: Dat vind ik ook een beetje overdreven. Maar goed, schaduwkant. Ik kwam erachter dat ik denk over drie zaken in het leven... gewoon oprechte jaloerse gevoelens kan hebben. En dat is niet goed, dat weet ik. Ja, jaloers is niet de bedoeling, dat wij jaloers zijn.
2: Nee, maar ik vind het nog niet indrukwekkend, drie. Maar ik ben wel heel benieuwd, ga je ze delen met ons?
0: Ja, maar als je moreel zou ik eigenlijk nul moeten hebben, natuurlijk.
2: Ja, oké. Maar ik wil eerst wel eens even horen wat het is. Okay. Dan ben ik wel benieuwd.
0: Nummer één is, als ouders en zo altijd vertellen over kinderen die doorslapen...
2: Oké.
0: Okay. Ja, op de ouders met doorslapende kinderen.
2: Ja, daar ben je jaloers op.
0: Ja, en dat wil ik ook eigenlijk gewoon dan niet horen.
2: Nee.
0: Afgelopen 6 jaar. Dat denk ik, ja. Valt mij niet lastig met dit verhaal.
2: Mijn tieners slapen flink door, kan ik je vertellen.
0: Ja, hou je mond. Nee. Nee, helemaal. Nee, dan denk ik altijd, ja, heb ik heel veel gedachten bij. En dan ervaar je denk ik ook echt het ouderschap gewoon anders.
2: Ja. Oké, okay, dat is één.
0: Nummer twee is als vrouwen die alles kunnen eten zonder aan te komen.
2: Oké, okay, dus kinderen die doorslapen. Vrouwen die alles kunnen eten zonder aan. En geen mannen die alles kunnen eten. Specifiek vrouwen.
0: Ja, ik ben toch geen man?
2: Nee, maar ja, goed. Ja, mensen. Ja, nee, oké. Okay. Ja,
0: nee, want mannen werkt echt totaal anders. Bij mannen is het bij jou ook. Als jij nu 2 weken geen koekjes eet... dan ben je zo'n fit boy die op de mensheld terecht kan komen.
2: Ja, vast.
0: Nee, dat zeg ik. Dus bij mannen, dat kan je echt niet. Dat slaat gewoon nergens op. Die drinken 2 weken geen bier en ze zijn weer fit.
2: Hier gaan we een andere keer over doorpraten. Prima. Die klopt geen hout van.
0: Nummer 3 heeft alles met het weer te maken. En dat is echt... Ik ben echt zo gigantisch jaloers op mensen die... dan wel van die luiken hebben voor de ramen en airco's in huis hebben.
2: Oké, okay, ja, voor de koelte.
0: Voor de koelte.
2: Ja.
0: Dan ben ik dus elke keer als ik dan langs zo'n huis rijd, ik zie zo'n airco, denk ik... of van die luiken. Hur. En dan zeg jij vanochtend ook te vertellen, jullie nu ook een airco hebben.
2: Maar ja,
0: ik probeerde blij te zijn. Oh, wat fijn dat jullie dat wel op zolder hebben.
2: Ja.
0: Maar ik voel dan echt iets van binnen.
2: Maar ik maak even een duidelijk onderscheid tussen jouw eerste 2 punten en jouw derde punt. Je eerste 2 punten zijn dingen, daar zul je mee moeten leren leven. Heb je beperkte invloed op.
0: Ja.
2: Het derde punt, dit is gewoon een keuze.
0: Nee, dat kost hartstikke veel geld, Thijs. Het is niet voor iedereen een keuze.
2: Ik kan zo meteen naar de bouwmarkt gaan. Dan haal ik wat triplexplaten voor je. Spijker ik ze ook nog voor je ramen. Heb jij gewoon luikjes voor je ramen. Ik denk dat je voor €50 klaar bent.
0: Ja, en die kunnen ook omhoog naar beneden.
2: Je kunt ze eraf halen met de breekijzer. En dan spijker je ze morgen weer vast.
0: Je gaat ook bunker voor me maken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou. Dus dat is een keuze.
0: Ja.
2: En airco's zijn ook niet meer...
0: Dat is
2: geen gouden airco te zijn.
0: Ja, nee. Nu zit je echt vanaf een torentje zit jij nu te praten met je aircootje in huis. Het is helemaal niet voor iedereen zomaar te aanschaffen.
2: Wat denk jij dat een airco kost?
0: Ja, maar het is niet alleen de airco. Het is ook de energie wat het kost, hè?
2: Ja. Ja, maar goed, dat een beetje stroom. Wat denk je dat een beetje airco kost?
0: Ik ga tijdens Word of God Speak ga ik over nadenken. Je mag me nu wel even bedanken dat ik gewoon hier de day after even mijn schaduwkanten...
2: Vakantiegeld is net binnen, hè? Dus je kunt het nog hier aan uitgeven.
0: Ja, dan moet ik toch van op vakantie? sommige mensen moeten op vakantie van het vakantiegeld, Thijs. Ja,
2: je woont op een plek waar heel veel mensen op vakantie gaan. Dus als jij nou die airco doet...
0: Ja, maar zo. Ja.
2: Zo.
0: Kijk, zie je,
2: ook weer opgelost.
0: Ja, maar zo... Nee, zo werkt het dus niet. Zie je? Ik word wel helemaal gefrustreerd.
2: Dat is een aanbieding.
0: Maar goed, dat is zover mijn schaduwkanten. Zometeen die van Thijs. Oh nee, die zijn er niet.
2: Nee, ja, dat is lastig. Ik heb luiken.
0: En een airco.

0: Mercy me, word of God speak. Dit was een klassiek voorbeeld van een reactie van een man, zegt Mirjam. Een vrouw klaagt. Nou, klaagt trouwens. Dit is niet klagen. Ik deelde heel kwetsbaar mijn schaduwkant, Mirjam, wil ik toch even zeggen.
1: Ja,
0: dit was niet klagen.
1: Nou, ik snap wel dat ze dit woord kiest, hoor. Maar iedereen gaat over zijn eigen woorden.
0: Dat snap ik niet. Ja. Die wil gewoon horen wat naar, in plaats van oplossingen aangedragen krijgen.
1: Hey, ik heb nog een oplossing voor je. Daarover gesproken.
0: Ja.
1: Oké, stel dat... Het is betaalbaar en er komen goed. Stel dat je denkt inderdaad de energie, alles erbij.
0: Ja, maar dat is wel leuk. Wat vind jij dus betaalbaar? Nou, want iemand zegt, ik ben Team Jorieke. Maar wie zegt wat betaalbaar is?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Kijk, het begint al bij 130 en voor 200 heb je een labeltje A, energie. Dus ik vind dat betaalbaar. Maar ik begrijp dat dat niet voor iedereen zo is. Daarom ook nog een goedkopere oplossing. Een ventilator.
0: Ja, en dan van die flesjes water ervoor heb ik geprobeerd. Werkt voor geen meter.
1: Koude handdoeken, de natte was ophangen in huis. Koelt zeker een paar graden af. En een ventilator erbij. En dan die koele... Gewoon even die handdoeken even in de vriezer leggen. Nat maken, in de vriezer leggen. Dan over de ventilator. En dan die koele bries door je huis laten waaien.
0: Maar hoe blijft dan over die ventilator hangen?
1: Ja, goed. Je moet even de moeite ervoor doen.
0: Oplossing is oplossing. Maar ik heb wel een keer zo van die diepvriesflessen water voor me. Dat werkt voor geen meter.
1: Natte handdoeken. Heb je volume, heb je dingen nat maken.
0: Maar dat wordt wel heel vochtig.
1: Ja, maar dan heb je dus ook een beetje de dan heb je natuurlijk ook van die vochten dispensers. Heb je natuurlijk ook, dan heb je een soort 2-in-1. Hoeft niet duur te zijn.
0: Dan wordt het toch juist te vochtig.
1: Maar goed, jij wilde geen oplossing. Dus sterkte ermee.
0: Okay,
1: lossen we het niet op.
0: Nee. Dus, maar goed, weet je, ziet mij ergens rijden. En ik lijn er langs allemaal luiken ergens. En weet je waar ik dan intern mee worstel met de heer? Ja. Zo van, dat is toch gewoon, dat is gewoon wat het is. Hey, we gaan even weer terug naar het weekend.
1: Oh, dat was leuk, hè?
0: Was jij hierbij?
1: Ja, ik was hierbij. Dat was prachtig.
0: Sander en Angela, God van het Hemelrijk. Live en op ons eigen podium. Hoe groot zijn gij? Ja, dit was gewoon genieten.
1: Het is echt een klassieker waar we steeds weer van kunnen genieten. Nu met Sander en Angela.
2: Uw ogen gaan over de aarde. Zoeken het hart tot u kent.

0: En zo waren we even weer terug op het Pinksterweekend met Sander en Angela. En ondertussen, ja, er zitten toch al mensen die, nou ja, zo'n aircootje. Ik merk toch dat het...
1: Oh?
0: Het is
1: je komt in beweging.
0: Het is toch dat ik denk, welk potje kan ik gaan aanspreken? Kijk,
1: dan ben je ook weer een stukje jaloezie kwijt. Ja, dat is natuurlijk ook, is ook wat waard. Mag dat ook
0: worden,
1: wat kosten?
0: Ja, maar dan worden weer mensen jaloers op mij. Dat, dat is ook niet fijn.
1: Ja, maar dan kun je delen van de koelte die je hebt.
0: Als je zo'n mobiele airco doet, dan zeg je, nou, dan mag jij hem nu even.
1: Oh ja, in de winter mag jij hem leden.
0: Goed, ik weet niet of ik het hele huis meekrijg met deze ideeën, maar ja. Vannacht dacht ik, zo niet langer, zo niet langer.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Het zou kunnen zijn dat jij dit herkent. Je bent op een plek geweest met heel veel andere gelovigen. Je bent daar geïnspireerd, opgebouwd, geraakt. En dan komt er een dag, ja, je zou het de day after kunnen noemen, dat het normale leven weer begint.
1: Ja, ik moet zeggen, ik herken dat wel. Als je dat zo schetst, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja,
0: ja, maar heb je voel... Kan je dat echt voorstellen of...
1: Jawel, jawel. Ja, bij mij, het is bij mij natuurlijk ook gewerkt. Het is dan weer anders dat je gewoon een bezoeker bent. Maar ik ken wel dat soort momenten. Ik had het bijvoorbeeld bij, ik heb veel kampen geleid.
0: Ja.
1: Ik heb heel vaak van dat soort momenten, als dat dan klaar was, dan voelde echt als zo'n hemelse samenzijn, die verbinding die je ervaart. Daarvan had ik echt een kater altijd.
0: Ja, dat is het. En je kan er echt een kater aan overhouden. Nou, je bent niet de enige. En daarom is vandaag spreker en schrijver Sarianne van Dalen te gast. En denken we na over de vraag, hoe leef je verder na een geestelijke bergtop ervaring? Sarianne heeft een paar prachtige voorbeelden uit de Bijbel die we bespreken, waar we mogen leren dat een geestelijke topervaring soms heel dichtbij de rauwheid van het leven kan liggen. En dat waar God soms overvloedig lijkt te spreken, er ook momenten van stil te zijn. En hoe bouw je dan een kleine kapel in je hart om God in je alledaagse leven aanwezig te laten zijn? Sarianne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ontzettend leuk om jou weer te ontvangen. Voor mijn gevoel is het lang geleden.
1: Ja, veel te lang.
0: Veel te lang. Lag niet aan ons,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, lag zeker niet aan ons. Even duidelijk benadrukken.
0: En als de mensen denken, waarom is het lang geleden? Het lag niet aan ons.
4: Nee, dat klopt. Nee, ik ben vaak nog uitgenodigd. Maar ik ging zelf wat in de luwte. Ik had een leuke baan. En ik ging eens ontdekken hoe het is om wat uit de luwte te gaan. Maar ik ben er weer. En ik voel me weer thuis.
0: Ja, precies, je hebt het ontdekt en je bent vandaag...
4: Ik ben er weer.
1: Het is niet aan te raden, die looten.
4: Nou, ook zeker wel, Thijs. Oh, ja, het was ook heel goed om even gewoon... Nou, in het alledaagse leven gewoon te bewegen, te zijn. En, maar dit is gewoon ook wel een hele leuke plek.
0: Ja, ik vind het echt weer te gek dat je er bent. Hoe is jouw Pinksterweekend geweest?
4: Nou, ik was niet bij die duizenden mensen... dat was voor mij weer het eerste jaar sinds lange tijd dat wij als gezin gewoon thuis zijn gebleven. Dus we hebben zwembaden bezocht, een fair. Ja. We hebben lekker gekookt met elkaar. Ja, wij zijn al een beetje een kleine community. Hè? Als iedereen thuis is, dan zijn we met z'n 12 ondertussen. En we hebben bloemen geplukt op de dijk, spelletjes gedaan. En een beetje pijn gehad dat we misschien wel het misten.
0: Oh ja, toch wel?
4: Ja, toch wel, ja. Dan zag je van die mooie kiekjes voorbij komen van op Insta of op Facebook. Dat je dacht, oh ja, daar gebeurt het. Dus we zijn met elkaar hele mooie gesprekken ook gevoerd daarin. Van, is het dan alleen daar of is het Gods geest ook gewoon hier in Zwolle?
0: Waar ben je bewust wonen? Dan een keer? Heb je het een bewuste keer? Ook daarin even de loei.
4: Eigenlijk wel. Eigenlijk was het ook wel eens even ontdekken van hoe is het nou om gewoon thuis te zijn, om het hier dat Pinksterfeest te vieren. Bewust. Ja, we hadden zoiets. We gaan het eens gewoon ontdekken.
0: Ben je normaal misschien dus zelf iemand die geniet van die grote geloofsbijeenkomsten?
4: Ik kan er zeker wel zonder, zeg ik dat goed? Ik kan er echt van genieten als ik daar ben. Ik vind het heel mooi dat er duizenden mensen zijn. Ik vind het zingen echt heerlijk. Connecten ook. En tegelijkertijd vind ik het ook heel massaal. Ja, ik ben zelf meer iemand die echt kan genieten om in een klooster te gaan en de stilte op te zoeken en dan af te dalen naar die diepe stroom. Ja, dus ik vind het en mooi en nou, als ik het nu mis, dan ben ik even aan het zoeken. Wat vind ik hier nou van?
0: Ja, precies. Dan heb je een beetje afstand natuurlijk.
4: Ja.
0: Het zijn natuurlijk plekken. Hè. Dat is natuurlijk de Pinksterconferentie of andere. Je hebt ook meer conferenties, maar ook kloosterweekenden, wat je zelf organiseert. Waarom kunnen dat soort plekken en die momenten wel heel belangrijk voor je zijn?
4: Nou, ik merk bij mezelf dat ik hou het even op de kloosterweekenden, dat het een soort oase is in de woestijn. He, dat je even een moment hebt dat je alle prikkels zijn weg. Je bent even niet bezig met je was, of je mail, of je telefoon. Je bent daar gewoon met je hart open. Je bent aan het ontdekken van, hey, kan God in de stilte spreken? En soms is dat een hele mooie ervaring die ik daar heb. Ik doe nu 12 jaar met groepen en klooster in. En een paar keer per jaar ook. Zijn echt weekenden dat ik echt heel erg geraakt word. Ook door hoe mensen worden geraakt. Er zijn ook weekenden dat ik denk, ja, is dit het dan? Maar dat kan ik dus ook op een opwekking hebben. Van, oh ja, ik wil heel graag, maar het is net of het me niet zo raakt. En is dan de geest er echt niet? Of dan ben ik soms heel hard aan het werken om hem toch te ervaren. En is dat het dan, hè? Dus ja.
0: En wel natuurlijk bijeenkomsten. Dus word je natuurlijk wel ook wel misschien ergens geconfronteerd met mensen die het wel heel erg ervaren.
4: Ja, precies. En daarom, als ik weer even terug naar mijn eigen kloosterweekend. Eigenlijk het eerste wat ik altijd zeg tegen mensen van God werkt op maat. Wij hebben hier geen doel. Hè? Het doel is niet dat jullie allemaal met een halleluja dat klooster uitgaan. Het zou zo mooi zijn dat God in de stilte of het moment nu, dat hij precies aansluit op jouw leven. En het kan zijn dat je je onrust tegenkomt. Maar durf je daarbij te blijven? Het kan zijn dat God iets van zijn glorie wil laten zien. Kan je daarbij blijven? Hè? Kan jij, mag God op maat werken? En dat vind ik zelf een hele belangrijke beweging. Hè? Dat ik niet als doel heb dat iedereen een aanraking heeft met God. Dat gun je wel.
0: Mm-hmm.
4: Maar soms voelt God even helemaal niet ver. En ben je heel erg onrustig of geïrriteerd. In zo'n weekend kan je ook super geïrriteerd zijn als iemand anders wel iets prachtigs heeft van God. Maar kunnen we dan, en dat zeg ik ook, jij mag ook de ruimte innemen. Dat jij het even helemaal niet ervaart. Dat is echt oké. Want God werkt op maat.
0: En soms dan, hè, als je dat thuis hebt en het is al stiller, is al lastig. Maar bij bijeenkomst of je gaat dat op retraite of naar zo'n conferentie, dan is dat natuurlijk wel echt een stuk pittiger. Want voor veel mensen ervaren wel natuurlijk die weekenden als een soort geestelijke bergtop. Kunnen we dat zo noemen?
4: Heerlijk.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon zalig.
4: Heerlijk, ja.
0: En we zijn geneigd om het vooral te hebben dan over wat gebeurde er inderdaad op die geestelijke bergtop. Ja. Maar is het wat jou betreft nog belangrijker om te praten over wat gebeurt er die dag en na in het normale leven?
4: Ja, daar gebeurt het, hè, in het normale leven. Ik denk dat het heel mooi is als je die piekervaringen hebt. Die heb ik ook nodig. Ik heb echt momenten nodig dat ik dicht bij God, dat ik dat ook echt voel.
0: Mm-hmm.
4: Ik ben een gevoelsmens. Dus als God nooit iets van zich liet laten zien aan mij, dan zou ik dat echt wel een klus vinden.
0: Mm-hmm.
4: Maar het gaat er volgens mij om. Kan je God ook ontmoeten inderdaad in dat rouwen? In de hitte, hè? Als je geen airco hebt.
0: Mm-hmm.
4: Als de wasmanden weer vol zijn. Als het dagelijks leven er weer is. Dan heb je iets heel moois beleefd. Maar is God dan meer daar aanwezig voor je gevoel? Of weet je ook van, ja, maar hij is eigenlijk ook hier echt aanwezig. Zijn geest woont in mij.
0: Ja. Het anders inderdaad lijkt alsof je de geest dan achterlaat op het terrein waar je was, of het klooster waar je was, waar je dan ook bevond.
4: Ja, dan maken we God heel klein eigenlijk, hè? Want God is gewoon overal. Het is niet daar. Nee, het is ook in het rouwen. Ja, daar heb ik een aantal voorbeelden van, maar goed, misschien is dat voor later. Waarin ik ook echt in het rouwen leven, ook op een Pinksterdag, Gods geest echt ervaren heb. Ja, met iemand buiten psychiatrie waar ik toen werkte. Dus
0: het is wel mooi, vertel het verhaal maar. Want jij ging ook altijd naar opwekking. Je dacht op een gegeven moment ook al, ja, dan wil ik er erg heen, maar je moest werken.
4: Precies, ja.
0: Maar je dacht van ja, ik wil eigenlijk me opwekken, want daar ga ik het ervaren. Daar ga ik die geest ervaren.
4: Nou goed, ik kan inderdaad, ik denk altijd van ja, als je daar bent, ben je met zoveel duizenden christenen. En ja, het is gewoon voor mij ook al heel mooi om het te zien, dat er zoveel mensen zijn. En ik werkte op dat moment op een Pinksterdag ook in een psychiatrisch behandelcentrum. En goed, je moet af en toe daar dan werken op een feestdag.
0: Dat hoort erbij.
4: Dat hoort erbij. Ja. En ik moest werken op Pinksteren. En op dat moment voelde ik echt even een baal. Van balen, ja, daar gebeurt het, hè. En dan zit ik hier in het rauwe leven. En dan is daar een vrouw die heel onrustig was. En je ziet haar gewoon lijden. Echt lijden. Geen familie, geen mensen. Altijd stress, paniek, stemmen in haar hoofd. Maar goed, ik was daar dus en ik werkte. En het was rustig. Ik zei, joh, zullen we een eindje gewoon lekker lopen buiten? En op dat moment gingen we lopen en we troffen een klein vogelnestje met vogeltjes. En we zijn daar gaan liggen op onze buik. Hij was wat laag in de struikje. We zijn gaan liggen en we zijn een tijd stil geweest. En zij geloofde niet in de God van God op een manier zoals ik geloofde. Maar we zijn daar stil geweest en we hebben ons verwonderd. En af en toe zeiden we wat tegen elkaar. En na afloop zei ze via de app tegen mij. Ze noemde me Sarianna. Sarianna, ik heb even echt God ontmoet, zei ze. Het was sinds jaren weer rustig in mijn lijf. En ik kreeg een heel gebed uitgeschreven. Ja, als ik het zo, ik kan bijna weer huilen.
0: Ja,
4: het is eigenlijk mijn grootste les geweest. God is daar ook in die psychiatrie. God is daar net zo goed aan het werk.
0: Mm-hmm.
4: En het was zo intens voor mij dat ik dacht, ja, dit is mijn mooiste Pinksterdag. Ja. Mm. Ja, het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dus ja, God is onder al die duizenden mensen. Ik denk dat hij enorm geniet van mensen die zingen en hun handen uitstrekken en hun hart openen. Maar God is ook als je op je buik ligt en kijkt naar een vogelnestje.
0: Je vergelijkt het met de verheerlijking op de berg. Zo meteen horen het verhaal dat ze daar ook iets fantastisch meemaken.
4: Ja.
0: Dan willen ze de tent daar wil Petrus daar neerzetten.
4: Ja.
0: Maar ze moeten de berg ook weer afdalen. En dan,
4: ja.
0: Ja, dan gebeurt daar ook weer van alles.
4: Ja.
0: Het is heel mooi. Ja, het is prachtig om dat ook te bespreken. Juist zo ook op deze, voor veel mensen, deze day after. We gaan erover praten naar Brooke Leiderwood en Desert Song.

0: Met spreker en schrijver Sarianne van Dalen praten we vanmorgen over hoe we God in ons dagelijks normale leven meenemen. Hoe leef je verder na een geestelijke bergtopervaring? Wat als we verlangen naar meer van hem voelen of ervaren, maar dat gebeurt niet? En wat als God tegen iedereen lijkt te spreken, omdat het tegen jou gewoon stil blijft? Je hebt een term, noemde je al even, voor die geestelijke topmomenten. Oasis in de woestijn.
1: Yes.
0: Ja, je voelt meteen, ja, helemaal met het weer. Je ziet meteen wat je natuurlijk bedoelt. En wat geven die oasis ons?
1: Nou, om in het beeld te blijven, echt even dat water. Als je dorst hebt, het water. He, dat je echt weer gevuld kan worden. Dat je opgeladen kan worden. Dat je elkaar kan bemoedigen. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in mijn midden. Samen geloven is over het algemeen, ja, kan heel ingewikkeld zijn, maar is ook heel mooi. En ik, wij hebben vanuit huis af en toe iets gezien. Dan zie je al die duizenden mensen. En denk je, wauw, wat een getuigenis. Hè, wat bemoedigend. Dus het voelt als zo'n oase. En als er getuigenissen zijn en je deelt dat met elkaar, Dan merk je, oké, God is hier echt. Hè? Er gebeurt wat.
0: Mm-hmm.
1: Mensen komen in beweging. Jongeren, als je die jongeren ziet, geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Hè, zo'n jongetje op NOS zag ik hem. Die ging uitleggen wat de Heilige Geest met hem deed. En die zei, ja, dan voel ik warmte in mijn hart. Ja, prachtig als zo'n jongen dat ervaart. Dat zijn echt van die hoogtepunten in je leven.
0: Die oases, hè, dan ga je dat toe als je dorst hebt. Is het goed dat we er zulke plekken opzoeken?
1: Ja, ik denk wel dat het nodig is. Hè, dat je, en ik zeg niet, je moet alleen naar opwekking of naar een klooster.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar dan ook. Ik geloof wel dat je als mens het nodig hebt om op plekken te komen waar je elkaar echt kan bemoedigen. Ja, en dat kan ook in het kleine. Ik bedoel, in onze gemeente doen we nou kleine plekjes hebben we om de Bijbel te openen. Pleisterplaatsen noemen we die. En dus ik geloof wel, dat is ook een oproep. We zijn echt aan elkaar gegeven. Hè? We zijn samen dat lichaam. Dus alleen in je huis geloven is moeilijk. Dus ja, ik wil mensen wel aanmoedigen. Zoek plekken op waar je denkt, ja, dit is voor mij een oase.
0: Een oase, ja, waar je uit kan drinken.
1: Ja.
0: En dan vergelijk je het ook dus met de verheerlijking op de berg. Wil je ons in dat verhaal kort meenemen?
1: Ja, zal ik eerst een klein stukje lezen? Mm-hmm. Vind je dat oké? Ik heb zo waar mijn leesbril is mee. Zo. Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Er staat, en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes en voor Elia. Nou, dan gaat het nog even door. Ik wil heel kort even hierbij stoppen. Want wat ik heel mooi vind, Jezus neemt Jacobus, Johannes en Petrus mee die berg op.
0: Mm-hmm.
1: Dat is weer zo'n mooi beeld. Je gaat de berg op.
0: Mm-hmm.
1: En wat daar gebeurt is gewoon indrukwekkend. Jezus gezicht verandert. Hè? Dat lezen wij. Zijn gedaante verandert en zijn gezicht straalde als de zon. Nou, een grotere ervaring kan je niet hebben,
0: nee,
1: toch?
0: Nee.
1: Daar gebeurt het.
0: Ja.
1: En dan lezen we in Matthäus, ergens anders staat het. In Marcus en Lucas is het verhaal weer iets anders. Maar dan zegt Petrus, laten we hier dan die tenten opslaan. Logisch, hè? Hier gebeurt het, hier moet ik zijn. Dus ja, ik snap Petrus dat hij zegt, nou, hier moeten we blijven. Dit is een hoogtepunt. En als je dan even.
0: Is dat gewoon een heel menselijk verlangen?
1: Van, tuurlijk.
0: Ja, je maakt dat mee. Ja. Je wil niet meer weg.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: Nee, dit is een soort stukje hemel op aarde.
0: Ja.
1: En het stukje hemel op aarde. Ten diepste zijn wij als mensen gemaakt in voor die volmaaktheid. Hè?
0: Ja.
1: Dus daar willen we blijven. Daar gebeurt het. Daar verandert Jezus' gezicht. Nou ja, als iets magnifieks. En dan staat er verder, terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon. En dan komt er ook nog zo'n stem uit de hemel. Ja. Die wijst dan die discipelen op Jezus. Van dit is mijn geliefde zoon. Nou, daar, als je al twijfelde, dan kan daar niet, dat gebeurt dan niet meer.
0: Nee.
1: En dan willen ze daar blijven. Maar ineens verandert dat in het verhaal. Dan ineens is het weer gewoon. Nee, eerst vallen ze op hun aangezicht, staat in Matthäus. Dus ze kunnen dat helemaal niet aan. En dan is het ineens weer weg. Ja, dan is het weer weg.
0: Ja.
1: En dan lees je een stukje verder. Dan gaan ze die berg weer af. Dan moet, zeg Jezus, we gaan de berg weer af. Nou, de Zoon van God is uit de hemel naar beneden gekomen. Dus die afdaling maakt hij weer. En wat zie je dan, dat hoofdstuk verder? En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei, Heere, ontfermt u zich over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Nou, dan kunnen we doorgaan, maar dan denk ik, je hebt zoiets moois meegemaakt. Je bent als het ware in de hemel. Heb je een stukje hemel
0: echt gezien? Echt een stukje hemel op
1: aarde. Ja, ik bedoel, als jij helemaal even naar opwekking, je bent helemaal in de Heer. Gods geest ervaar je. Ja. Je zit op zo'n top. En dan is het voorbij. En dan in dit gedeelte ook. Je staat weer met de voeten in de klei. Jezus daalde af. En ineens staat hij weer met zijn voeten in de klei. Nou, en grote contrast is er niet, hè?
0: En komt eigenlijk de gebrokenheid komt meteen weer in dat verhaal dus.
1: Direct.
0: En waarom raakt het beeld jou zo?
1: Het raakt mij... moet ik even goede woorden vinden. Het raakt mij omdat we in dit gebroken leven gewoon nog leven. En eigenlijk moeten we een soort van gaan oefenen om dat ook te aanvaarden en te verdragen. Ik heb zelf een tijd gehad dat ik heel goed ging op die pieken. Dus elke keer zocht ik weer zo'n ervaring. Ik ging van conferentie naar conferentie. En niks mis mee, want ik was een jonge gelovige. Dus heel veel van geleerd, heel veel aan gehad. Maar op een gegeven moment gaat dat gevoel ook een keer weer weg. Hè? En wie ben ik dan?
0: Mm-hmm.
1: En dan staat er gewoon in die Bijbel, maar zo is het. Hè? Als je thuis komt, nu je thuis bent, staan die waswanden er weer. Heb je misschien een slechte nacht weer gehad, omdat je kind weer niet in een ritme zat? En heb je weer stress over je werk? Maar of nog erger, ben je ernstig ziek? Hè? Is het rauwe leven er gewoon weer? En dat hebben we het een soort van te verdragen. Dat moeten we toch een soort leren.
0: Want als je dat niet kan verdragen, als je dus eigenlijk maar bezig blijft om de tent te willen opzetten op die berg.
1: Mm.
0: Wat zijn daar de gevolgen van dan?
1: Ik herken bij mezelf, en ik kan natuurlijk niet voor een ander per se spreken, maar ik voor mezelf in mijn eigen leven was dat ik onvrede ervaarde. Van, oh ja, zie, ja, het is alleen maar daar. In mijn eigen kerk is het een suffe zooi. Dat doe ik echt te kort aan mijn eigen gemeenschap, hoor. Maar daar gebeurt het. Gods geest is daar alleen. Dus ik moet daar naartoe. Martin Brandt heeft zo'n mooi liedje, gevoelsverslaafde. Nou, ik herkende dat wel. Ik had die stofjes telkens nodig om dat te ervaren. En in mijn werk zie ik... een tijdje in de GGZ gewerkt. Dat contrast ook vaak heel groot is voor mensen.
2: Geeft het ook een beetje een eenzijdig godsbeeld?
1: Die oase is heel... die ervaren mensen... denk ik als heel echt. En dat mag, die hebben we nodig. Maar er zit ook een andere kant aan. Hè? Aan een God die met jou weer die berg afgaat. En dat laat hij... Dat gebeurt toch. Die hebt nog zo'n verhaal in de Bijbel. Hè? De Canaanitische vrouw. Die roept naar Jezus. En dan staat er zo'n zinnetje. Maar hij zwijgt. Dus... volgens mij moeten we ook niet zo schrikken. Dat we soms in het dagelijks leven te maken hebben... met een God die zwijgt. Niet dat hij minder krachtig is. Niet dat hij minder aanwezig is. Niet dat hij nog steeds niet een God is die ook daar in je leven binnen kan wandelen. Zoals die bij die vrouw, bij die put. Hè? Die vrouw was nergens op uit, maar die kwam, Jezus kwam gewoon haar leven binnen.
0: Over dat verhaal dat gaan we het volgende uur...
1: Oké.
0: We moeten er even uit voor het nieuws. Maar yes. Zo zijn we terug met uur 2 van Thijs en Jorieke. Dan gaan we het ook hebben over hoe we een kapel in ons hart hebben... waar God wil wonen. En hoe dat dus ook helpt in tijden dat hij stil is. Misschien niks horen. Of dat je gewoon veel te verdragen hebt eigenlijk. Ja. Daar gaan we het volgende uur over hebben. En je mag natuurlijk met ons meepraten.
2: Ik vind het fijn om van je te horen. Wat herken je van de thema's die we bespreken? Wanneer vond je zelf de overgang moeilijk? En hoe doe je dat zelf in het dagelijks leven? Je eigen kapel, je eigen band met God scherp houden. We horen graag van je. Kan via de WhatsApp of grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij. Graag tot zo.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip... of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt... Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
8: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf... en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
9: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
15: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
20: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
21: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
20: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Hey buurman.
14: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
14: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
25: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
26: Grootnieuws Radio.
27: Het christelijke radiostation.
26: Het ANP-nieuws van 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft nu iemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws.
26: Grootnieuws Radio Verkeer.
27: ANWB.
29: De laatste files van de ochtendspits. Zoals daar zijn de A12, Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. A15, Gorkum-Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Dan de R16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Centrum een kwartier vertraging. En tenslotte een omleiding, want in België, net over de grens bij Sint-Job in het Goor, is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het gaat ook nog wel even duren. Vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. Omleiden kan via Bergen-op-Zoom over de A4 route en in België dan de A12 nemen.
27: Zometeen
26: meer Thijs en Jorieke.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
31: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
31: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
33: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
34: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
33: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De Battle voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battle.nl. De Battle. Goed ontmoeten.
5: Bij TUI heb je

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
11: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Cody Carnes en Ain't Nobody.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Leuk dat je erbij bent.
0: Het zou kunnen zijn dat jij dit herkent. En je bent dus op die plek geweest met heel veel andere gelovigen. Je bent daar geïnspireerd, opgebouwd, geraakt. En dan komt er een dag, je zou het de day after kunnen noemen, dat gewoon het normale leven weer begint.
2: En daarom zijn we zo blij dat vandaag spreker en schrijfster Sarianne van Dalen bij ons te gast is om na te denken over die vraag. Hoe leef je verder na een geestelijke bergtopervaring? Nou, ik merk dat ik erg veel heb aan het gesprek, maar ik ben gelukkig niet de enige. Jacco die zegt, alles bij de Heer brengen door het gebed, dat lukt vaak nog wel. Maar om dan vervolgens biddend, werkend, geduldig af te wachten, dat vind ik veel moeilijker. En Jantine zegt, wat een goed gesprek, die katende opwekking heel herkenbaar wel. En vaak denk ik dat de stilte niet goed is. Maar wat hebben we die vaak juist heel hard nodig?
0: Sarianne, je vertelde zojuist ook dat verhaal over die bergtopervaring, wat de discipelen hebben. En dan willen ze daar blijven. Ze willen daar niet weg. Maar ze moeten gewoon weer die berg afdalen. En dan komen ze al meteen met Jezus, een vader met een zieke zoon tegen. Meteen de rauwheid van het leven. En dat is dus eigenlijk met ons net zo.
3: Ja.
0: Is het onvermijdelijk eigenlijk dat je die berg weer afgaat?
3: Nou, in de lijn van de Bijbel zie je telkens een Jezus die van de hoogte naar beneden afdaalt, hè? Ja. En we hadden het in het eerste deel ook erover. Op die bergtoppen, die hebben we echt nodig. En dat geeft je echt weer een nieuwe kracht, inspiratie, nieuwe passie. Je komt misschien weer bij een verlangen uit. Maar in het dal, daar krijg je de geloofswortels. Want hoe ga je dan groeien? Ja, als het even er niet meer is. Als die grote dingen niet meer zo gebeuren in je dagelijks leven. Tegelijkertijd denk ik ook, soms zie je ze ook niet, hè? Omdat je gewoon te druk bent. Soms raakt de hemel echt wel de aarde. Of misschien raakt altijd de hemel de aarde wel. Maar zijn de stemmen om ons heen spreken veel luider. En dat is wel een mooie oefening van, hey, hoe zie ik God in het alledaagse?
0: Ja, want het normale leven inderdaad, op zo'n weekend, ja, je bent nergens anders mee bezig.
3: Precies.
0: Dan dat je daar eigenlijk bent.
3: Nee.
0: Maar thuis komt natuurlijk alles weer wat.
3: Ja hoor.
0: Alle ballen die je hoog moet houden, die komen gewoon, ja, die stuiteren daar gewoon lekker door.
3: Ik heb inderdaad al heel veel wasmanden gezien voorbij komen daar.
0: Ja, precies, ja.
3: En de caravans moeten weer schoon gepoetst worden. Maar ook inderdaad dat hele rauwe. Oké, ik ben echt alleen. Hè? Er zijn mensen die echt alleen zijn. En ineens ben je weer alleen thuis.
0: Je had eigenlijk heel veel van gewoon de misschien de problemen waar je tegenaan liep in het leven. Mm. Problemen of in dat rauwheid of gebrokenheid. Ja, dat zit gewoon eigenlijk weer op je te wachten. Kan je dat zo zeggen?
3: Ja, nou, ik geloof echt dat God wonderen kan doen. En ik ken mensen met hele mooie getuigenissen. En ik heb zelf ook een heel mooi getuigenis. Mm-hmm. En tegelijkertijd sterven er nog steeds mensen. En worden we weer ziek of hebben we weer klachten. We nemen ons rauwe, gebroken leven wel weer mee in het alledaagse. En wat vandaag heel mooi is, kan morgen zo weer omslaan. Want dat is de gebrokenheid waar we in leven. En ik denk van, hè, wat je zei, we moeten dus in dat dal of in dat alledaagse leren. Om te leren te dragen, te verdragen. En dat kan echt met Jezus. En dat kan echt ook met Gods geest die in ons woont. Hij is ook in het hier en nu net zo aanwezig. Alleen je merkt hem wat minder op vaak.
0: En dat vinden we dus soms lastig. Je hebt een groot hart, ook voor psychisch kwetsbare mensen. Mm-hmm. Is deze zo'n overgang van de bergtop en dan weer lopend naar het dal, is dat voor die groep extra ingrijpend?
3: Nou, wel als we een hele mooie ervaring hebben gehad. Hè? Dan is het de rauwe levens vaak echt wel heel moeilijk. Ik kan er één voorbeeld voor geven van een jonge man toen ik nog werkte in een psychiatrie. Die kwam op een dag naar me toe. Het was niet bij opvang, het was ergens anders. Maar hij had een genezingsdienst bijgewoond. En had hij al meerdere keren gedaan. En hij had een keer het idee dat hij echt bevrijd was. Maar goed, thuisgekomen viel hij toch weer echt in een diep dal. De angsten kwamen weer op hem af. De problematiek kwam eigenlijk nog groter naar boven. En hij vroeg een gesprek aan en zei: Sarianne, in de GGZ heb ik een diagnose. Nou, bipolaire stoornis had hij volgens mij. En in de genezingsdienst werd tegen mij gezegd dat ik demonen in me had. Waar ben ik nou nog veilig? Maar moet je je voorstellen, ben je heel kwetsbaar? Je hebt diagnoses. De wereld heeft je een diagnose gegeven. De GGZ. Maar in een genezingsdienst praten mensen over demonen. Weet je, dat raakt mij ook echt. Hoe angstig, als je al te dealen met een angststoornis, hoe eng het is als mensen tegen jou zeggen: er is een demon, zit demonen in jou.
0: Helemaal als je even goed tot je doordenkt, je hebt dus al een angststoornis.
3: Juist. En dat hij dus vol angst weer naar mij kwam. Hoe moet ik nou weer gaan slapen?
0: Want ik heb demonen in me.
3: Ik heb een stoornis en in de christelijke wereld heb ik demonen. Nou, waar ben je veilig nog?
2: En wat heb je tegen hem gezegd?
3: Wat ik tegen hem gezegd heb? Ik ben maar gewoon even stilgestaan. En ik was ook verbijsterd dat dus zo in iemand binnenkwam. En gezocht van, joh, maar juist in de Bijbel zegt, kom maar bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik wil je rust geven. Ja, dat gun je iemand. En tegelijkertijd zei ik ook van, ik weet niet of jij nu die rust vindt. Dus ik mag ik even gewoon bij je zijn? Mag ik dan even gewoon naast je zijn? En ik denk dat zo nodig is als je op die hoge toppen bent geweest. Wie zit er nog in dat dal dan naast je? Of is iedereen dan verdwenen? Ja, in de psychiatrie waar ik werkte waren weinig mensen. Zijn we weg? Ja, ik werkte er dus. Hè? Ik kreeg mijn centen ervoor. Mm-hmm. Maar durven we ook echt naast iemand te zitten? Of roepen we? En dat bedoel ik met alle beste bedoelingen van mensen. Hè? Maar weet wat je zegt. Er is nog een demon in jou en je moet je echt uitstrekken naar hem. Want dan kan je genezing vinden. Als het nou niet lukt. Wat gaat er dan mis? Ja, ik vind dat wel zorgelijk. Ik word er heel verdrietig van. Dus wij zeggen wel eens gekscherend, ook waar ik ooit een opleiding heb gedaan, juist naar zulke bijeenkomsten krijgen we soms weer meer mensen die op de wachtlijst komen te staan. Omdat ze toch merken van, in het alledaagse leven lukt het me niet. Krijg ik juist meer angsten. En dat is de andere kant, die soms ook niet genoemd wordt. Hè. We hebben hele mooie getuigenissen. Echt waar, ik juich dan. Hè? Mm-hmm. De afgelopen keer ook een vrouw die dan na 10 jaar zwanger is. Ik juich, ik vind het prachtig dat God zo'n mooi wonder doet. Hè. Dat was bij de genezingsdienst afgelopen zaterdag. En tegelijkertijd gaat mijn hart ook uit naar al die mensen die straks weer aan een bureau zeggen, in mijn geval, van ik heb weer die angsten gehad. En ik heb dus een demon in me, het lukt me niet. Ja, die kant is er ook. En dat is niet leuk om te zeggen. Want we willen eigenlijk een God van de overwinning ook in het hier en nu.
0: Ja, we willen liefst op de berg.
3: Juist. We willen niet in die gebrokenheid. Hè, dat er weer zo'n maanzieke jongen er ook is.
0: En tegelijkertijd, hoe kan je een soort van die oase, waar je ook misschien wel heel veel uithaalt, die wil je ook weer niet helemaal tekort doen.
3: Nee, zeker niet.
0: Hoe kan je op een gezonde manier daar iets van meenemen eigenlijk in de rauwheid van het leven?
2: Ja, en als ik daarop aan mag vullen, want Jezus geneest ook dingen. Jezus bevrijdt ook mensen. Dus hoe doe je dat op de goede manier?
3: Ja, nou dat vind ik. Ik wou echt dat ik hier het beste antwoord op kon vinden.
0: Dat zou wel fijn zijn.
3: Ja, dat hadden jullie verwacht, hè?
2: Hoopten wij.
3: Ja. Krijg ik de airco? Nee, dat is zonder gekheid. Dit is mijn grootste worsteling. Van hoe zit het er precies? Ik juich mee met het wonder. En mijn eigen beweging is, die ik ook super moeilijk vind, echt waar, om te blijven bij het gebrokene en dat ook onder ogen te blijven zien. En dit is er ook nog. En ik denk dat we daarin, en misschien juist wel in het Westen, want de wachtlijsten zijn immens, maar dat we elkaar daarin, ook in christelijk Nederland, echt mogen begeleiden. Hoe veerkrachtig zijn we? Hè? Kunnen we het dragen met elkaar? Hoe kan ik er nu voor je zijn?
0: En dat is echt wel een beetje het woord wat je noemt, hè? Het verdragen. Dus niet het willen fixen of het krampachtig op die berg willen zijn. En alles wat niet op die berg houdt, dat heel ver van je afhouden. Want dan verliest natuurlijk ook de verbinding met mensen die...
3: Zeker. Dus, die daar nog wel zitten.
0: Ja.
3: Of, juichen. Hè?
0: Ja, maar ook, dan verlies je natuurlijk ook de verbinding met mensen die dan van de berg af zijn misschien wel gedonderd. Eigenlijk, hoe kan je verdragen?
3: Ja. Nou, gaf ik ook trainingen. Ik heb daar zelf een soort methodiek voor, of een beeld bij. Scherven, wat wij in het Westen heel veel willen, is het gefixt hebben. En dan is mijn leven weer oké. Dus ik sla dan mijn pot kapot. Er zijn allemaal scherven. En eigenlijk wat we willen is, we willen het fixen. En dan ben ik er weer. Hè? Dan ben ik weer in de Heer. Of dan gaat het weer goed. Maar eigenlijk wil ik de mensen binnen die training ook aanmoedigen van, hey, pak nou eens een scherfje en stel je nou eens voor dat niet helemaal gefixt is, maar dat er wel weer leven op mag groeien op jouw scherf. Doet het misschien nog wel pijn, maar dat er iets weer groeit vanuit jouw scherf. Niet de fixgedachte, maar mogen we samen weer eens kijken of er iets kleins, een sprankeltje, een bloemetje, op jouw scherf mag groeien? En is dat al herstel? Ik vind al herstel op het moment dat iemand iets heel groots kan dragen. In de gemeente hebben we ook ernstig zieke mensen. Ik vind het prachtig op het moment, en daar zie ik echt God in, als iemand ondanks zijn zwaarte zo dicht bij God kan leven. Ja, dat vind ik echt iets hemels hebben.
0: Dan bloeit er
3: een bloemetje in de gebrokenheid op zijn scherf. Ja.
0: Dus niet die scherven allemaal dus gaan plakken met elkaar?
3: Nee, niet heel hard gaan. En dat mag, nogmaals, wat jij dus zegt, daar zit voor mij dus de spanningsveld in. Ik geloof echt in een God die geneest. Echt waar. Prijs de Heer. En tegelijkertijd geloof ik ook dat wij hier in het leven elkaar mogen helpen om het samen te dragen. De gebrokenheid. Dus de geloofswortels krijg je voor mijn idee niet op die bergtop, maar juist in dat dal. En kan je heerlijk op adem komen.
0: We gaan zo verder met elkaar nog hierover in gesprek. Ook dat we eigenlijk allemaal een soort kapelletje van binnen eigenlijk hebben. Naar Lauren Daigle, Wonder Project, You Leave Me.

0: Met spreker en schrijfster Sarianne van Dalen praten we vanmorgen over hoe we God in ons dagelijks normale leven meenemen. Hoe leef je verder na zo'n geestelijke bergtopervaring? Want we lezen ook in de Bijbel, eigenlijk na elke berg komt vaak ook weer een mag je weer afdalen. En dat zegt Sarianne, daar mogen we en dat mogen we leren verdragen. Mm. Maar dat vinden we heel ingewikkeld. Ja. Want dan moet de rauwheid van het leven moet er dan helemaal eigenlijk gewoon kunnen zijn.
1: Ja, en daar willen we eigenlijk ook allemaal het liefste bij weg, toch?
0: Ja.
1: Dat is niet waar we voor gemaakt zijn ten diepste, hè? Dat lijden, die rauwheid. Maar we willen daarbij weg. En hoe logisch is dat? Je ziet het al bij een klein kind, hè? Die valt op zijn knie en die heeft bloed. En die kijkt, die wil er niet naar kijken. Die houdt zijn handen, die wil erbij weg. En dan plakt een moeder of wie dan ook, of een vader, een pleister op dat been. En dan kan het kindje weer ernaar kijken. Dan wordt het weer wat rustiger. Mm-hmm. Ik denk, volgens mij is dat wat we te leren hebben. Dat we dan ook in dat rouwen eigenlijk een soort van pleister plakken mogen zijn. Hè, als mensen. Van even erbij zijn. Mag ik even een pleister op je plakken? Maar je fixt het niet, want het zit er nog wel.
0: Ja, dus niet een pleister pakken als we dempen het weer?
1: Nee, maar mag ik erbij zijn? Ja.
0: En dat helpt om als de ander erbij is, om het zelf dus ook te verdragen. Niet denken, oh, ik moet nu snel die berg weer oprennen.
1: Nee. Nee, als je alleen gaat leven op piekervaringen en het gevoel en dan denk ik dat je ten diepste ook heel veel onvrede. Tenminste, ik praat eigenlijk ook vanuit mezelf. Dat ik dan de onvrede ervaarde als het gewoon het alledaagse, het saaie, het niet spectaculaire, niet die grootste dingen gebeuren. Want in mijn leven, ik bedoel, mijn was draait ook door. Ik heb ook soms sombere gedachten. Soms weet ik het ook niet. Is God heel stil? Ja, ik kan zo helemaal in de war dan raken. Terwijl als ik dan de Bijbel weer lees, dat bemoedigt mij dus. Nou, waar we het over hadden, die Canaanitische vrouw, dat Jezus dus ook echt zwijgt.
0: Ja, want dat verhaal benoemde je al even kort. Want wat gebeurt er in dat verhaal?
1: Nou, er is een Canaanitische vrouw. He, staat er twee hoofdstukken voor wat we net hebben gelezen. Dat was Mattheüs 7. Dus een Canaanitische vrouw die weet ergens dat Jezus er aankomt en die weet, bij hem moet ik zijn. He, zo bij, ook, ja, bij hem moet ik zijn. En dan schreeuwt ze het uit. Heer, heb medelijden met mij. En dan legt ze haar klacht bij hem neer. En dan staat er een klein zinnetje. Nou, het staat in verschillende vertalingen, maar ik vertaal het even hoe ik hem zelf dan lees. En Jezus zwijgt. Hij keurt haar geen blik waardig. Nou, als je dat op je laat inwerken, het is maar een klein zinnetje. Maar toen ik daarbij toen ik dat echt even tot me door liet gaan, werd ik gewoon een beetje boos. Ja. Denk ik, dan is er zo'n vrouw in nood. Ik voel dan ook die onmacht bij mezelf. En dan is die gewoon stil. En dan, ja. Dat, om daarbij te blijven, die momenten ken ik regelmatig in mijn leven. En in andere levens ook.
0: Kan dat dus dan ook inderdaad dus boosheid oproepen?
1: Irritatie, frustratie.
0: Ja,
1: frustratie. En dan kan je dus, zoals ik als jongere deed, weer proberen ergens die piek naar die berg weer op te klimmen. Maar de vraag is of dat al de tijd is. He, Jezus kiest die momenten ook uit, ook met zijn discipelen. Dus de vraag is van, is het de tijd, Sarianne, of heb ik het even te verdragen?
0: En dus in dat al het ongemak en pijn.
1: Ja. En wat doe je dan? En dan in dat dal of in die moeilijke momenten, daar komt het volgens mij op aan. Kan je dan nog vertrouwen op Jezus? Kan je dan nog misschien wel heel verstandelijk zeggen en toch? En nog een voorbeeldje daarin. Ik moet dan heel erg denken aan een ander voorbeeld in de psychiatrie. Dat er een vrouw was die zichzelf had gesneden. En ze riep het uit van help me. En ik moest bij haar komen. En ze zei, ik heb God zo gesmeekt dat ik het niet zou doen. Zei Sarianne, en toch is het gebeurd. En ik ging naast haar zitten. Ik zeg, wat mooi dat jij God hebt aangeroepen. En toen waren we even stil. Ze heeft wel die beweging gemaakt. En daar zit ik dan iets hemels in. Niet dat het direct gefixt is. Want ja, ik zat daar met een bloedende vrouw. En ik mocht daar met haar die wonden weer verzorgen.
0: Mm.
1: Het was, ja, ja, je ziet, ik het raakt mij elke keer. Maar dan denk ik, dat zijn voor mij de momenten. En dan? En dan? Is zij niet goed gelovig? Nee, juist zij, in haar nood, in haar, zij is voor mij echt een voorbeeld, een geloofsheld. Zij roept het uit en ja, het is haar niet gelukt. Ja, en mogen we er dan bij zijn? Mag ik dan bij haar zijn? Heb ik dan, kan ik dan ook bij dat rouwen zijn bij haar? Of moet ik het dan ook direct weer fixen?
0: Of boos op God worden? Waar bent u nou?
1: Ja, dat ben ik ook wel eens dan.
0: Ja.
1: Ja, net als David, die het ook niet snapt. Weet je, ik snap God heel vaak niet. Nee. En volgens mij raakt God daar helemaal niet van in de war dat ik hem niet snap. Want ik lees een Bijbel vol figuren die God niet snappen. En het zijn allemaal geloofshelden.
0: Maar je blijft dan wel bij dus diegene. En dan om het te verdragen.
1: Om samen even te dragen in hoeverre het ook weer in mijn macht ligt, hè? Want mijn dienst gaat ook weer door. En in het dagelijks leven vind ik het ook heel moeilijk om bij mensen te zijn die zo aan het lijden zijn. Want het doet iets met me. Ja, het doet iets met me. Ja.
0: Je gebruikt nog wel een heel mooi beeld om wat ons kan helpen om God in het dagelijkse te vinden. Je zegt, ieder mens draagt een kleine kapel in zijn hart. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik gebruik heel vaak het beeld ook na het kloosterweekend. Dus een kapel heb je altijd in een klooster. Dan ga je 's ochtends, je gaat mee op de getijden. En ja, voor de een is dat heel indrukwekkend. Maar wat ik heel vaak merk, ook na afloop, is dat mensen zeggen van joh, hoe hou ik dit nou vast in het dagelijks leven? Hè, die stilte, die getijden gebeden, dat helpt mij zo. Nou, allereerst zeg ik altijd, dat ga je, ja, niet volhouden.
0: Oh, heerlijk. Lekker onnuchterend, ja.
1: Ja, sorry.
0: We gaan die berg, we blijven niet op die berg.
1: Nee, we gaan echt, je kan het weer thuis. Nou, daar heb ik ook hè, dat afvechten. Misschien komen we er later op terug. Maar je hoeft niet al daar terug naar dat klooster. Want die kapel is ook in jouw hart. Hè? Als God zegt in de Bijbel, of als de Bijbel spreekt, dat onze lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Dat is gewoon in jou. God woont in jou. Ik denk, voor mezelf ben ik me dat regelmatig bewust. Als ik het even niet voel, als ik het even niet beleef, dan weet ik, God, ik mag weer afdalen naar de kapel in mijn hart. He, dan heb ik die beweging te maken. En soms is het echt een wilsbesluit van mij. Van ik ga nu die kapel weer opzoeken. Want dat is de plek waar hij woont. Het is even beeldtaal, hè?
0: Ja.
1: Dus God is niet in een kapel alleen aanwezig. Niet alleen bij opwekking. Niet alleen hè, wat we soms ook claimen. Hier is hij aanwezig. Hier moet je zijn. Als je hier niet bent. Ik heb ook soms wel eens. Hè, als je niet naar het klooster bent geweest. Nou, dan mis je wat.
0: Mm-hmm.
1: Nee, ja, nee. Je mist wat als je niet weet. Dat er een kapel is in je hart.
0: Waar je altijd naartoe kan gaan. Ja,
1: altijd. Zelfs hier bij Groot Nieuwsradio. Ja. Maar overal, op elke plek, in het donkerste hoekje, waar je ook bent. Ik denk daarom dat zo'n Paulus en Silas in zo'n gevangenis, daar zongen ze God de lof. Die wisten ergens hè, dat ze een kapel in zich meedroegen. De omstandigheden waren vreselijk.
0: En waar Jezus altijd is.
1: Precies. Dus waar je omstandigheden ook zijn. Of je nu in de psychiatrie zit, of wel op een prachtige plek bent. Je bent super bevoorrecht als je even het ook ervaart. Dat je even in een hele grote kapel bent. Maar je bent niet minder of niet geestelijk groter als je gewoon maar af kan dalen in die kapel van je hart.
0: Ja, ik vind het een hele mooie beeldtaal.
1: Mooi, hè?
0: We zien allemaal als je naar een kapel toe loopt. Maar het zit altijd in je hart. En tot slot, Marianne, wat je zei al even, van dat afhechten. Mm. Jij bereidt altijd, ook bij kloosterweekenden, bereid je eigenlijk ook altijd de deelnemers eigenlijk, bereid je voor op die overgang die gaat komen. Dat je de berg weer afgaat.
1: Ja, klopt.
0: Veel mensen die luisteren, die zijn misschien op die bergtop geweest het weekend. Hoe zou je dat afhechten kunnen doen?
1: Ja, Dat is mooi. We hebben het klooster, ik zal heel kort schetsen wat we heel vaak doen. Ik weet heel vaak niet wat er gebeurt in de stilte. Hè. God werkt op maat. In een weekend is het volume iets minder dan bij opwekking. Mm-hmm. Maar op zondag hebben we altijd een moment van... wat God heeft God iets in je leven gedaan? Hè? Of dit weekend gedaan? Wees ook eerlijk als het gewoon niet is. Dat je echt naar huis gaat met een hoop onrust. Dit is dan ook wel wat het is. Hè? Mm-hmm. Daar hoef je voor mij geen lekker gevoel te geven. Jij mag eerlijk zijn. Maar wat heel vaak gebeurt is dat 80% van de mensen... gewoon in de stilte iets van God hebben ervaren. En ja, iets is heel groot soms. Mm-hmm. Nou, bizar. Ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Maar op het einde, dan heb ik een beeld, neem ik de mensen mee van... we hebben zoiets moois beleefd met elkaar. Nou, in deze beeld al, we zijn even op die berg geweest. Mm-hmm. Jezus zegt dan tegen zijn leerlingen als ze op die berg zijn... je mag het nog aan niemand vertellen. Want heel vaak kunnen mensen het ook helemaal nog niet zo aan. Hè? Dus als je naar huis gaat, je komt weer in het rauwe leven... Vroeger, 12 jaar geleden, had ik de kinderen nog jong. Dus voor mij is het ook door schade en schande. Daar kwam ik binnen. Dan was het een pokkenzooi in mijn huis. En voordat ik er erger in had, was de zegen helemaal weg. Ja. Dan zei ik al tegen Lieve, dan ben ik een weekend weg. Dan heb je nog zo... En dan staan de sportschoenen. En gemekker en gemanes.
0: Welkom thuis.
1: Ja, welkom thuis. Wegzegen. Hè? Ja. Eigenlijk, of ik wilde iets delen van wat groots. En hij dacht, ja, lekker. Nou, ik had hier al die kinderen, weet je wel. Ik heb hier de nachten niet geslapen. Mm-hmm. Ik moest spreken. Dus wat ik zeg altijd van let erop bij je deur of misschien al eerder... Als het ware is er een emmertje water boven je deur. Staat dan wel niets liever dan dat jij naar binnen stapt, het rauwe leven in. Dat hij trekt het liefst aan het koordje en je bent weer zeiknat. Mm-hmm. Wees opmerkzaam. Dus als je getrouwd bent, eer je man eerst. Schat, wat fijn dat je dat jij hier thuis bent. Sluit aan bij dat gekke, gebroken leven eerst. En ga ontdekken wat je kan delen en wat je niet kan delen. Want dat bespaart je een hele hoop frustratie. En als je thuis komt, denk niet dat daar dus de hemel doorgaat, dit gevoel. Nee, dan gaan ineens je kinderen over pek zwolle, in mijn geval, weer. En dan hebben ze frikandellen en dat je denkt, oh, het klooster, de eenvoud enzovoort. Nee. Ik kom weer terug in dat rauwe leven. Ik heb weer even aan te sluiten bij dat. En ik heb het dus in het klooster weer wat af te hechten. Wat daar gebeurt is, ik mag mijn hart weer een beetje sluiten... voor het rauwe leven wat ik intreed. En opmerkzaam te zijn dat de zegen me niet direct ontnomen wordt.
0: Dat is een mooi gezin, maar het kan ook zijn als je natuurlijk bij... weer iedereen natuurlijk gewoon weer in zijn eigen kerkje gaat... met zijn eigen sorissen.
1: Precies.
0: Aansluiten. En niet meteen voem, al je zegen weer weg laten gaan.
1: Precies.
0: Dat onvrede, frustratie.
1: Ja.
0: Sarianne, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio. Ik denk dat dit het meest passende gesprek was die we op de day after konden doen.
2: Als ik naar de reacties kijk, dan is dat zeker zo. Want wat zijn de prachtige dingen binnengekomen. Inderdaad, de confrontatie met psychische diagnoses... waar zo'n vervelende reactie soms op komen. En wat een oase dan dit gesprek te mogen horen. Dank jullie wel ervoor.
0: Wij zijn heel erg blij dat je weer even uit die luwte kwam. Ga je daar weer terug in? Of kunnen we je weer uitnodigen? Waar zitten we even?
1: Ja, dit voelt ook wel heerlijk om bij jullie te zijn... Dus graag kom ik nog een keer terug.
0: Yeah.
1: Ja,
0: zeker. Nou, dan, ja. En anders blijf je gewoon sowieso gewoon uitnodigen tot je weer komt.
1: De aanhoudende wind.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar het is heel fijn om bij jullie te zijn, mensen. Heerlijk.
0: Enorm bedankt voor vandaag, Sarianne. Ja, dankjewel. Ja.

0: Rijer en Sierra Noah en Goede Vader.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt,
0: dat ga ik vragen aan kunstenares Wilma Veen. Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rieke.
0: Ja, ik heb je kort geleden al gehoord wat jij hebt meegemaakt. Maar toen ging jij ook vertellen wat je ging meemaken. Toen dacht ik, ja, dan vind ik het ook wel leuk om even te horen hoe dat natuurlijk is geweest. Want jij was ook op die Pinksterconferentie opwekking. En jij was al helemaal enthousiast, was jij. Want jij ging met je zoon op het jongerenterrein een mega schilderworkshop geven. Ja. Vertel, hoe was dat?
2: Geweldig. Ach man, ik kwam aan. We moesten het nog klaarzetten bij het jongerenterrein. En toen stond er al een ongelooflijk lange rij. Toen dacht ik, oh wat erg. Die passen nooit allemaal. Oh. Ja, dus we gingen dat... al die spullen klaarzetten. Al die verf, al die borden, al die materialen. Al die bijbels waar daarna ingescheurd mocht worden. Ja, echt waar. Het is misschien niet zoals het hoort. Maar dat was het wat we gingen doen. En toen moesten we helaas heel veel teleurstellen. Maar toen waren er heel veel jongeren die zeiden... Oh, maar ik heb een schrift bij me. Mag ik er wel bij zitten? Dan doe ik op die manier mee.
0: Oh,
2: en waren er allemaal, ja, en mensen die dan rondom bleven staan om te kijken wat we aan het doen waren. En wat we gingen doen is... eigenlijk iets wat verder bij opwekking niet gebeurde. Namelijk je zingt, je praat met elkaar, je luistert, je ontvangt, je spreekt. Of je aanbidt God. Dat is wat volop gebeurde. Maar nu gebeurde dat via beeld maken. Boaz, dat is mijn zoon. En hij had bedacht om dan paint your prayer. Dus schilder je gebed. Schilder dat wat je hart heeft geraakt en vang het in één woord. Waardoor er prachtige kunstwerken in no time ontstonden. Want op banken moest je een beetje improviseren. Allemaal banken. En er zaten allemaal jongeren. Die gewoon helemaal los gingen. We zeiden, we beginnen met het opplakken van Gods woord, de Bijbel. Dat wordt de basis. En wat gebeurt er als je gaat schilderen? Dan gaat dat drukke denkdeel van je. Mm-hmm. Die gaat zijn aandacht gaat naar het moment zelf. En daardoor daalt vaak stress en maakt je brein meer stoffen aan die helpen. Alsof je hoofd even diep ademhaalt.
0: Ja.
2: Dat is wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Dus je dopamine wordt, dat fijne gevoel gaat in je hersenen actief. Want als je spreekt en luistert, dan is je linker hersenhelft te druk. Maar je rechterhelft gaat aan de gang als je creativiteit gaat doen. Nou, en serotine wordt aangemaakt. Dat is het stofje waar je rustig en blij van wordt. En endorfine, het stressfactor, het hormoon, dat daalt. Cortisol daalt. Oftewel, je hele lijf gaat meedoen als je gewoon met creativiteit aan de slag gaat.
0: Geweldig.
2: En wat ik zo gaaf vond, Boaz stond daar. En hij leidde het wat en hij sprak en hij zei... Iedereen vraagt mij, want hij is kunstenaar geworden. En hij zei, iedereen vraagt me, hoe kan het, waarom, en hoe dan... dat je kunstenaar bent geworden, fulltime. En hij zei, het ontroerde me, want het is zo'n wonder... dat ik daar al tussen al die duizenden mensen kon lopen. En hij zei, 3 jaar geleden had mijn moeder een open hartoperatie... in het linker hartdeel werd voor een heel groot deel weggehaald... en keer op keer leek het dat ze het niet zou halen. En ja, daar stond ik bij en het was zo spannend. En het was zo intens verdrietig. En op dat moment is hij in mijn atelier gaan staan. Achter het schildersdoek. Heeft schilderijen van mij gepakt. Waarvan hij dacht, nou, daar is mijn moeder enigszins mee bezig geweest. Maar is nog niet af.
0: Mm-hmm.
2: Hij dacht, ik ga er gewoon overheen schilderen. En hij is onder tranen het ene schilderij naar het andere gaan maken.
0: Wauw.
2: En hij zei, dat is het. Dat je je hart door beelden laat vertellen wat je zo diep van binnen voelt... en waar je niet eens woorden aan kan geven.
0: Ik voel hem.
3: De moraal van dit verhaal?
2: Laat je hoofd even diep ademhalen en ga... ja, ook al denk je dat je niet kunt, schilderen.

0: Babbelaars en Praise Adonai. En daarmee is Thijs Jurica bijna voorbij. Daan zit er weer klaar voor.
1: Wel goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zag je gisteren nog lekker zo. Hoorde jij nog lang op je fietsje?
1: Ja.
0: Overal, maar nu zit je gewoon weer hier.
2: Dilemma voor Daan.
3: Daan, volgende dilemma voor je. Zometeen zit je show erop en dan rij je naar huis. Kom je langs het opwekkingterrein. Er zijn nog wat handjes nodig om de laatste dingen op te ruimen. Dilemma, wat doe jij? Even helpen of helaas, jongens, de volgende keer?
1: Doorfietsen.
3: Ja? Oh, ik ga toch niet.
1: Ja, maar ik ben hartstikke druk, hè. Ja.
0: Nee, goed, we horen het.
1: Zeg het maar eerst.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
11: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
12: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
11: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
19: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4.
5: In onze lunchroom hebben we altijd Grootnieuws Radio aanstaan. Het luistert heerlijk. Daar wordt zo dadelijk dit lied gedraaid. Deze belofte.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
10: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinkster.

0: Welkom in de lunchroom met Daan Hartgers.
1: Ja, we hoorden het vanmorgen al van collega's. En nu ook van mij. We zijn nog een beetje aan bijkomen van Opwekking 2026. Ja, we hebben een prachtig feest samen gevierd. We zijn nog een beetje aan het nagenieten natuurlijk. Met onze rode neuzen, verbrand hoofd, schouders, knie en teen. Het was een prachtig weertje. Ja. Daarnaast kregen we ook nog eens goede muziek voorgeschoteld. Bevlogen sprekers, gevarieerde workshops, mooie gesprekken. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En zo gaan we straks ook nog wel even door. Zo serveren we later hier in onze lunchroom nog een heerlijk opwekkingstoetje. Dus lekker nagenieten. Leuk dat je erbij bent. Ook vandaag is onze lunchroom weer tot 2 uur geopend.

0: jaren 80 was er een grote Er is hoopactie in Nederland met stickers en vlaggen, magazines, alfacursussen. Nou, die hoop is nooit opgedroogd, die is gebleven, zal ook blijven. Dat beleefden zo'n 60.000 mensen afgelopen weekend in Biddinghuizen. En daarover werd gezongen in dit lied van Cela, Met Christus opgestaan.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Colossense 4 vers 2, waar staat blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Dus blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. De dagtekst.

Gods liefde is zichtbaar sinds de schepping en zal zichtbaar blijven tot in eeuwigheid. Daarover zong deze Matt Redman in Your Grace Finds Me. Het is bijna 1:30 en alsof er niets aan de hand is, krijg je hem straks hier weer, de muzikale lunchkaart.

0: U bent bij mij. Dat was Psalm 1 door de Psalm Project. Daarmee werd het 12:30. En dus tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het zonnig, vrijwel onbewolkt. Het kan maximaal 33 graden worden in het midden en in het zuiden. Aan de kust zorgt een noordwestelijke wind later voor wat meer verkoeling. En dan eens even kijken naar morgen. Morgen dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft dan droog. En dan wordt het duidelijk koeler met 17 tot 26 graden. Dat ziet er toch goed uit. Ondertussen kijk ik even naar de keuken. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Waarvoor? Hiervoor? Hallo? Ja, muzikale lunchkaart. Hij kwam wat later binnen, maar hij ligt hier voor me. Nou, dat is een mooi minuutje hoor. Sterker nog, het zijn 2 minuutjes. Elke dag een heerlijk keuzemenu. Het werkt heel simpel, hè? Welk menu wil je straks helemaal horen? Is dat A? Toets je gewoon A in, stuur je dat naar ons via onze Grootnieuws Radio app. Is dat B? Toets je B in, stuur je naar ons via onze Grootnieuws Radio app. Dat is allemaal heel simpel. We beginnen dus met menu A, met daarin de liederen Breathe, Abba Vader en King of My Heart.
1: Menu A.

0: komen nu al bestellingen binnen. Dat kan, hè? Mocht je zeggen, doe mij deze maar helemaal. Nou, even A intoetsen. Deze hebben we dus ook, dat is B. Met daarin de liederen No Longer Slaves, Wij Houden Van Die God. En Thy Word.
1: Menu B.

0: Lunchroom vrienden en vriendinnen, zeg het maar.
1: De lunchkaart.
0: Wat wil je straks helemaal voorgeschoteld krijgen hier in onze lunchroom? Is dat A, toetje A in? En is het B, toetje B in?
2: Daan Hartgers.
0: Ik mag nog niet te veel verklappen, maar het lijkt al naar een bepaalde kant te gaan. Iets met het tweede menu of zo. Nee, het is aan jou. En waarom, hè? A of B?
1: De lunchroom.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat, ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Natuurlijk. Waren muzikanten in de Grootnieuwsradio studio te gast afgelopen weekend. Zoals bijvoorbeeld Dien, Sander en Angela, Delize en ook deze Martijn Buwal daar in de tent die zat toen. Ram, ram, rammetje vol. Je draagt het niet alleen, dat zong die zojuist. En dat werd op opwekking ook massaal zo ervaren. Het is bijna kwart voor één.
2: De lunchkaart.
1: En daar is het tijd voor de uitslag van de muzikale lunchkaart. Dank voor het massale stemmen. Ik denk iedereen zal een beetje op het strand liggen. Hè? Lekker niks doen. Maar er werd fors besteld hier. En als ik B zo dadelijk niet uitserveer, dan denk ik niet dat ik nog veilig over straat kan. Goeiedag zeg. Deddo, dank voor het stemmen. Hugo vanuit Frankrijk. Dieneke, Elfriede, Jantine, Suzanne. Lisbeth en Cordy stemden speciaal op Amy Grant. Roelienke stemde erop. En ook Els en Rachel. Jan die schreef, nou ik dacht eerst ergens 100% zeker van te zijn. Dat was voor menu A. Maar het blijkt dat je ook nog ergens 101% zeker van kunt zijn. Dat is menu B. Nou, geniet ervan, Jan. Met nu No Longer Slaves, Wij Houden van die God. En dus Amy Grant, Thy Word.
3: De lunchkaart.

0: No longer slaves, wij houden van die God en thy word. Je hoorde me nu, B. Dank voor het stemmen allemaal. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
3: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
8: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
10: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
11: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
24: Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda, Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontroles bijna een half uur extra reistijd.
25: Ken je dat? Dat je soms iets meemaakt waarvan je denkt, ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Het kan niet waar zijn. Van die wonderen dus. Zoals deze, zo dadelijk.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
22: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
25: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
26: Met Daan Hartgers.
25: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Je kent ze wel, van die, ja, van die kleine labeltjes, zou ik maar zeggen. He, die aan een touwtje van een theezakje hangen. Met een spreuk daarop of een vraag. Of van die boekjes met die dagteksten, met allerlei wijsheden. Of van die dagoverdenkingen die je speciaal, via een speciale app kunt lezen. Of via social media ontvangt. Nou, ik ben even benieuwd of je die kent. Lees je die, gebruik je die, heb je er iets aan? En welke lees je dan, welke gebruik je? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Dus lees jij dagelijks een spreuk of zo, of een wijsheid, of een dagtekst? Wat lees je, wat gebruik je? Laat het ons weten. En dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Dank je wel alvast. Maar

0: Dat waren heel veel dames achter elkaar. Vier, wel geteld. Twee duo's. Allereerst Anne-Michel Lee, Maaike van Putten, Veilig in mijn armen. En aansluitend Carrie Underwood, Cece Winans, Great is Thy Faithfulness.
1: Groot Nieuws Radio.
0: Natuurlijk halen we deze week herinneringen op aan het afgelopen weekend, de opwekkingsconferentie vanuit Biddinghuizen, waar ook collega Tom Herlaar bij aanwezig was. En hij belandde op een plek waar hij zich niet helemaal lekker voelde. Hij is namelijk claustrofobisch en ja, dan is opgesloten worden in een escape room absoluut geen optie.
2: Zelfs hier een escape room?
3: Ja,
2: een escape room. En de kleinste?
3: De kleinste, ja, wat zeggen we? De ene kleinste escape room van Nederland, ja. Dus het is redelijk eenvoudig te doen.
2: Wat is de opdracht?
3: De opdracht is eigenlijk, naar aanleiding van verhalen van jongeren, krijg je een aantal cijfers en met die cijfers open je een code en dan mag je eruit. Ja, dan heb je gewonnen eigenlijk. Ja.
2: En zo niet?
3: Ja, dan lijkt het me heel erg warm in die tent. Maar eigenlijk, als je deel een stapje dieper doet, wij Youth for Christ, daar praat je mee, wij doen heel veel voor jongeren in het land. En die zitten soms ook gewoon knel in een situatie. En een van de dingen die wij doen is, we komen langs zij en we proberen te helpen om de sleutel te vinden om uit die situatie te komen. En dat doen we door, wij geloven, als wij dicht bij Jezus zijn en we komen dicht bij jongeren, dat zij iets van Jezus gaan ervaren en dat dat hun helpt om hun leven op orde te krijgen.
2: Is het aantal groot, jongeren die in de problemen zitten?
3: Ja, de cijfers groeien eigenlijk alleen maar. En de exacte cijfers zijn misschien niet zo heel interessant. Ik moet ook zeggen, ik weet ze nu niet exact, dus ik kan niet iets... Maar wat we wel merken is dat er een groeiende groep jongeren is die uitgedaagd wordt door mentale gezondheidsproblemen. Door eenzaamheid, opgroeien in gebroken situaties. En daar zijn we graag voor aanwezig.
2: Is dat iets van deze tijd of is dat van alle tijden?
3: Ja, als je Plato gelooft, dan die had al een uitspraak over jongeren die het moeilijk hadden. Maar wat ik denk wel van deze tijd is dat het heel gelinkt is aan social media. En dat daar dat de jongeren ook de verbinding een beetje losraken tussen andere jongeren. Dus dat is een beetje...
2: Ja. Komen dat soort jongeren ook hier? Je hebt gesprekken met mensen, denk ik.
3: Ja, wij praten op dit moment vooral met volwassenen. Maar er komen zeker ook jongeren hier. Want het is niet een soort wondermiddel dat als je christen bent dat je nooit in problemen komt. Dus die lopen ook zeker hier. Maar het fijn aan hier is dat je niet alleen bent en dat er een hele hoop anderen zijn.
2: Dat zijn er wel veel, hè?
3: Het zijn er heel veel. Mooi, toch? Ja. Ja.
2: 60.000, begreep ik.
3: Die had ik nog niet gehoord.
2: Ja, maar... dat is een behoorlijk aantal.
3: Ja.
2: Dus drie arena's ongeveer.
3: Ja.
2: Onderschatten wij een beetje het gelovig Nederland, denk je?
3: Ja, 60.000 op 18 miljoen, is nog, daar zit nog wel best wat ruimte in. Maar wat ik wel zie, wat wij bij Youth for Christ zien, is dat wel dat echt wel er meer openheid is om te praten en te zoeken over zin en betekenis in het leven. En dat is bij een jongere generatie misschien net iets meer dan die generatie erboven. En daar helpen we graag mee.
2: Ik ben begonnen in de koffiebar in 1977. Wat doet Youth for Christ tegenwoordig?
3: Nou, we zeggen wel, we zijn van koffiebar naar tostiebar gegaan. Dus dat we hebben nog steeds plekken waar jongeren kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Dus dat is... Maar we staan er heel veel op straat. Dus we zoeken jongeren op waar ze zijn. En dat gaat door sport en spel, zou je kunnen zeggen. En dat ziet dus tegenwoordig uit met pannenkooi en FIFA games. Maar we nodigen ook jongeren uit in onze centra. En daar zijn we eigenlijk met gasten onderweg. En die komen vaak wekelijks terug. Dan eten we of we doen een programma. En dat gaat soms over leiderschap, soms over geloof, soms vaak over het leven. En op die manier trekken we met jongeren op.
2: Maar mooi, dankjewel. Veel succes.
0: Tom Herlaar was dat afgelopen weekend bij Opwekking aanwezig. In dit geval bij Youth for Christ, bij de Escape Room. Morgen rond dit tijdstip horen we meer van Tom.

0: Franny Cash was dat met Jesus All Along. Daarvoor Ademproject. Ook zij waren te zien op Opwekking en te horen. 'S Morgens heel vroeg al, althans. Zeker geen tijdstip voor muzikanten. Zaterdagmorgen, uurtje of 8, ik was erbij. Klonk me toch goed, zeg. Ja, dan zou je kunnen denken, hoe dan? Nou ja, gewoon omdat het hele goede muzikanten zijn. Ademproject dus. Het is 1:30. Eens even kijken naar het weer voor vandaag en morgen namens Buienradar. Vanmiddag is het zonnig, vrijwel onbewolkt. Het kan maximaal 33 graden worden in het midden en in het zuiden van het land. Aan de kust zorgt een noordwestelijke wind later voor wat meer verkoeling. Dan morgen, dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en ook dan wat koeler. 17 tot nog steeds 26 graden.
1: Daan Hartgers.
0: We hebben het vandaag in onze lunchroom over, je kent ze wel, van die labeltjes aan de theezakjes, of misschien gebruik je een dagboekje of een dagtekstboekje. Welke zoal? Laat het ons weten.
1: De lunchroom. Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Je hoorde We the Kingdom met God So Love. Daarvoor Joke Buijs. Er werd me trouwens gezongen tijdens de opwekking. Man, man, man. Tijdens die massale sing-in natuurlijk. Met tienduizenden allen tezamen. Een soort massale koor en samenzang was het. Nou, mocht je dat gemist hebben op alle sites en socials en YouTube's, is van alles na te horen en te zien. Je hoorde zojuist Joke Buijs met Ik wil zingen van mijn eiland.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Je kunt voor het lezen van spreuken en dagtekstjes en zo allerlei apps downloaden, of je koopt een dagboekje. Ja, of je brengt zelf iets uit. Dat dacht en dat deed Joukje van S ook. Goedemiddag, Joukje. Welkom in onze lunchroom.
2: Goedemiddag.
0: Je schrijft graag, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat zoal?
2: Ja, eigenlijk, ik noem het altijd gedichtjes, maar het zijn meer versjes. Een beetje Toon Hermans-achtige korte versjes.
0: Wat is het verschil tussen een gedichtje en een versje?
2: Ah, een gedicht heeft een beetje zo'n abollig imago. Oh, en een versje is
0: dat... Dat wil je niet.
2: Nee, dat is het niet. Nee.
0: Oké. Wat zit er in je hoofd wat er dan uit moet?
2: Nou, ik heb het zelfs gewoon als ik fiets en ik fiets naar mijn werk en in één keer komt het en dan heb ik een woord of een regel en dan... het komt er echt van boven, zoals ja.
0: Maar als je fietst, dan kan er van alles naar binnen komen, zeg maar. Waar gaat het zo al over?
2: Ja, eigenlijk schrijf ik vooral over het leven, over voluit leven, over geluk, over hoop, ook heel veel over genade. Ik noemde het eerst groei en gestoei, over de moeilijke dingen in het leven, maar ook over hele kleine dingen die ik juist groter wil maken. Dus ik schrijf soms een beetje andersom.
0: Ja.
2: En altijd wel met een diepere laag. Ja. Maar met weinig woorden.
0: En het zijn, je noemt ze knipoogjes.
2: Ja.
0: Ja, van waar die knipoogjes?
2: Ja, dat komt uit de periode dat ik het zelf best moeilijk had. En toen ervaarde ik God heel dichtbij. En er gebeurden bijzondere dingen. En dat waren voor mij kleine knipoogjes van boven. En ik geef ze nu heel graag door als knipoogjes van boven naar de mensen om me heen. Maar ook met een knipoogje naar het leven. Dus om moeilijke dingen wat minder zwaar te maken. En kleine dingen gewoon wat groter. Gewoon een beetje humor, luchtigheid erin.
0: Ja. Nu schreef je ze eerst voor jezelf.
2: Ja.
0: Je maakte daar kaarten van later. En nu een bureau klappen. Waarom hou je het niet voor jezelf?
2: Omdat mijn verlangen altijd is geweest. Ik dacht, als het straks beter met mij gaat, als ik uit deze moeilijke periode kom, dan wil ik daar graag over getuigen, maar dan op een manier die bij mij past. En als God mij die woorden geeft, dan wil ik dat doorgeven. En ik merkte toen om mij heen dat dat raakte en dat andere mensen daar iets mee konden. En dat ik ook wel woorden geef aan dingen die ze zelf ook herkennen, maar daar zelf geen woorden aan kunnen geven. Dus ja, het was heel bemoedigend. Ja. Dus zolang, en toen bad ik wel van, oh God, laat me straks ook over meer kunnen schrijven dan alleen maar over lastige dingen, maar vooral ook over geluk en geloof. En ja, zolang dat blijft komen, dan pak ik mijn pen.
0: Ja, je noemt het even heel kort, moeilijke periode. Mag ik vragen of die periode een beetje achter de rug is?
2: Ja, helemaal.
0: Helemaal?
2: Helemaal.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Joukje.
2: Ja, dankjewel. Nou, dat is ook de hoop. Ik moet wel zeggen, dingen verbeteren misschien nooit voor 100%. Maar die laatste procent, dat doe ik echt samen met God. En dat geeft mij zoveel kracht. Ja. En ik leef weer echt weer helemaal voluit.
0: Ja. Ja. En we kunnen ook niet altijd boven op de berg staan, hè?
2: Nee,
0: het hoort er allemaal een beetje bij, toch?
2: Ja, en ik vind juist ook soms niet bovenop de berg leerzamer dan wel.
0: Ja.
2: Dat maakt het leven eigenlijk zo rijk en zo afhankelijk ook.
0: Ja. Die knipoogjes, die korte tekstjes, die geen gedichtjes.
2: Nee.
0: die heb je op kaarten gezet dus en nu op een bureauklapper. Nou, dat is echt een bureauklapper zoals een bureauklapper is. Hè, met kaartje.
2: Ja.
0: Die klap je om.
2: Ja.
0: Elke dag een andere. Of misschien kun je wel kouwen op een...
2: Ja, het is expres zonder datum gedaan, maar wel 52. En er zitten ook christelijke feestdagen in. Je kan zelf kiezen in wat voor bui je bent, wat je neerzet. En met een illustrator, dat is voor mij ook nieuw.
0: Prachtig uit.
2: Ja, dat heeft Hans echt heel goed gedaan.
0: Wie heeft dat gedaan?
2: Hans Munneke. Van Majestic Elling. Ja,
0: erg mooi. Ja.
2: Ja.
0: Je zei, je had het over een goede bui. Je bent in een goede bui. Je wilt er eentje weggeven.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, ik heb een bureauklapper hier voor me liggen. En als er iemand luistert en die heeft zoiets van... ik ken wel iemand die een knipoogje kan gebruiken. Of misschien ook wel zelf. Dan wil ik die heel graag weggeven.
0: Ja, nou... app ons en dan maken we dat rond. Tot slot, wil je één knipoogje uitdelen en weggeven?
2: Ja. Die heet Loslaten. Dat is een van mijn lievelings. En ik heb hem gebruikt ook tijdens Pinksteren. Heb ik daar ook het een en ander over verteld. Loslaten. Het liefste wil ik zweven. Als een vlieger in de wind. Onbevangen als een kind. Zo leven is mijn streven. Maar meestal sta ik op het strand. Met de touwtjes in mijn hand.
0: Dankjewel, Joukje van Es. Ik sprak met haar over haar onlangs verschenen knipoogjes bureauklapper.
3: Het Christelijke Radiostation.

0: to Breathe, daarvoor... ik zat even te denken, vorig jaar. Martin Smith, die sloot toen Opwekking af. En dit weekend was dat onze Kees zelf, Kees Kraaienoord... met zijn Mosaic Worship. Je hoorde hem zojuist met Feest van Genade. Dat was bijzonder goed. Even kijken of Hans nog een beetje conditie heeft. Hans?
1: Nee, maar ik ben er wel. Kun je daar wat mee?
0: Waar zat je nou, jongen? In de ijssalon?
1: Nou, ik was een spannend verhaal aan het vertellen.
0: Nou, en wat ga je straks doen?
1: Wij gaan even contact leggen met Marit. Marit zong mee tijdens het sing-in, samen met 60.000 andere mensen overigens. Maar zij deed het vanaf het podium. We blikken terug op het weekend en we krijgen een gast van iemand uit Cherish Music.
0: Dat dus straks in Backstage tussen 2 en 4. Zo is het, Hans.
1: Veel zo plezier. Is het.
0: Ja, zo is het.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van. Want met

Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
2: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
1: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
2: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. Het weer van Weer Online? Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Een rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En het heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiden kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
16: Hoe was je weekend? Zo'n vraag die op maandagochtend heel gebruikelijk is bij de koffiemachine. Op dinsdagmiddag vragen we dit meestal niet. Toch ga ik hem 2 keer stellen in de komende 2 uur. Allereerst met Marit. Zij is een van de mensen die tijdens de Pinksterconferentie de sing-in op het podium beleefde. Bovendien was ze nog een aantal keer muzikaal actief. Eerst gaan we naar muziek van Lauren Daigle.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
27: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
28: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
29: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
30: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
31: Oké, we gaan.
32: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
33: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
34: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
35: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
36: Klopt, minstens 2 dagen per week.
35: En jij?
36: Ik meestal maar 1 keer per maand.
35: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
36: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
35: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
34: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
37: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
38: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
39: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op

0: to me. Lauren Daigle, dankjewel.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Het was druk afgelopen weekend. En ik weet het, als je er niet was, dan denk je, beginnen ze weer. Toch gaan we een paar keer terugkijken op de Pinksterweekend. En eigenlijk ben ik wel benieuwd, misschien hebben mijn collega's het ook al gevraagd, wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Als het antwoord niet Biddinghuizen was, ongetwijfeld leuk. Want ik keek rond en ik zag dat het druk was. Ik zag dat er 60.000 mensen waren. En ondertussen dacht ik, ja, betekent dat er nog een stukje 200 of 100.000 mensen rondlopen die ook Groot Nieuws Radio luisteren, die hier niet zijn. Ja, wat zouden die allemaal gedaan hebben? En op mijn tijdlijn zie ik ook wel een heleboel leuke foto's van andere Pinkster-evenementen die geweest zijn. Of gewoon een lekker rustig weekendje. Weg. Nou, je zou het me kunnen laten weten via WhatsApp. Ik ga zo dadelijk in ieder geval in gesprek met Marit Klaus. Zij was een van de mensen die bij de Sing-in op het podium te vinden was. En bovendien deed ze ook nog andere dingen. We gaan muziek horen van Priska en een backstage classic van Matthew Ward. Nu weer even in de sfeer van worship. Praise.

0: zat van de week in een boterhammetje te eten. En iemand begon te zingen. Let everyone that has bread. Nou, dan dacht ik, nou, dan heb ik hier praise the Lord. Maar goed, het ging natuurlijk even over een andere bread. Dankjewel, Elevation Worship.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Nieuw uit Nederland. Een aantal weken geleden had ik Priska te gast. Zij heeft een nieuwe EP gemaakt. Samen met Ralf van Maan en Wim Rehbergen schreef ze een aantal liederen. Liederen die haar na aan het hart liggen. Haar EP heet Iemand Dichtbij. En wat ik aardig vind aan de muziek die zij maakt, is dat het soms net even anders klinkt dan veel andere lied die we hier draaien. Je zou het soms een jaren 80 gevoel kunnen geven. In ieder geval een beetje zomers. En geniet ervan. Het wonder van de liefde.

0: heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht.
3: Maartje uit Den Haag.
4: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
5: Groot Nieuws Radio.
0: Een geluid van redding, genade en liefde. Your love is a thud and I'm dancing in the rain. En een geluid van samen. Bel jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Come Alive voor de Charity Gill.
1: Backstage Classic.
0: Het is even een moment om terug te gaan in de tijd. Halverwege jaren 80 verscheen het album Arms and Dangers van Matthew Ward. Hij heeft 6 albums, solo-albums in zijn eentje gemaakt. Dit was ongeveer wel de leukste. Maar dat is hartstikke subjectief. Dat is mijn persoonlijke mening. En daar zullen we het even mee moeten doen. Maar ik vind het leuk om even over classics te hebben. Want afgelopen weekend waren we als Groot Nieuws Radio natuurlijk bij de Pinksterconferentie. En ik hou ervan om dan even die lectuurtent in te lopen. En natuurlijk, de lectuurtent suggereert veel met lectuur. En veel bladzijden. En veel bladeren. En veel boeken. En ik heb dat gesignaleerd. Ik ben al langs gelopen en ik dacht, die gaat iemand anders lezen. Heel veel kettingjes, t-shirts. Allemaal heb ik laten hangen. Ik ben dan toch even op zoek naar zo'n hoek. Zo'n grote hoek met heel veel cd's. Nou, daar waren er een stuk of 8. Plus wat de LP's. Nou, daar ga ik dan toch even kijken. Lauren Daigle's album lag daar. Ik zag de nieuwe cd van Ann Wilson, die lag daar. Natuurlijk heel veel cd's van Opwekking. En 2 LP's van Petra. 1984, Not of This World, bijvoorbeeld. Dacht ik, ja, wat lekker. Wat lekker. Nou had ik ze natuurlijk al lang. Maar goed, om even die classics momenten er toch even bij te hebben. Goed om dat weer even te zien. Ik zag dat ze een dag later keihard uitverkocht waren. Dus dat is hartstikke goed. Want er zijn meer mensen die hiervan houden. Dat gezegd hebbend, halverwege jaren 80. Glory to God, met je woord.
1: Backstage Classic.

0: Jammer hè, dat die liedjes altijd zo kort zijn. Heerlijk. Match Awards, Glory to God. Ik vroeg net, wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Heel veel mensen zijn niet op de Pinkston-conferentie geweest. Een aantal wel, 60.000 ongeveer. Bram laat weten, hij was lekker een weekendje thuis. Ik ben in contact met Marit Klaus. Marit, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe was je weekend?
1: Nou, ik was een van die 60.000, dus ik ben een beetje moe, maar het was heel leuk.
0: Een beetje moe? Ja, dat is toch een beetje, wat is dat? Is daar gewoon veel te doen of waarom zijn mensen een beetje gaar van zo'n weekend?
1: Ja, ik zou het niet weten, Hans. Ik denk niet dat de mensen de hele dag voor hun tentje zitten. Je gaat toch wel wat ondernemen, een beetje op pad. Dus ja, er is natuurlijk van alles te beleven daar. Je ziet veel mensen. Dus,
0: zeker. Nou zat ik ook een beetje op Insta te kijken. Ik zag een filmpje dat om 1 uur de stroom uitging. Want dan moeten we een beetje stil zijn en langzaamaan naar bed toe. Maar dat het podium waar jij stond, dat daar gewoon doorgezongen werd.
1: Ja, ja. Ik dacht ook om 1 uur, nou het is klaar.
0: Klaar.
1: Ik pak mijn iPad en ik loop af en ik ga lekker naar bed. Maar daar dachten de mensen die er waren een beetje anders over. Dus uiteindelijk ging het echt nog wel een flinke tijd door, ja. En ja. Dat is toch te gek, dat mensen zo hongerig zijn naar God.
0: Ja, is dat hoe jij dat vertaalt?
1: Nou, zo ervoer ik het wel, ja. Ik bedoel, alleen al het feit dat je denkt van 12 tot 1... goh, ik ga niet in mijn bed liggen, maar ik ga God aanbidden. Ja, dat zegt dan wel iets over je hartsgesteldheid, denk ik. En over je verlangen naar hem. Hmm. Ja. Lijkt mij.
0: Ja, we hebben het daar in de uitzendingen natuurlijk wel eens eerder over gehad. Hoe jij als iemand die actief is, met name het jongerenterrein, ook dat ziet bij jongeren. Heb je dat dit weekend weer gemerkt? Van hey, die jongeren die smachten naar God?
1: Nou ja, kijk, je ziet het natuurlijk sowieso gewoon in de aantallen. In dat die ticketsverkoop überhaupt op Dekking Breed, maar ook bij de jongeren en bij de tieners, ja, gewoon steeds toeneemt. Dus daar kan je het al in zien. Maar ook in dat heel veel jongeren gewoon van buiten de kerk opeens de kerk weten te vinden. Jezus leren kennen via TikTok of een alfa gaan doen. Dus niet eens van jongeren alleen maar die ermee opgegroeid zijn, maar ook zoveel verhalen en getuigenissen van jongeren die daar buiten tot geloof komen. Dus ik zie dat zeker wel. En dat zie ik op opwekking dan dus samenkomen.
0: Ja. Ik was eigenlijk verrast om te zien hoe vaak jij nog best wel actief was. Niet omdat ik jou, omdat ik jou van verdenk dat je een lui wezen bent, helemaal niet. Maar omdat jij niet officieel meer onderdeel bent van de youth-opwekking bent. Maar toch heb je weer een heel aantal podia's te pakken gehad. Hoe vaak was je aan de beurt?
1: Ja, Hans, het loedkruid waar het niet gaan kan, denk ik dan.
0: Ja.
1: Nee, het was echt. Ja, ik zou eigenlijk bidden bij de teaser. Dat heb ik ook gedaan. Dat was echt fantastisch trouwens. Maar toen kon ik toch ook nog een paar keer zingen. En dan kan ik daar natuurlijk geen nee tegen zeggen als je op opwekking bent. Dus ja, ik heb daarnaast ook nog wat gezongen, ja.
0: Ja, één van die dingen was de sing-in. Voor veel mensen het hoogtepunt van zo'n weekend. Vooral vanwege de schaal. Het idee van we staan hier met zoveel verschillende denominaties, generaties en diversiteit aan liederen. Het was niet jouw eerste keer sing-in, geloof ik, hè?
1: Jawel, dus, het was wel mijn eerste keer. Ja, we hebben het met de youth band wel eens vaker gedaan. Maar we hadden natuurlijk verschillende formaties van die band.
0: Oh, oké.
1: En ik heb hem nog nooit eerder gedaan, dus het was een primeurtje.
0: Ja, en is dat dan spannend?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Omdat het zo gericht is op samen zingen en het echt met elkaar doen. En mensen komen natuurlijk niet om naar Javed en Sifra of mij of wie daar ook staat te luisteren. Maar juist om samen te zingen, samen God te aanbidden en... Ja, op het moment dat die focus dus helemaal van jezelf afgaat, dan geeft het ook een hoop ontspanning.
0: Hmm. Heb ik de sing-in zelf gisteravond nog even terug zitten luisteren. Het aardige daaraan is natuurlijk dat niet alleen het publiek een gemêleerd gezelschap van de leeftijden en denominaties is, maar ook de setlist is daar de duidelijke rekening mee gehouden. Knallende opwekkingsliederen, kindermuziek, psalmengezangen, het zat er allemaal in. Heb jij zelf een moment dat voor jou heel bijzonder was tijdens die sing-in?
1: Goeie. Ik vond eigenlijk heft uw handen naar omhoog heel mooi. Ik ben toch wel, denk ik, in mijn diepste kern wat traditioneel aangelegd. Dus ik vind het gewoon zo mooi om die eeuwenoude liederen met elkaar te zingen. Ook mensen, ja, we waren er allemaal natuurlijk helemaal niet bij toen die liederen werden geschreven, toen die teksten zijn ontstaan. Maar dat christenen die ons voor zijn gegaan, dat al eeuwen zingen en wij daar dan bij mogen aanhaken met deze 60.000. Ja, dat vond ik gewoon echt heel mooi.
0: Ja.
1: En,
0: Als je zelf heel veel activiteiten hebt als programmaonderdeel, krijg je dan zelf als deelnemer nog iets van de conferentie mee?
1: Ja, natuurlijk wel op een hele andere manier. Dat zal jij ook herkennen. Jij bent daar natuurlijk ook met een rol.
0: Ja.
1: Maar ik vond het wel mooi. Er was iemand bij de Teen Zone Ministry, waar ik dus actief was dit weekend, die zei van, ja, je moet je voorstellen dat we met elkaar een tempel aan het bouwen zijn. En het is één tempel. En of het nou gaat om jouw stukje van de tempel, hè, jij krijgt iets mee of jij wordt opgebouwd als deel van de tempel. Of dat het nou gaat dat je aan het bouwen bent in iemand anders. Die ander is ook onderdeel van de tempel. Dus uiteindelijk ben je altijd onderdeel van het grote geheel. Of jij nu zelf heel erg veel ontvangt, of dat je juist heel erg aan het investeren bent in een ander omdat je een taak hebt. Ja, het is allemaal onderdeel van het grote geheel. En je wordt daardoor ook weer zelf opgebouwd. Dus dat vond ik gewoon een hele mooie metafoor. Zodat ik dus zelf ook echt wel heel erg gevuld en aangevuurd weer naar huis ga.
0: Ja, nou, hoe mooi hoe je dat omschrijft. Die laat ik ook nog even bezinken in de komende dagen. Heerlijk ook al die verschillende rollen. Juist ook voor die duizenden vrijwilligers die dit weekend de handen uit de mouwen staken. En daardoor hier en daar nog wel eens een dienst of een zangmoment misten. Ja. Ik wil ook even iets anders met je bespreken. Want een aantal weken geleden kwam het lied Wat een God uit. Een uitgave van Live at TRS, zoals dat dan heet. En jij zingt daarin mee, samen met anderen. Wat is dit voor lied?
1: Nou, het is op initiatief van Tom Torpstra. En hij wilde dit lied heel graag vertalen. Hij was super enthousiast over dit lied. Dus hij had al een soort aanzetje gemaakt voor een vertaling. En toen zijn ze met een groep daarmee bezig gegaan. En hij heeft gewoon wat mensen bij elkaar verzameld en het lied opgenomen. Dus ik ben zelf ook helemaal niet betrokken geweest bij de vertaling of verder. Daar wil ik echt de credits aan Tom en de groep geven. Maar toen mocht ik het komen inzingen.
0: Ja, je hebt gewoon zo mooi mogelijk gezongen. En dat was jouw rol in het verhaal.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan, Hans.
0: Ja, ik heb de indruk trouwens, maar ik kan het niet helemaal staven. Maar ik had de indruk dat dit op het hoofdpodium in de samenkomsttent gezongen is ook.
1: Oh, is dat zo? Dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, ik moet nog even checken. Maar misschien, misschien dat iemand dit nu hoort en denkt, hey, dat heb ik ook gehoord. In dat geval staat onze WhatsApp open. Hey, maar het nog even één ding tot slot. Want ik belde jou 1 minuut voordat wij live gingen. En toen zei je, ik zit lekker op mijn balkonnetje. Terwijl ik het hele weekend het idee heb dat mensen denken, oh, die zon die ga ik op dinsdag nou eens even vermijden. Ja. Jij dacht, ik ga hier gewoon eens volle bak in zitten?
1: Ja, dat moet je nou niet zeggen, Hans, want eigenlijk ben ik aan het werk. Dus misschien luistert mijn baas nu al mee.
0: Ja, nee, die is vast heel erg. Ja, baas bij deze, maar in de zon kun je heel hard werken. Dat hebben wij het hele weekend gedaan met z'n allen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik weet niet, het is toch nog wel even. Ik voel dan, omdat het maar zo kort altijd is in Nederland, denk ik, nu moet ik het pakken, snap je?
0: Ja.
1: Morgen is het weer 18 graden, denk ik, nu moet ik gaan pakken wat ik pakken kan. Al lig ik hier badend in het zweet. Dus ik pak die zon mee.
0: Ja, nou ja, goed. Hey, plannen zijn om uit te voeren. En dit was een plan en het wordt bij deze uitgevoerd. Hey, ik wil je bedanken voor je herinnering. Bedankt ook voor je mini-preekje midden halverwege. Die nemen we nog even mee voor de komende dagen. Wij gaan luisteren naar Wat een God. En nou, geniet van je dag.
1: Jij ook, Hans.
0: En van de zon.
1: Yes, jij ook.
0: Marit Klaus stuiterde over het podium van de Sing-In afgelopen zondag en was te vinden op nog meer plekken afgelopen weekend. Mooie herinnering. Wij gaan luisteren naar Wat een God.

0: een god van Live at TRS met de stemmen van Marit Klaus, Nathan Sapulette en Jessica Abdel Noor.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst die vinden we vandaag in Colossenzen 4. We lezen vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Dat gaat hand in hand hier. Waakzaam en dankbaar. Colossenzen 4 vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Dit is Casting Crowns.

Trace You in This Storm, behoorde Casting Crowns. We gaan even luisteren naar het nieuws van 3 uur... maar niet voordat we dit lied van Cela hebben gehoord. Het heet Maranatha. In het volgende uur kijken we nog een keer terug op de Pinkster-conferentie... want daar was onder meer ook Sherry's Music aanwezig. Ruben van Twillert was een van de mensen die daarbij betrokken was... maar bovendien heeft hij ook een solo-single waar hij graag iets over vertelt. In het volgende uur is hij te gast.

0: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59 en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
17: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
4: Een man die bijna 25 jaar geleden een student doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62 richting het zuiden. De tunnel is nu dicht. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je 10 minuten in de file tussen Asten en Liesel door een bermbrand.
23: In het lied van Project of Love gaan we het hebben over de gelijkenis van Desire. Je gaat muziek horen van Hope Darst en we maken kennis met een nieuwe single van Ruben van Twillert en Marien Albrecht. Met hem ga ik in gesprek en dat is dan Ruben. Eerst Halleluja Adonai, de Opwekking Band.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
28: meer. Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Deze week blikken we dankbaar terug.

0: Adonai. We hoorden de Opwekking Band, de stem van Talita Nawijn.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
1: Hey friends, I'm Natalie Lane.
4: Backstage met Hans van Vuren.
0: Rond 3:30 ga ik in gesprek met Ruben van Twillert. Samen met Marien Albrecht maakt hij het lied Koninkrijk Komen. Dus ga er goed voor zitten, dan ga je er meer over ontdekken. Bovendien ga ik met Ruben terugblikken op afgelopen weekend, want hij was daar samen met Cherish Music. Dat gezegd hebbend, nu het lied over de gelijkenis van de zaaier. Lucas 8, daar staat het. En het is op muziek gezet door Project of Love.
4: Nieuw uit Nederland.
5: Some seed fell by the wayside. It was trampled down and the birds ate it up. Some seed fell on rocky ground. And as soon as it sprang up, it withered away.

niemand is als u. Worship in de woonkamer, die uitvoering van Charlotte Jordaan. Unsung Hero is de titelsong van de film van Verkringen Country. En dat lied dat gaan we zo horen na deze van Hope Darst. En daarna ga ik in gesprek met Ruben van Twillert.

0: I sing this song for you. En elke keer denkt hij, denk ik dat ze het over mij hebben. Maar helemaal niet. Ze zongen dit voor hun moeder. Unsung hero for king and country. Wij gaan een klein beetje terugkijken op afgelopen weekend. Maar we gaan ook vooruitkomen kijken. Want er komt een koninkrijk. En dat is het onderwerp van het lied van Ruben van Twillert en Marien Albrecht. Bracht. Ik heb het hier gewoon verkeerd ingetypt. Dat is het. Ga ik straks fixen. Ruben van Twillert, jij bent hier in de studio. Hartstikke welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik wil even kort met je terugkijken naar afgelopen weekend. Want jij hebt ook, net als Marit in het vorige uur, op het podium van tijdens de Pinksterconferentie gestaan. Als onderdeel van Sharers Music, geloof ik.
1: Ja, we stonden bij de Compassion Kerk tent. Dus moest je even goed uit mijn hoofd leren. Nee, zaterdag hadden we een eerste zangworkshop om 6:30. Waar ik toevallig ook deelgenoot van was. Waarin we eigenlijk de hele tent vol een aantal liedjes gingen zingen. En 's avonds hadden we om 10:00 in de Compassion Kerk tent ons concert. En dat doen we nu een aantal jaar. En dat was fantastisch. Ja. Opwekking is, hoef je niet veel te doen met interactie met het publiek.
0: Iedereen. Nee, die hebben wel zin allemaal.
1: Die hebben wel zin in, ja. Dus het stond afgeladen vol binnen en buiten. En ja, het was fantastisch.
0: Onderdeel zijn van Sharers Music, dat lijkt me best wel een tijdrovende klus. Want soms zie ik tournees op de rit staan dat ik denk, ja, die mensen hoeven, die moeten 3 weken vrij nemen van hun werk. Is dat zo?
1: Het is, wat is tijdrovend? Het is tijdrovend in die zin dat je veel repeteert met elkaar. In ieder geval elke week. We hebben een aantal tours inderdaad staan, maar het geeft enorm veel energie. En dat is denk ik wat je ook terugziet op het podium. Dat we heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat we weten waarom we doen. En dat het ook onszelf ook heel veel energie geeft. Dus ja, zeker als je een gezin hebt, is het uitdagend. En tegelijkertijd krijg je er veel voor terug en help je elkaar ook.
0: Maar stel je hebt een baan. Kun je dat combineren met 3 weken op tour zijn?
1: Ik kan het combineren omdat ik zelf ondernemer ben.
0: Oh ja.
1: Maar het is uitdagend soms. Maar gelukkig, we weten lang van tevoren of er een tour aankomt. Dus daar houden we rekening mee.
0: Ja. Was jij alleen voor die concerten op de Pinksterconventie? Of heb je zelf nog iets van het weekend meegekregen?
1: Nee, ik heb zaterdag was ik er echt voor Charis. En zondag ben ik gewoon met een vriend die kant op gegaan. En stond ik inderdaad met 60.000 man onder andere naar Marit te kijken. En naar een aantal jongens in de band van de zingen die ook bij ons bij Charis spelen. En dat was fantastisch. Ik heb ook wel eens gehad bij zingen en zag ik denk van, nou, het mag wel iets meer aanbidding en worship zijn. En dat was dit jaar echt wel het geval.
0: Ja.
1: En volgens mij was het drukker dan ooit. Ik heb nog nooit zoveel mensen op opwekking gezien.
0: Nee.
1: Dus het was echt mooi. Het was genieten.
0: Ja, leuk. Hey, maar goed, we kunnen uitgebreid over Sharers praten. En dat is hartstikke interessant.
1: Kan ik erover praten, Hans, dat weet je.
0: Dat kan, maar dat gaan we niet doen. Want jij hebt ook gewoon iets eigens.
1: Ja.
0: Je hebt er dus een eigen single gemaakt.
1: Ja.
0: Dat suggereert dat je solo wil.
1: Zeker.
0: Hoe zie je dat zelf voor je?
1: Nou, het is goed om te zeggen, ik zit hier natuurlijk niet. Ik zit hier nu alleen, maar ik heb het samen met Marien gedaan. Dat lukt helaas niet om samen hier te komen. Marien heeft het nummer geschreven. Marien Albrecht, die schrijft ontzettend mooie liedjes. En hij is eigenlijk al een liedje, Koninkrijk Komen, al 10 jaar op de plank liggen. En ik zei tegen hem, dat nummer moeten we gewoon opnemen. Dat heb ik al jaren geleden tegen hem gezegd. En nu heb ik zelf ook het zingen meer opgepakt. We hebben hem iets uitgebreider gemaakt en hem opgenomen. En sinds vrijdag is hij uit.
0: Daar ligt dus een liedje op de plank.
1: Ja.
0: Bij hem.
1: Ja.
0: En jij wist dat het daar lag.
1: Ja.
0: En neem ons mee in die gedachte. Want jij weet, daar ligt een liedje. Wie bedenkt dan, dat past bij mijn stem, of dit is een boodschap die ik wil
1: verkondigen? Het is meer een boodschap. Kijk, het gaat over het koninkrijk komen. De eerste regels zijn eigenlijk, hoe mooi zijn de bomen als uw koninkrijk zal komen. Dat kun je letterlijk nemen, hè? Hoe mooi zijn de bomen nu als u terugkomt. Maar voor mij is het vooral symbolisch. Hoe ziet de wereld eruit als God terugkomt? Het is afgelopen weekend een ontzettend mooi weekend gehad. Maar het is ook onrustig in de wereld. En het koninkrijk is voor mij altijd een beetje een ambivalent onderwerp. En enerzijds kan ik er als christen naar uitkijken hoe het koninkrijk eruit ziet. Tegelijkertijd vond ik het vroeger altijd angstaanjagend dat het eeuwige leven is. En dat het nooit ophoudt. En wat betekent het eeuwige leven? Het concept is natuurlijk best wel moeilijk te begrijpen. En dat liedje gaat er ook over. Dus het gaat enerzijds over verlangen, hoe dat koninkrijk eruit ziet. En tegelijkertijd, we leven in een onrustige wereld. Kunnen we niet nu al een stukje van dat mooie koninkrijk in deze wereld gebruiken? En dat is waar het liedje over gaat. En dat spreekt mij heel erg aan. En toen zei ik, jongens, kom op, we gaan hem opnemen.
0: En welk verlangen zit daar dan in? Hoe zie je dat dan voor je? Moet God al iets meer van het koninkrijk geven? Of is het een uitdaging aan jezelf? Wij moeten zelf iets meer koninkrijk vormgeven?
1: Het is denk ik allebei. Je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Mm. Dat vind ik in zijn algemeenheid, als je in God gelooft en Jezus, dat is heel fijn en belangrijk en hij voorziet tegelijkertijd. Je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid, je eigen zelfredzaamheid. Maar dit liedje zegt eigenlijk, neem mij, verander mij, dat uw koninkrijk al voortaan al op de aarde zal bestaan. Dus, dat, ja. Dus geef mij als individu, geef ons iets meer van dat mooie koninkrijk, waardoor wij dat zelf ook in onze interacties, in ons leven kunnen inzetten, waardoor de wereld hopelijk een stukje mooier wordt.
0: Ja. Even terug naar het lied en het gegeven dat jij dit nu samen met Marine gemaakt hebt. Is dit een voorbode op een gezamenlijke toekomst? Of blijf jij het hoofdbestanddeel en zou het zomaar kunnen zijn dat je met andere mensen aan het werk gaat?
1: Allebei. Dus ik ga. Marien schrijft liedjes. Heeft nu alweer een aantal liedjes op de plank liggen. We zijn al bezig met een tweede nummer. Maar we zijn geen duo. Dus ik ga zelf verder als solist. En elke keer zoek ik of samenwerkingen. Of met schrijven samen met Marien of met anderen. Mm-hmm. En nu zijn we dus met een nummer bezig die Marien ook geschreven heeft. Maar dat zal dan een solo nummer zijn. Ja. Dus het een combinatie van solo en samenwerking met andere artiesten.
0: Hoe zie jij je eigen muzikale toekomst?
1: Ik hoop rooskleurig. Maar vooral het belangrijkste, het zal Nederlandstalig zijn. En het is de bedoeling, zoals Martijn Bewalde dat heel goed kan, dat je liedjes schrijft met bezinning, die je laten nadenken. En ik hoop dat ik, want dat is belangrijk, dat die inhoud van de liedjes voorop staat. En ik hoop dat we daar mooie dingen voor mogen maken.
0: Ja, we spraken elkaar van de weekend even. En toen zei je de release dag, afgelopen vrijdag. Dat is eigenlijk best wel goed bevallen. We hebben leuke reacties gekregen. We zien dat er mensen geluisterd hebben. Nou, ik zit even op Spotify te kijken. Er zijn meer dan 100 mensen hebben het al even beluisterd. Als ik een lied zou uitbrengen, zou ik dus ook gelijk in die analyses gaan zitten kijken van in welke landen zitten ze te luisteren, ja. Of wat voor demografie hoort hierbij. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, ik heb het dus nog niet gedaan.
0: Oh.
1: Ik weet dat een paar honderd. We zijn helemaal nieuw, hè?
0: Tuurlijk. Ja.
1: Zei, het is echt een startpunt. Ik weet dat een paar honderd mensen het geluisterd hebben. Het is fantastisch om hier te zijn. Het is eigenlijk nu het moment. Eigenlijk is dit onze release dag dat we hem echt de christelijke wereld in gaan brengen. En ik ben nog niet helemaal bezig met wie heeft er dan geluisterd. Het belangrijkste is dat die live is. En we hebben wel heel veel reacties gehad dat het mensen raakt. Dat mensen hem vaker terugluisteren. En dat is natuurlijk waar je het voor doet.
0: Ja.
1: Dus dat is fijn.
0: En wat voor, zonder dat je nou namen hoeft te noemen, maar welke reactie heeft je het meest geraakt?
1: Nou, van iemand die zei, die eigenlijk zich herkende in het koninkrijk, dat je eigenlijk, dat de wereld onrustig is en dat je soms houvast nodig hebt.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het dan dat je als je al iets van het koninkrijk, in de hemel terug mag krijgen, hier op de aarde. Hoe mooi zou dat zijn? Dat vond iemand een hele mooie tekst die erin stond. En dat was heel mooi.
0: Ja. Bij deze ga ik ook even een uitdaging neerleggen voor de mensen thuis. Want jullie zijn bevoorrecht. We gaan het lied nu beluisteren. En je zou hier dus ook op kunnen reageren. Dat kan via onze WhatsApp. Dus we zijn even benieuwd naar je mening. Ruben van Twillert en Marien Albracht hebben een single. En die heet Koninkrijk Komen. Wij gaan hem luisteren. Je kunt hem natuurlijk op Spotify en andere platforms ook beluisteren. Doe dat gerust. Maar dan even na de uitzending. Nu even reageren en laat weten wat je hiervan vindt. Koninkrijk Komen.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: It Really Is Amazing Grace. We hoorden Phil Wickham samen met Crowder. En daarvoor hoorden we Koninkrijk Komen. Een lied van Ruben van Twillert en Marien Albracht. En de vraag was, ja, reageer even wat je hiervan vindt. Marien is de eerste die reageert en die zegt, het is een superlied, het kan zo in de opwekkingsbundel.
1: Dat wat hij aan het werk was.
0: Ja, die was aan het werk, maar ook Marit had een paar minuten genomen om even dat te onderbreken. Dus dat zal vast goed komen. Dan een bericht van Alexander, die zegt, leuk liedje wel. Best lekker in het gehoor, goed geprojecteerd, maar dat zeg ik als leek. Heel oneerbiedig, ook een klein beetje Nicky Simon af en toe, maar ik weet niet of hij dat een compliment vindt.
1: Trek een compliment.
0: Oké, bij deze. Dankjewel, Alexander. Ik word geraakt door de regel als een kind bij de vader, zegt Jaco.
2: Mooi.
0: Mooi. Wat een banger, die Koninkrijk Komen, aldus Christian. Nou, je kunt overdrijven, maar mooi dat je dat even toestuurt. Mooi liedje, ik ben benieuwd naar meer van Marien en Ruben, aldus Peter. Wat een fantastisch nummer om 20 keer achter elkaar te draaien, zodat de tekst je nog meer aan het denken zet, aldus Elsa. En hier Judith, die zegt, prachtig lied, mooie tekst, mooi gezongen.
1: Super.
0: Nou, allemaal leuke reacties. Ja, is beter dan dat mensen zeggen, joh, alsjeblieft, wat heb je nu weer in huis gehaald?
1: Ja. Dus, nee, dat is heel fijn.
0: Dit is leuk om te horen. Nou, leuk. Dank alle reacties. Dit waren nu gewoon nog maar een paar. Maar misschien als er nog meer mensen zijn, laat ons gerust weten. Dan geven we dat aan Ruben door. Jij zegt, er is een tweede liedje in de maak. Voor na de zomer. Heb je nog mooie plannen voor de zomer?
1: Ik ga motorrijden. 2 weken. Ja. De bergen in. Dan kom ik tot rust. Want ik kan altijd moeilijk op vakantie mijn telefoon weglaten. Maar tijdens motorrijden moet je wel.
0: Ja.
1: Dus daar kijk ik heel naar uit. Inspiratie op doen voor
0: nieuwe liedjes. Doe je dat dan alleen? Of ga je met een motorgroep?
1: Ja, met een motorgroep. En dat zijn mensen van alle leeftijden. Alle achtergronden. Dus dat is superleuk. Ja. Ja.
0: Hoe zit dat eruit? Heb je dan zo'n sportief jack? Of ben je meer zo'n, met zo'n zwart leren jas?
1: Nee, ik heb wel een sportief check aan. Maar het zijn mensen vanuit alle verschillende hoeken. En het is echt fantastisch. Ja. En inspiratie opdoen voor wat nieuwe liedjes voor na zomer.
0: Gewoon, dat wil je in die zomer? Of wil je dat tijdens die motorreis?
1: Tijdens de motorreis ben ik altijd wel veel aan het nadenken. Over wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? En een aantal melodieën in ons hoofd al. Dus het hoofd stopt nooit. Ja, helaas.
0: Nou, wilde plannen. Mooie dingen. Ik wil je bedanken voor je komst.
1: Dankjewel, Hans.
0: Een nieuw liedje, Koninkrijk Komen. Ga jezelf daar even over informeren van Ruben en Marien. Ik heb nog één lied voor je. Het is van Out of the Grey. Leuk duo. Van uit 1995 van het album Gravity. En het gaat over een vogel op een koord. Bird on a Wire. Morgen hebben we een leuke gast trouwens. Zijn naam is Rob Favier. Hij heeft sinds vorige week een nieuwe plaat. Heel veel van die liedjes kenden we al. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar nu is het album compleet. Dan zijn er nog 3 extra liederen. Licht in je ogen album. En Rob Favier dus morgen te gast. Dit is Bird on a Wire. Tot morgen.
3: Backstage Classic.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Voordat ik hier manager werd, had

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
2: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
3: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del, over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
12: Goedemiddag, nieuwe middagshow komt er zo meteen voor je aan. En ik ben benieuwd of jij kunt horen wie van ons er dit hele weekend op opwekking geparkeerd heeft.
13: Oeh, zouden ze dat door hebben, denk je?
12: Heb jij gekampeerd op opwekking? Zou je misschien wel denken, ja. Pabeloos, hoor je zo.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
0: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
15: Met Laurens van der Kraats.
14: Het christelijke radiostation.

0: Eyes of My Heart op Groot Nieuws Radio. We zijn er weer hoor, dinsdagmiddag 10 minuten over 4 en je bent verbonden met een fonkelnieuwe middagshow.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: En met Luc Burgler, tenminste een stukje van Luc. Ja. En een stukje ligt nog in Biddinghuizen volgens mij vandaag.
2: Het is wel heftig, ja. Ja, we zullen weer echt helemaal inkomen. Hè. Weekendje op opwekking geweest. Oh, het was wel echt heel erg gezellig.
0: Je hebt genoten, hè?
2: Ik heb zeker genoten. Oh, dit was echt te gek. En ik moest dus in de ochtend werken. Dus dat was voor mij ook een heel compleet ander ritme.
0: Ja.
2: Al moet ik zeggen dat ik niet echt vroeg heb geslapen afgelopen weekend.
0: Nee?
2: Nee, er was wel echt één hoogtepunt. En ik denk dat vele anderen dat met mij eens zijn. Er was een concert waar ik was geweest. Ja, een soort kampvuurconcert. Van Martijn Buwalda stond erop.
0: Oh, dat was die zondag op maandagnacht.
2: Ja, vanaf 12 uur 's nachts. Hij dacht zelf dat hij een soort klein intiem worshipconcert zou geven.
0: Ja, volgens mij zegt hij het zelf hier.
3: Een klein intiem kampvuurconcert. Ja.
0: Nou, dat was het dus niet.
2: Nee, 9000 man ongeveer zat daar op de heuvel.
0: Niet normaal.
2: Het was eigenlijk alsof het een soort van tweede sing-in was.
0: Ja, ik heb hier ook wat geluid daarvan, hoe dat dan klonk destijds. Ja, het is wel te gek. Wat maakte dit zo mooi om daarbij te zijn?
2: Ja, zoveel dingen. Ik ben sowieso echt fan van Martijn Buwalda, van zijn muziek. Maar om dit zo met zoveel mensen mee te maken. Hij is natuurlijk best wel kleine theatertours gewend met een paar honderd man. En nu zit je hier met 9000 man die muziek mee te zingen. En dat voelt zo speciaal. Het voelt zo verbonden dat je met elkaar bent. En ja, ik vond het echt heel erg mooi om daar aanwezig te zijn.
0: Te gek. Nou, ik ben blij dat je er bent. En ook mooi dat je je verhalen en ervaringen weer meeneemt. En ik zal even een koffietje voor je halen.
2: Ja. Ja. Oh.

0: Culture, Kim Walker-Smith. Je hoorde Freedom.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, dat is wat we gevierd hebben afgelopen weekend. Het Pinksterweekend. De geest is uitgestort en die brengt vrijheid. Daarover hoorde je Jesus Culture. De 1 uit 1008 van vandaag is een lied van een man die volgende week vrijdag in Ahoy Rotterdam staat. Het is Michael W. Smith. In het kader van het grootste worshipconcert, de dag voor de Eeuw Jongerendag. Die is samen met Martin Smith, Ralf van Manen, Eddie Zuiderveld, Albert Smelt, Ronduit Preesband en nog vele anderen. Ik vind het een bijzonder lied. Het is Miracles, wat in onze top 1008 staat. En ik zat het te lezen op YouTube onder de reacties bij dit lied. En ja, heel veel mensen echt massaal reageren met gebedspunten. Dus het is niet alleen een lied. Dit nummer brengt ook als het ware een hele beweging op gang, dat mensen aanmoedigt om in wonderen te blijven geloven en te blijven bidden. En dat gebeurt dus massaal. Honderden mensen reageren daaronder en mensen beginnen massaal voor elkaar te bidden. En dat, dat is een gigantische verbondenheid. Gaaf om te zien. In onze top 1008 op plekken 778 vinden we Michael W. Smith en Miracles.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio.

0: In Salvation en Halleluja, Amen. En dat maakt het 4:30. Wat er in de wereld speelt, hoor je van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden praten over ingrepen in de WW en de WIA. De bonden zijn daar boos over en de minister wil best wat water bij de wijn doen, maar er zal wel iets moeten gebeuren, zegt hij. De bonden moeten het allemaal nog maar zien. In het Belgische Buggenhout onder Antwerpen wordt nog altijd onderzoek gedaan naar het dodelijke ongeluk vanochtend. 4 mensen kwamen om het leven toen een schoolbus botste met een trein. De bus is weg, de trein staat er nog. Het aantal asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels gegroeid naar ruim 100, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft 10 tenten voor ze opgezet. Die zijn niet om in te slapen vanavond.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ja, het is bloedheet en ik denk dat iedereen dat ook wel kan voelen. Dus daarom is er een tropische 10 opkomst. En deze zal vanaf 5:00 het hele land overtrekken. En daarin lekker veel, ja, heerlijke zomerse muziek. En je mag er ook iets voor aandragen. Dus als je een idee hebt, heb dan even titel en artiest naar de studio. En wie weet komt die zo meteen langs. Ja, na een heerlijke tropische dag kunnen we vanavond ook nog volop genieten, want het blijft droog en de temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. Morgen houdt het droge weer aan. Aan zee en op de Wadden wordt het met zo'n 17 graden wat frisser, terwijl het in het uiterste zuiden lokaal nog zomers warm wordt met de temperaturen rond de 26 graden morgen. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. Op de A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noordeloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Over een half uurtje gaat hij van start. De Tropische 10 op Groot Nieuws Radio. 10 heerlijke nummers om te genieten op deze heerlijke warme dag. Als jij een suggestie hebt, heb het maar. Ondertussen Andrew Rip, I'll do it again.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: De Psalm Project en Arjen Vink met Pelgrimslied, Psalm 84.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Nou, er komen al best wel wat mooie woorden van vandaag binnen. En ook nummers trouwens voor de tropische 10 die we zometeen tussen 7 en, of tussen 5 en 6 moet ik zeggen, gaan uitzenden. Leuk om te zien, ze zijn ook van harte welkom, maar ook woorden van vandaag mag je doorsturen. Ja, en we maken alvast een begin op de pagina van vandaag. Want ja, dit is toch wel, Luc, heel belangrijk nieuws voor ons. Want het kabinet wil eerst de AOW-leeftijd sneller verhogen. Dat willen ze eerst, hè. Ja. Maar ja, ondertussen is het toch besloten om dat niet te doen.
5: Nou,
0: ja, dat is,
5: goed is
0: toch belangrijk voor ons. We zijn natuurlijk elke dag al mee bezig. Ja, dit is echt jonge mensen. Nou, maar het is wel zo. Want jonge mensen die zouden dan misschien pas met hun 71ste met pensioen gaan. Er kwam heel veel kritiek op van vakbonden, werkgevers en de Tweede Kamer. En nu is het plan dus weer ingetrokken. En wat ook veranderd is, en waar de overheid iets in heeft besloten, is de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD, door een Amerikaans bedrijf. Ja, DigiD zou dus overgenomen worden door Amerika. Maar ja, er is dus besloten om dat ook niet te doen. Er waren allemaal zorgen dat de Amerikaanse overheid toegang zou kunnen krijgen tot Nederlandse gegevens. En volgens de staatssecretaris konden de risico's niet goed genoeg worden afgedekt. En daarom heeft de overheid ingegrepen. Dus Trump die zal dus niet in je salaris kunnen kijken binnenkort. Maar ja, je eigen collega's wel, hè? Dat is ook besloten.
5: Oh ja, ja, dat was afgelopen donderdag volgens mij, hè, in het nieuws. Dat je binnenkort gewoon kan opvragen.
0: Ja, gaat nog even duren volgens mij. Over een jaartje of zo, hè? Dus dan gaat het al gedeeld worden. Vooral om de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner te maken. Ja. Dus Luc, ik zou het eigenlijk wel netjes vinden, ook gewoon gezien je voorbeeldfunctie, als jij dan hier op de radio even deelt wat jouw salaris is.
5: Moet dat echt?
0: Blijkt me wel gewoon toch netjes. Nou, als je dat
5: gewoon ja, nou kijk, ik verdien 2 ton en een Tesla.
0: 2 ton?
5: Ja, ja. Nou kijk, ik verdien het wel. Ik

Shall I Fear, God of Angel Armies. Het is 4:15 en ik heb een vraag. Hoe was je dag? Hoe zou je het samenvatten in één woord? Misschien een beetje brak van het opwekkingsweekend. Misschien heb je een heerlijke dag gehad. Misschien een beetje warm. Laat het weten, jouw woord van vandaag. App hem maar.

0: Het Ademproject en Halleluja. In de middagshow op die heerlijk tropische 26 mei, de dinsdagmiddag. En Danielle, die kan er weer van genieten. Ze zegt, luxe is mijn woord van vandaag. Gewoon kunnen koken, gewoon douchen zonder een rij, gewoon weer mijn eigen wc en een opblaaswatje. Nou, opwekking, waardeer dat dan wel weer wat meer wat we hebben. Ja, kan ik me goed voorstellen. En Ineke, die heeft een heerlijke kastelenroute gedaan in de Achterhoek. Heerlijk. En daar is het volgens mij wel lekker cool trouwens, in dat soort kastelen inderdaad. En dan aan de telefoon volgens mij, Treinko, goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord van vandaag is Noldermannen.
0: Oh, help me even. Dat zegt me vaag nog wel iets. Wat is het ook alweer?
1: Noldermannen is een organisatie in de drie noordelijke provincies van mannen die bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen in het geloof. En daar nodigen we sprekers uit die een bemoedigende toespraak hebben. En we sluiten altijd af met een snack, een broodje, hamburger of rookworst of iets dergelijks. En er is ook maar in het goed Drents te zeggen fellowship. Dus we bemoedigen elkaar ook om vol te houden. We bidden voor elkaar.
0: Fellowship is volgens mij gewoon Engels, Treinko.
1: Oh, toch wel.
0: Ja, toch wel.
1: Nou, heb ik het goed begrepen.
0: Ja, dat is wel goed begrepen. Hey, en de Noordermannen, maar leuk. Ik zit hier op de website te kijken. Echt een leuke groep. Ook allemaal kleding hebben jullie. Allemaal blauwe polo's, zie ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en wat is er zo gaaf van om specifiek met mannen samen zo over het geloof en dit soort dingen samen te doen?
1: Nou, het blijkt dat de mannen toch onder elkaar opener zijn in het bespreken van dingen die je in het leven tegenkomt dan wanneer de vrouwen bij zijn. Dan gaan ze een beetje meer macho gedrag vertonen en laten ze niet het onderste van hun ziel zien.
0: Nee.
1: Dus dat maakt het juist heel, heel mooi om bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En er zijn 11 afdelingen in Noord-Nederland.
0: Is het vanuit een bepaalde kerk eigenlijk? Of,
1: nee, het is interkerkelijk. En het mooie is, vanavond dan heb ik een overleg met mensen van de Noordervrouwen. Dus ook een afdeling Noordervrouwen in de buurt van Hogeveen. En we sluiten gezamenlijk dit seizoen af op een voormalige camping in Hollandse Veld. En dat gaat eigenlijk apart, maar we willen het slotlied en de afsluiting gezamenlijk doen.
0: Ah, dat is mooi. Ja, en is er al besloten welk lied dat wordt?
1: Wat zeg je?
0: Is er al besloten welk lied het gaat worden om af te sluiten?
1: Nee. Maar ik had Gloria aan God in gedachten. Maar ik weet niet of de anderen daarmee eens zijn.
0: Nou ja, bij deze is het op de radio. Als het op de radio is, Treinko, dan is het een feit hoor. Dan is er geen weg meer terug. Ik snap het. Hey, dankjewel voor het meedoen. En sorry voor het harde instarten van de muziek. Ik schrok me helemaal. Wild ook. Ik ga dat even opduwen. Dat kan wel iets rustiger hoor, zo. Ja, dat is beter. Nou, even rustig. Treinko, dankjewel en veel plezier vanavond, hè?
1: Ja, dankjewel. En jullie ook zegen met je uitzending.
0: Dank je. Hoi.

0: CC Winans en Believe For It in de middagshow. Zo direct gaan we even lekker een verfrissende playlist horen op deze tropische dinsdag. Namelijk de Tropische 10 zometeen op je radio. En jij bepaalt wat erin te horen is. Dus welk liedje kun jij wel waarderen op deze warme dinsdag? App even titel en artiest. Onder andere binnengekomen Cela. Oh ja, die is goed. Hoor je zo.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus...
16: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Hey, mannen.
19: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts.
11: Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
14: Grootnieuwsradio.
22: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuwsradio Verkeer.
24: ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier.
0: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow op Groot Nieuws Radio, waar we iets anders gaan doen dan anders. Want zo'n heerlijke tropische dag als vandaag, daar moeten we wat mee. Dus we duiken zometeen de tropische 10 in. Dat zijn 10 heerlijke zomerse nummers die jij uit mag kiezen. En er is al heel veel moois binnengekomen eerder vandaag via Instagram. Bijvoorbeeld door Anja en Pauline. Ze komen bij met iets van Cela.
25: Ja, Cela!
0: Nu is de bol weer zo.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
28: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
29: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
30: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
31: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
32: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
33: Klopt, minstens 2 dagen per week.
32: En jij?
33: Ik meestal maar 1 keer per maand.
32: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
33: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
32: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
34: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
2: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Is een lekkere van Albert Heijn.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
25: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
35: Met Laurens van der Kraats.
25: Het christelijke radiostation.
36: Groot Nieuws Radio.
37: Ja, daar kom ik. 1, 2...

0: Oh, dit is toch een fijne aftrap, hè, van die tropische 10.
1: De dag van vandaag.
0: Eigenlijk gewoon Psalm 36 in een uitvoering van Sela. En bij u is de bron. Het is de eerste tropische dag en regionale hittegolf van het jaar. En dan ook nog eens een keer de warmste 26 mei ooit gemeten. En daarom dachten we iets, ja, we moeten daar iets mee. We moeten daar vandaag in de uitzending iets mee. Dus daarom hebben we de tropische 10 bedacht. Ja, het is eigenlijk gewoon een soort muzikale ventilatie zo via je radio. Eerder vandaag vroegen we onze volgers al even op Instagram welke nummers hun gelijk terugbrengen naar de warmte van opwekking. Je misschien wel lekker dat vakantiegevoel meteen geven. En daar is een heerlijke playlist uitgekomen. En nog steeds druppelen er ook nog fijne nummers binnen via de WhatsApp.
2: Ja, en ook goed nieuws, hè, want er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus mocht jij nu nog een nummer hebben die jou dus terugbrengt naar dat gevoel van vakantie, of jou door deze hit heen kan helpen, stuur dan vooral de titel en artiest door via de Groot Nieuws Radio WhatsApp.
0: Zometeen gaan we ook even terug nog naar de Opwekking Pinksterconferentie. Maar eerst een lied dat Anneloes heeft ingestuurd. Ja, ze zegt eigenlijk alles van Blessing Over geeft mij meteen een zomers gevoel. We gaan Lift Me Up draaien.

0: Echt een leuk liedje toch? Het is Brooke Fraser en Something in the Water. Heel veel mensen hebben me gevraagd vandaag voor de tropische team op Groot Nieuws Radio op deze tropische dinsdag. Ja, wie heeft hem allemaal aangevraagd? Ik zie Bernard en ook Marja. Dankjewel voor het aanvragen. Ja, stuur gerust een berichtje als jij ook een lied hebt die je graag wilt horen zo voor zes en nog in de tropische team. Gaan we ondertussen even terugblikken op Opwekking. Want ja, wat was het een geweldig weekend. En jij als luisteraar hebt daar ook een grote rol in gespeeld. Zo hebben we heel veel leuke berichten binnengekregen van mensen die meegenoten vanuit huis met de Pinksterconferentie via de radio. Maar er waren ook heel veel luisteraars aanwezig in Biddinghuizen. Zo waren de vrienden die gezellig langskwamen bij stand. En ja, kwamen zelfs wat vrienden tegen op het terrein. En we dachten, ja, bij vrienden die we tegenkomen, luisteraars van Groot Nieuws, mensen die gewoon gezellig samen met onze broeders en zusters het Pinksterfeest vieren, ja, daar hoort natuurlijk ook een vriendenboekje bij. Dus daarom hebben we onze gepersonaliseerde vriendenboekjes meegenomen. Een opwekkingeditie hebben we uitgeroepen. En ja, we gingen met een aantal vragen het terrein op. Je hoort collega Marion.
1: Het thema dit jaar van Opwekking is Ik Ben. En wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd wie jullie nou zijn. Wij hebben ons vriendenboekje meegenomen. Naast wie zit ik hier?
2: Ingrid.
1: Ingrid.
3: Janneke.
1: Janneke, hallo. Wat zijn jullie van elkaar?
2: Vriendinnen, we zitten bij elkaar in de kerk.
3: Nou, we wonen
2: dat?
3: Bij elkaar.
2: Ja.
1: Leuk. Hey, en even de vriendenboekje vragen. Wat is jullie favoriete Bijbelboek?
2: De Psalmen.
1: Psalmen. En voor jou?
4: Ik denk dat ik nu voor Handelingen ga.
1: Hallo. Voor wie sta ik hier?
5: Micha.
1: En hoe oud ben jij?
5: 7.
1: 7 jaar al. En je hebt een heel mooi shirt aan. Wat staat er op je shirt?
5: Barcelona.
1: Barcelona, en dat is een voetbalclub. FC Barcelona, toch?
5: Ja.
1: En zit jij ook op voetbal?
5: Nee.
1: Je zit niet op voetbal. Maar heb je iets anders waar je heel veel energie van krijgt? Of een hobby?
5: Mijn vriend samen buiten spelen.
1: En wat doen jullie dan?
5: Hutten bouwen.
1: Wat is de mooiste hut die je ooit hebt gebouwd?
5: Hut waar je ook bedden in had en waar je in kon spelen.
1: Jij hebt ooit geslapen in je hut?
5: En niet in mijn hut, maar we deden wel nep.
1: Nou, we doen de barren toch vandaag door de woestijn. Het valt allemaal niet mee hoor. Vreselijk warm. Jullie zien er echt heel relaxed uit.
6: We moesten een plekje zoeken, dus we dachten een beetje op de wind nog. Ja. Want het is natuurlijk heel warm. Dus.
1: Nee, naast wie zit ik?
7: Vera.
6: Jasmijn.
1: Jasmijn.
8: En? Jinte.
1: En Jinte. Hoe oud zijn jullie?
9: Ik ben 17.
1: 17.
9: Ik ben 16.
8: Ook 17.
1: Zijn jullie met z'n drieën hier aangekomen? Zijn jullie aan het kamperen?
9: Ja, klopt. Ja.
1: Wat gezellig. En hoeveelste keer Opwekking is dit voor jullie?
9: Ik denk de vierde.
1: Vierde. Wauw.
10: Ik ben wel eerder daagjes geweest, maar dit is de eerste keer echt het hele weekend.
1: En hoe vind je het?
10: Ik vind het heel indrukwekkend. Soms een beetje veel mensen, maar ik vind het een hele fijne sfeer. Dus.
1: Veel prikkels wel. Ja. Wat verwachten jullie nog van dit weekend?
9: Heel veel mooie diensten en mooie momenten en echt gewoon in aanraking komen met God. Ja.
1: Voor wie sta ik hier?
11: Ik ben Juba.
1: Waar zijn jullie trots op?
11: Ik ben sinds zondag voor de tweede keer vader geworden. Ik denk dat ik daar wel heel trots
1: op ben. Niet?
11: Ja.
1: Is het een dochterzoon?
11: Tweede dochter. En ik denk dat ik echt wel trots ben op hoe het allemaal gegaan is.
1: Wat mooi, gefeliciteerd. Hoe heet ze?
11: Charlie.
1: Mooie naam. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Zijn er nog leuke dingen op de planning?
11: Ik laat me leiden. Ik zie het wel.
1: Amen. That's the way to go.
9: Okay.
1: Naast wie sta ik hier?
12: Naast Katelijne.
1: En hoe oud ben je, Katelijne?
12: Ik ben 51.
1: 51, nou, dat zou ik je niet geven. Hé, en waar staan we?
12: We staan hier bij de babycare. Een plek waar je als moeder even je kindje kan voeden, kan kolven. En het is eigenlijk een rustpunt om even in de drukte om je zorg te geven aan je kindje.
1: Ja. Even de vriendenboekje vragen. Waar vind jij God? Vind jij God in de rust ook? Of vind jij God in de drukte eigenlijk?
12: Ja, ik denk vooral in aanbidding met muziek. Echt meer in, niet zozeer in de stilte, nee.
1: Voor wie sta ik hier?
13: Justin.
14: Rowan.
1: En?
14: Wieger.
1: En jullie zijn met z'n drieën hier gekomen?
14: Met nog een andere vriend.
1: Met nog een andere vriend. En heb je dat een beetje leuk?
14: Absoluut, ja.
13: Helemaal.
1: Ja, het is warm, hè?
14: Ja, het is heel warm. Het is snik even.
1: Hey, en wat is nou jullie essential dat jullie het minder warm... Ik zie al een waaier.
15: Ik heb een waaier. We hebben een...
16: water, goed...
15: Een kijk. Pompje in de, ja, hij is leeg, maar daar komt heel lekker van dat sproeiwater uit.
1: Oh. Wauw, is dit het gekste wat jullie mee hebben vandaag?
13: Ik zou het wel zeggen, ja.
1: Hallo, voor wie sta ik hier?
17: Arnoud van der Kooi.
1: Hallo. En hoe oud bent u?
17: Ik ben 67.
1: En voelt 66. Voelt u zich ook zo, of voelt u zich echt jonger? Ja. Volgens mij een hele jonge geest.
17: Nou, ik heb de geest van God gekregen.
1: Amen.
17: Ik ben wederom geboren, dus dan ben ik christen geworden. En dat is het mooiste wat in het leven is, zeg maar.
1: Wanneer bent u christen geworden?
17: Nou, dat is al 40 jaar geleden. Dus zijn we in de VNEO-conferentie tot geloof gekomen.
1: Wat gaaf. Ja. Wat is er toen gebeurd?
17: Ik was verslaafd. En ik zat vast. Ik zat in de goot. En ik was depressief. Binnen 2 jaar was ik medicijnenvrij.
1: Wauw, wat gaaf.
17: Genade. Zo. Het is een strijd. Maar Jezus is mijn overwinnaar. Wow. Hij is mijn held.
1: Amen.
17: Zekerheid. Ik heb toekomst.
1: Leest u veel uit de Bijbel?
17: Dag. Ik begin s'morgens 5 uur tot 5:30 mijn stille tijd. 5:30 luister ik een groot nieuwsradio.
1: En heeft u uit de Bijbel ook iemand, een persoon, waarvan u denkt van, oh, daar zou ik zo graag vrienden mee willen zijn?
17: David. David ging ook veel de strijd heen. Maar toch stelde hij vertrouwen altijd op God. Ja. En ik in David's leven kan ik ook mijn leven een stukje terugvinden. Ja. Maar ik kwam toch door God, de Heer Jezus. Maar, ja. Dus ja.
0: Ja, dit is mooi toch, je hoorde onze collega Marion dit weekend op het opwekkingterrein in Biddinghuizen. En zo hoor je maar iedereen die er loopt, al die duizenden mensen, iedereen heeft alweer een verhaal. Ja, we onderbraken eventjes kort onze bijzondere uitzending, want dit uur is het allemaal in het teken van Tropische 10. Het zijn allemaal heerlijke nummers voor op deze Tropische Dinsdag. En deze komt er heel vaak binnen.

0: Infinity. Ja, een zomers hoopvol geluid. Het is de Tropische 10 op Groot Nieuws Radio. Zo direct meer. Judith heeft iets afgelopen weekend gehoord op opwekking. En dat gaan we zo meteen laten horen. Een live opname is de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Virusschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat de Hondius naar thuishaven Vlissingen. De Belgische koning Philippe en zijn vrouw hebben gereageerd op het dodelijk ongeluk in Buggenhout. Ze leven mee met de slachtoffers en hun families. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden. En werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, WIA en AOW van tafel haalt. Dat moet volgens hun voldoende zijn om verder te kunnen praten met de bonden. Die zijn nog wat terughoudend.
0: Dat is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Na een heerlijk tropische warme dag kunnen we ook vanavond nog volop genieten. Het blijft namelijk droog en de temperatuur zakt vannacht naar een zachte 11 graden. Morgen houdt het droge weer aan. Aan zee en op de Wadden wordt het met zo'n 17 graden wat frisser. Terwijl het uit het zuiden lokaal nog zomers warm wordt met temperaturen tot 26 graden. Wat situatie op de weg krijg je van de ANWB?
2: De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is het tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur.
0: Nou, dit muziekje van de ANWB had op zich ook wel in de Tropische 10 kunnen staan, hè? Maar het is al lang genoeg.
3: Laurens van de Kraat.
0: Je luistert naar de Tropische 10 op deze eerste tropische dag van het jaar. Judith, die had zin in deze. Ja, live ook gezien afgelopen weekend in onze tent. Dien, en zo goed.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

Het is de Tropische 10 op Groot Nieuws Radio op deze heerlijke warme dinsdagmiddag. En Toby Mac zit er ook in met Heaven on My Mind. En misschien heb jij deze gisteren wel keihard meegezongen, maar dan tijdens de sing-in in Biddinghuizen. Elin, Caitlin en Ilse hebben hem allemaal aangevraagd via Instagram. Dit is Gateway Worship en Martin Smith met...

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met groot nieuws.

0: geëindigd op plek 19 in de opwekking top 100 afgelopen vrijdag. Marien die stemde erop. Heeft een bijzondere betekenis aan, want hij heeft 30 jaar lang op zee gewerkt.
1: In de stormen van het dagelijkse leven is God mijn vuurtoren, die mij naar de veilige haven geleidt.
0: Buiten op dit moment boven de 30 graden en het is de eerste tropische dag van het jaar. En het perfecte moment, dachten wij, om een tropische top 10 te doen op de radio. Als het ware een muzikale zonnebrand op je radio. En je hebt er nog twee van ons te goed en niet de minste. Beide nummers ook echt vaak op opwekking te horen dit jaar. Alleluia komt eraan, de nieuwe van Elevation Worship. En eerst Maverick City Music en I Thank God.

0: een beetje praise is het wel. Ja, daar heb je het al. Ja, je kan het wel horen nog, hè? Dat dit Elevation Worship is, je kunt het natuurlijk kennen van Praise, maar dit zou zomaar ook wel eens heel hoog binnen kunnen komen in de top 1008. Zou me niet verbazen eind dit jaar. Het was de Tropische 10 op je radio en Ida is er blij mee. Zegt super, zo'n Tropische 10. Volop genieten, dank jullie wel. Nou, heel graag gedaan. En het genieten gaat zo meteen gewoon door, hoor. We gaan er dinsdagavond in met Hillsong.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo, met 27 graden in het zuiden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: De files worden langzaam maar zeker korter. Maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
0: Welkom op je dinsdagavond. We gaan hem zo meteen beginnen met een lied dat eind jaren 90 is uitgebracht. En dat als het ware de weg baande om worship wat meer energiek te maken. Wat meer bandgedreven. Het is een lied van Hillsong. Je hoort zometeen My Redeemer Lives.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
26: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
28: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
29: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
31: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
32: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
33: Klopt, minstens 2 dagen per week.
32: En jij?
33: Ik meestal maar 1 keer per maand.
32: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
33: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
32: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
34: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht. meer rendement.
1: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
5: meer. Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
4: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
6: deals. Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.

0: blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation. Groot Nieuws.

0: tijdens de Opwekking Pinksterconferentie. Je hoorde My Redeemer Lives.
1: De dag van vandaag.
0: En daarmee gaan we de dinsdagavond in. Goeie avond en leuk dat je erbij bent. Ja, we gaan toch even rustig aan doen, hoor. Ik zou toch het advies willen geven. Het is warm. En zo komend uur gaan we gewoon lekker de muziek regelen. En gewoon niet te veel van onszelf verwachten. Maar we gaan wel even onze zinnen verzetten. We worden aan het denken gezet zometeen in Pastor Radio. Daar hoef jij niks voor te doen. Want er is uitbundig over nagedacht door PKN-predikant. Of CGK-predikant, moet ik zeggen. Bram Hofland. Er is weer een vraag binnengekomen. Ja, en dit is wel een interessante, hoor. Want er komen voor iedereen wel momenten waarop we iets moeilijks meemaken. Dat kan van alles zijn. Een overlijden, een scheiding, wat dan ook. En soms is dan het laatste waar je op zit te wachten van die goed bedoelde geestelijke verklaringen van andere christenen. Ik weet niet of je dat herkent, dat iemand dan zegt, ja nee, maar God wil je iets leren. Of er zal wel een reden voor zijn. Maar ja, wat als verdriet gewoon verdriet is? Hoe ga je dan om met die goed bedoelde opmerkingen van anderen? Nou, daarover gaat de vraag in Pastor Radio van vanavond. Dus nou, we gaan het zo meteen horen. En dan wil ik je alvast de vraag stellen. Misschien loop jij ook wel rond met een lastige pastorale vraag waar je echt geen antwoord op weet. Je mag hem stellen. grootnieuwsradio.nl/anoniem. En wie weet krijg je daar dan volgende week antwoord op van Bram Hofland.

0: Wanneer je gisteren bij de Zijin was tijdens opwekking, heb je misschien ook wel iets van dit verlangen van Matt Redman ook geproefd. Die onafgebroken aanbidding waar je misschien ook deel van was. Matt Redman, Unbroken Praise.
1: Pastor Radio.
0: Dat is de plek om je meest moeilijke, gênante of ingewikkelde pastorale vragen te stellen. En dat kan helemaal anoniem via onze website. En dan krijg je hier misschien op dinsdagavond wel een keer een antwoord op jouw vraag. Vandaag is het de volgende. Ik vind het lastig dat sommige christenen overal direct een geestelijke verklaring voor lijken te hebben. Soms is iets toch gewoon verdrietig of ingewikkeld. Hoe ga ik daarmee om?
2: Achter elke boom een demon. Ja, dat gevoel krijg je wel eens bij mensen. Alsof overal een speciale, bijzondere verklaring voor is die zij dan zien, maar jij niet, want je bent niet geestelijk genoeg. Ik zat laatst wat diensten te luisteren. Ik vind het altijd fijn om even wat tot me te nemen. En ik kwam uit bij een aantal grote evangelische clubs. Volgens mij kan wij als gereformeerden daar heel wat van leren. Vormen die aanspreken, mensen die zich welkom voelen. Maar het viel me op in de diensten die ik luisterde. Demonen hier en een uitdrijving daar. En voor alles moet je oppassen en waakzaam zijn. Een vriendin van me had een beeld uit Afrika meegenomen als souvenir. En de lokale baptistenvoorganger kwam langs en zag het beeldje staan in de kast en schoot gelijk in de paniekmodus, want wist ze wel wat ze binnen had gehaald. Een portaal naar duistere zaken. Wees waakzaam! Een Instagram-dame die ik probeer te volgen was bezig deuren te sluiten in haar leven voor de duivel om binnen te komen. En natuurlijk begrijp ik het wel. Het is heel gezond om waakzaam te zijn. En het staat ook notabene in de Bijbel. We hoeven ook niet onwetend te zijn dat Gods tegenstander en de schepping is ingekropen en daar zijn thuis heeft gemaakt. Het valt me ook altijd weer op dat als Jezus de zieke geneest, hij de ziekte ook toespreekt. Ja, wie doet dat nou? Koorts, ga weg. Pijn, verdwijn. Later met de storm ook. Jezus spreekt dan de storm bestraffend toe. Nou, probeer dat maar eens. Dat lukt me niet. Dus Jezus laat zien dat er in de structuren iets is ingeslopen dat daar niet hoort. Maar voordat je dus nu mee in de paniekmodus raakt, is het goed om te kijken naar wat er staat in de Bijbel. Er staat wees waakzaam en de hele zin is wees nuchter en wees waakzaam. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en wees waakzaam. Dus doe ook een beetje realistisch. Wees nuchter en waakzaam. Waakzaamheid ziet achter elke boom een demon. En nuchter leert dat we ook gewoon hebben te leven en dat deze wereld ook gewoon gaat zoals die gaat. Een beetje relax in het leven staan lijkt me dan ook helemaal niet onverstandig. Want alles kan een deur zijn voor de duivel. En overal kan Gods bedoeling achter zitten. En hoe moet ik dat nou precies weten? Mag ik niet nuchter zijn en weten dat ik in Christus ben? Dat hij mij omringt met zijn aanwezigheid? Mag ik niet nuchter zijn en weten dat als ik bid, verlos ons van de boos, dat hij dat dan ook zal doen? Dan hoef ik dus niet voor van alles en nog wat bang te zijn of achter elk nieuwsbericht een vervulde profetie te zien. En vooral dat laatste ook, hè? Het valt me op dat we onze tijd toch graag als de eindtijd zien. Het boek over Openbaring van Peter Schelen begint ermee dat Openbaring een puzzelboek is. En we langzaam de puzzel kunnen ontwarren van wat er gebeurt. Dat is een bijzondere observatie die mij als theoloog altijd geleerd is, dat de Bijbel en ook Openbaring geen puzzelboek is. Sterker nog, is daar een prachtig boekje over. De Bijbel is geen puzzelboek van Boersma, ouderwets boekje, maar een goed boekje. Een overmaat aan waakzaamheid en de inlegkunde die daar vaak bij gaat, maak dat je dingen gaat zien die je wilt zien. Opnieuw, Johannes zegt heel nuchter dat de eindtijd is begonnen. Moeten er allerlei zaken gaan napluizen en uitpluizen? Nee joh, hou je vast nuchter aan Christus. En daarom wees nuchter en waakzaam. Dus ja, soms is iets gewoon verdrietig en ingewikkeld. En hoeven we daar niet allerlei betekenissen aan te geven. En waarom? Want deze wereld is gewoon verdrietig en ingewikkeld. En was nou Gods belofte? Zie, ik maak alle dingen nieuw. En in plaats van allerlei verklaringen te geven en vaak ook impliciete oordelen, laten we er nou gewoon zijn en hopen en verlangen naar die nieuwe wereld.

0: en Christine Getty met een vrolijke, hoopvolle geluid. Magnificent, Marvelous, Matchless.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen omdat het daar vol is, kunnen toch nog overnachten in Groningen. Ze kunnen nog een week terecht in een congrescentrum. De afgelopen 3 nachten kon dat ook al. De jongen die wordt verdacht van bedreiging van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef uit voorzorg dicht. En flink meer pechgevallen voor de wegenwacht door de hitte. Het zijn er volgens de ANWB een 1/5 meer dan normaal, maar ze kunnen het allemaal goed aan. Er zijn vooral accuproblemen en lekke banden.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Na een heerlijk tropisch warme dag kunnen we ook vanavond nog volop genieten. Het blijft droog en de temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. Ja, een graad of 11. Morgen houdt het droge weer aan. Aan zee en op de Wadden wordt het met zo'n 17 graden wel wat frisser. Terwijl het in het uiterste zuiden lokaal nog zomers warm wordt met temperaturen tot 26 graden.
1: Groot Nieuwsradio verkeer.
3: ANWB. De files worden intussen snel korter, maar op een paar wegen gaat het nog moeizaam. De A27 van Utrecht naar Breda staat een pechgeval voor de brug bij Gorkum en de vertraging is 40 minuten vanaf Lexmond. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je nog een 30 minuten vast. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er stond een pechgeval. Op de A58 in Brabant is het nog druk. Van Tilburg naar Eindhoven. De vertraging is een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En je hebt ook nog een kwartier oponthoud bij Aalsmeer op de A9. Dat is van Diemen naar Alkmaar. En het komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
4: Laurens van de Kraat.
0: Terug naar afgelopen zaterdagmiddag. Het was een bommetje volle tent en het was snoeiheet. Maar ook tegelijkertijd werd er prachtig gezongen. De Lize op haar slippers. Je hoort haar met kleine dingen.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: live in de Groot Nieuws Radio Studio tijdens opwekking. Kleine dingen van de Lize.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ah, dit was leuk hoor, dat het gelukt was om de Doorgeefbijbel opnieuw op het opwekkingterrein in Biddinghuizen te krijgen. En ook leuk om die rubriek eens een keer te horen door bijvoorbeeld collega Hans van Vuren. Nou, ik hoop dat de houten kist ook mee is genomen, in een auto terecht is gekomen en nu weer ergens anders in het land is. We gaan bellen. En horen bij wie?
2: Met Elias.
0: Hoi Elias, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hey.
0: Goedenavond, hoe is het daar?
2: Goedenavond. Ja, goed, goed. En met jullie?
0: Ja, wel lekker. Een beetje gaar zijn we hier allemaal wel bij Groot Nieuws na zo'n opwekking weekend. Maar we hebben er zin in. Ja, jij hebt ook een katertje?
2: Nou, geen kater, maar mijn stem is wel een beetje weg, moet je.
0: Ik hoor het ook aan je, ja. Oi, oi, oi, oi. Hoe was je weekend?
2: Ja, heerlijk. Ik heb een super weekend gehad. Veel nieuwe mensen ontmoet, veel gezien van Gods geest. Ja, daar kun je nooit nee tegen zeggen.
0: Nee, wat gaaf. Wat heb je meegemaakt?
2: We hebben heel veel mooie profetieën gekregen vanuit vrienden. Ook gewoon een beetje over hebben. Want ja, we hadden allemaal een beetje de vraag met de groep waarmee we waren van wat willen we gaan doen? Wat is onze volgende stap? Weet je? En die vraag is gewoon beantwoord.
0: Ja, serieus?
2: Ja, dus we weten nou een beetje waar we heen willen met onze groep en wat we willen gaan doen qua ministry.
0: Oh, wat bijzonder joh. En mooi dat je dat zo als vrienden onder elkaar daar zo open gesprekken over kunt hebben. En dat de veiligheid en vrijheid er is om zoiets te delen met elkaar. Is dat altijd al zo geweest of hoe is dat gegaan?
2: En met onze groep, er zijn heel wat mensen in één keer bijgekomen en ook een paar mensen weer weggegaan. Dus het was voor ons echt wel weer even samenkomen in een nieuwe groep. En ook mensen die elkaar gewoon nog nooit hebben gezien. Maar het was eigenlijk gewoon meteen goed. Vanaf moment 1 dat we aankwamen bij opwekking. Dat was eigenlijk onze eerste ontmoetingsmoment. Hmm. Vanaf toen was het eigenlijk al gewoon meteen alsof we elkaar jaren kenden. En eigenlijk alles met elkaar konden delen.
0: Cool.
2: Dus dat is echt bizar hoe dat werkt.
0: Ja. Hey, en wat was voor jou het mooiste moment, los van dit mooie profetische moment?
2: daarnaast... Ik gok gewoon het tijd spenderen met elkaar, met elkaar.
0: Ja.
2: Ik bedoel, liefde steekt liefde aan. Dus op dat moment als je daar dan staat en je voelt gewoon de liefde, dan kun je zelf ook niks meer anders dan liefde delen en liefde voelen. Ik denk dat het mooiste is wat opwekking mij gegeven heeft.
0: Ja, maar daarvoor kun je in principe ook bij elkaar in de achtertuin gaan zitten.
2: Dat klopt, alleen dit is nog een schaaltje groter omdat je met zoveel man bent.
0: Ja, ja, dat doet toch iets extra's?
2: Ja, zeker.
0: Was je ook bij de Sien geweest?
2: Ja, zeker.
0: Hoe was dat?
2: Heerlijk. Dat was, was echt niet normaal. Zoveel mensen. We stonden helemaal voor aan. Dus je hoort dan ook echt iedereen vanuit achter naar voren. Hoor je meezingen. Dat was gewoon echt fantastisch.
0: Cool, ja.
2: Dat is niet van deze aarde, zal ik maar zeggen.
0: Nee. Nu snap ik ook waarom je stem inderdaad een beetje... Hè? Ja. Hey Elias, we gaan wat mij betreft de Bijbel openslaan. Welke tekst heb je uitgekozen voor vanavond?
2: Colossense 3:1.
0: Wat staat er?
2: Colossense 3:1 luidt. Nu u met Christus uit de dood bent opgestaan, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God.
0: Ja, bekende tekst. Wat heeft deze jou te zeggen vanavond?
2: Wat hij mij te zeggen heeft is, maak je niet druk om wat hier is en ga hier niet zoeken naar vervulling, want die ga je hier niet vinden. Maar zoek echt de dingen die van God zijn en focus je op hem, want dan zal je ook gewoon gelukkig zijn.
0: Hmm. En waar zie jij het onderscheid tussen wat van hier is en wat van hem is?
2: Dat is een goeie. Iets wat je echt gelukkig maakt. Kijk, je hebt heel veel tijdelijk geluk, zoals bijvoorbeeld een mooie auto of geld of weet ik het wat. Maar de vriendschappen die je maakt onderweg en de mensen die je ontmoet, de liefde die je zendt, maar ook ontvangt, ja, dat zijn dingen die echt blijven.
0: Hmm. En als je het hebt over bijvoorbeeld relaties, gewoon het goed met elkaar hebben, een dagje uit, met vrienden gezellig dingen doen, dat zie jij ook als dingen die dan van boven zijn?
2: Ja, zeker. Voor mij wel.
0: Ja, ja. Gaaf, Elias. En hoe hou jij voor jezelf dat een beetje scherp? Van waar je focus op hebt of die prioriteiten goed zijn?
2: Soms is dat ook een beetje bijstellen met God. Voor mij is het voornamelijk gewoon lekker met mijn vrienden zijn en met medegelovigen zijn. We zijn iedere woensdagavond zijn we sowieso bij elkaar. Dan doen we onder andere gezellig kletsen. We bereiden daar ook jongerenavonden voor. En daarna is het altijd gewoon een beetje kletsen over de Bijbel hebben. Van alles en nog wat eigenlijk. En dat is echt mijn uitkijkpunt van de week.
0: Ja, leuk. Hey, kom lekker bij je van het weekend, Elias. Moet je vandaag nog dingen doen of morgen? Hoe ziet jouw week er verder uit?
2: Nee, ik moet gewoon weer werken deze week. Oei. Vandaag ben ik ook alweer aan de slag. Maar morgen moet ik ook gewoon weer tot...
0: Morgen ga je wel wat doen, wou je zeggen.
2: Ja.
0: Precies. Nee, dankjewel voor het meedoen. En we gaan morgen horen aan wie je de Bijbel doorgeeft. Mooie avond.
2: Hey, eens gelijk.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Ja, morgen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. En dit is House of Worship met een vernieuwde uitvoering van Jesus at the Center.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt. Daarom verhoog ik u. Daarom
0: verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: waarde in de opwekking top 100. Afgelopen vrijdag eindigde die op plek 34.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct is er weer van alles te beleven hier op Groot Nieuws Radio. Het programma Wens gaat natuurlijk van start. Maar je kunt ook naar Stefan FM. Daar hoor je zo Chayelle met Capital Kings.

Here I Am to Worship komt er zo aan. En hier, op Groot Nieuws Radio, het programma Wens met Tim Hendricks en het Groot Nederlands Jongerenkoor. Dat en meer zo direct hier op Groot Nieuws Radio en het themakanaal Blijde Klanken. Ik heb nog één voor je en die is van Michael W. Smith. More Love, More Power. Graag tot morgen om 4 uur met een nieuwe middagshow.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
3: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
2: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
8: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
10: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
10: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP nieuws van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier.
3: Zometeen
20: Wens.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
23: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Hey juf of meester, of ben jij ondersteuner, zij-instromer of lioer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Elke avond vanaf 7 uur.
23: De mooiste kerk- en koormuziek.
22: Het christelijke radiostation.

0: En zo zijn we begonnen aan een nieuwe uitzending van Wens met deze uitvoering van Psalm 146, gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven. Muziek uit de kantaten. Dank u voor het leven.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Nou, we zijn weer thuis, hoor. Thuis hier op onze thuisbasis in Veenendaal. Het was mooi in Biddinghuizen, het Pinksterfeest. Pinksterconferentie Opwekking, waar we live verslag van hebben gedaan. Misschien was je er ook, misschien heb je het meebeleefd thuis. Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat we weer opgebouwd, geïnspireerd aan deze week kunnen beginnen. Misschien een beetje moe hier en daar. De was zit in de wasmachine, we zijn een paar tinten bruiner. Het was heerlijk weer. We gaan gewoon weer lekker opstarten met alle programma's die je natuurlijk ook deze week gewoon weer van ons mag verwachten. Zoals vanavond tussen

volgende lied en zegt: lieve Maaike, je studentenhuis is omgetoverd tot eigen woning. Gefeliciteerd ermee en heel veel woonplezier toegewenst. Ook kijk je uit naar volgende week als het schip De Logos Hoop in Scheveningen aanmeert. Jij werkte daar 2 jaar op. En het voelt misschien als een thuiskomen. Je mag je familie er rondleiden. Een lieve groet en dit Pinksterlied voor jou. Van Opoe van der Lauw, vanuit Ermelo. En dit is of Johannes de Heer nummer 108 of Opwekking 27. Het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor zingt het.

0: En zo was dit de eerste wens voor Maaike van der Lauw uit Enschede. Jouw studentenwoning, eigen plek geworden, eigen woning. Heel veel plezier en geluk daar. Ja, laat je verrassen door de muziek. Misschien een lied waarvan je zegt, hé, maar die heb ik al lang niet meer gehoord. Of een lied waarvan je zegt, maar dat is precies wat ik nodig heb op dit moment. Het kan ook zijn dat je zelf een lied in gedachten hebt dat je graag hier voorbij zou willen horen komen. Laat het ons dan even weten, we draaien het graag voor je. Je verzoekplaat kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, en elke dag ook een tekst ter inspiratie.
1: De dagtekst.
0: Een stukje Bijbel. Colossense hoofdstuk 4, vers 2. Daar staat, kort en krachtig, blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Dat is hem voor vandaag. De dagtekst. Colossense 4, vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Een gebed voor alles wat je onderneemt. Een gebed voor de werkdag van Sela. Bij de dagtekst, en die lees je terug op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Dan zingen de mannen van Mannenkoor Jubilate Deo Apeldoorn. Onder leiding van Roelof van Middendorp het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Zing het lekker mee en het is aangevraagd voor Hanny en Peter Monet uit Rijnsburg voor een hele speciale gelegenheid. Want van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarige bruiloft. Mag ik zeggen namens Karin, Nico, Hanny, Ruud, Peter en Jolijn. En namens de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Namens hen dit lied, Vaste Rots van Mijn Behoud. Hanny en Peter Monet uit Rijnsburg, 60 jaar getrouwd.

is toch alsof je alles over je heen krijgt hier vanavond. Met de mooie muziek, met de warme wensen voor elkaar. Stroben van zegen. Het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van Barbara Koerman met deze instrumentale uitvoering van het lied. En je weet het, heb je muzikale wensen? Geef ze door via grootnieuwsradio.nl/wens. We draaien graag een lied voor je of namens jou. Zo heb ik hier het verzoek voor me van Jaap en Aartje van Vliet. Het is tijd om jullie lied te draaien. Jullie lied bestemd speciaal voor de kleinkinderen. Voor jullie, Jesse en Merel Lettery. Jesse en Merel, namens opa en oma van Vliet klinkt voor jullie opwekking 602. De vrede van God wordt jullie toegezongen, toegebeden als het jong gemengd koor Immanuel Urk het zingt. Want, leggen opa en oma van Vliet uit, het is niet altijd makkelijk thuis. Ik begrijp dat jullie moeder de vermoeidheidsziekte ME heeft. Ik kende het niet, maar ik begrijp dat het een vermoeidheid is die niet verbetert door rust te nemen. Dat ze last heeft van spierpijn, zware uitputting na minimale inspanning. Nou, heeft natuurlijk ontzettend veel impact op jullie allemaal. En ja, opa en oma van Vliet, laten ze al weten dat ze heel erg veel van jullie houden. En zingen jullie dus zo de vrede van God toe.

vrede van God zij met jou, zij met jullie, Merel en Jesse. En ook met jullie, familie Moerland uit Boskoop. Een lied vandaag speciaal aangevraagd door Joa van Gils. Joa zegt, lieve Davine, Johan, Suze, Lois en Aimee. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Ezra overleden is. Ik denk vaak aan jullie en speciaal vandaag. Veel liefs van Joa. Met het lied Familie Moerland uit Bosco. Dit is Jichtel Jahu. Zij zingen het voor jullie vandaag. Een toekomst vol van hoop.

Voor veel luisteraars was het debuutalbum van Christelijk Jongerenkoor Glory het album Gevuld met Genade, een eerste kennismaking, maar het koor is allesbehalve nieuw. Het werd in 2012 in Hardingsveld-Giessendam opgericht met Arjan Duizer als dirigent. Sinds 2016 is Mark Brandwijk dirigent van deze 48 zangers en zangeressen tussen de 15 en 40 jaar. Het koor zingt psalmen, geestelijke liederen en klassieke muziek. Je hoort dus hier met deze uitvoering van Psalm 80. Hoor naar ons bidden, trouwe herder. Je gaat er meer van horen. Het blijde klankenkoor van deze week. Christelijk Jongerenkoor Glory. Zangeres Elise Manna staat klaar voor het volgende lied. Als een brug over woelig water. Daar zingt ze over. En Antje Luchtenburg uit Marum. Ik mag u dit lied doorgeven, deze wens doorgeven van Greet en Gerhard Klaassen. Ze zeggen, lieve Antje, gisteren ben je 66 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd en we wensen je Gods rijke zegen en gezondheid in je nieuwe levensjaar. Fijn dat we vriendinnen zijn en dat we beide ons geloof kunnen delen. Ook gaan we volgende week met de bus naar Spanje, naar de Costa's. Ik zie er weer naar uit en jij ook. Heerlijk naar de Spaanse zon en genieten van al het moois wat Spanje te bieden heeft. Aan natuur, aan zee. Geniet van het lied en blijf dicht bij hem leven. Ook in het nieuwe jaar met een hartelijke groet van Greet en Gerhard.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

We laten onze wens ook graag inspireren door prachtige oratoria of cantates. Dit was uit Oratorium met Nieuw Jeruzalem, de titelsong, gezongen door jubilate Deo Woudenberg en het christelijk jongerenkoor Deum Fidentes. En dan een muzikale verrassing voor Suzanne Biesbroek uit Piersheel. Lieve Suzanne, zeggen paps en mams Biesbroek, alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Afgelopen zondag mocht je je verjaardag vieren en daarom hier nog een muzikale felicitatie voor onze lieve schoondochter. We wensen jou, Suzanne, God zegen toe voor het komende levensjaar met degenen die jou dierbaar zijn. Lieve groetjes van paps en mams Biesbroek. En luister nu naar Psalm 136, Loof de Heer, want Hij is goed. Hier is het Ridderkerks Mannenkoor onder leiding van Henry Adem.

0: Psalm 136 voor Suzanne Biesbroek vandaag. Samen uit, samen thuis, samen over bergen en samen ook door de dalen. Met de muziek die ons veel waard is, de geloofsliederen voor onderweg. Vraag ze aan hier in dit programma, geef ze aan elkaar door, de liederen en een persoonlijke wens die we dan namens jou uitspreken. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om ook jouw wens hier te laten klinken. We zijn er morgenavond weer, dit was het voor nu. Een hele fijne avond nog en fijn dat je erbij was vandaag.
1: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio blijde klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht... Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
17: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En op de N2 van Eindhoven naar Maastricht sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de afrit is dicht.
23: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
24: Hey mannen.
25: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
26: gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl. Je verdient het.
29: Het is niet normaal meer.
30: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nu bij Vibra. Das Dierglansreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
15: Groot nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: bonusbakkerijen van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of lioer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP nieuws van 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
23: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
22: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
24: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
25: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
26: Het is een lekkere van Albert Heijn.
27: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
28: Boost yourself.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei... en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
30: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
31: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
32: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
33: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
34: Joehoe!
33: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
35: Hey buurman.
36: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
35: Stef?
36: Ja?
35: Waar bel jij nu mee aan?
36: Je Ring videodeur.
37: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
38: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
39: Groot nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het Christelijke

0: De zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
5: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
15: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Zometeen levenswoorden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
10: Met Daan Olthoff.
11: En dat was de dinsdag alweer. Kan zo'n dag soms best snel voorbij vliegen, hè? Uiteindelijk niks om je zorgen over te maken. Dat klinkt misschien een beetje makkelijk, maar heel vaak is dat wel de oplossing voor al onze zorgen die we altijd hebben. Ja, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen in de overdenking van Jeroen Knol van de PKN. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Colossense 4, vers 2. Daar staat: blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

0: Crystal Lewis. Je hoorde How Great Thou Art. Ik herinner me nog wel, heel wat jaartjes geleden alweer, dat ik naar de middelbare school ging en dat ik aan het leren was voor mijn toetsen. En dat ik daar toch wel een beetje stress van had. Omdat ik dacht, hoe ga ik ooit al deze stof uit al die boeken leren? En dan was daar mijn moeder, die een goed advies gaf. Een advies waarmee Jeroen Knol van de PKN ook zijn overdenking opent.
1: Maak je dan geen zorgen over de dag van morgen? Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dat vinden we in Matteüs 6, vers 34. En je kent dat misschien wel. Zoals het bij mij gaat thuis. Nog voordat de dag echt begonnen is, draait mijn hoofd al op volle snelheid. Ik denk aan afspraken, aan werk dat af moet, aan mensen die iets van me verwachten. Misschien speelt er bij jou ook een zorg mee over gezondheid, geld, relaties of de toekomst van je kinderen. Veel mensen leven met een voortdurende spanning van binnen. Niet alleen omdat het druk is in de agenda, maar omdat hun gedachten steeds vooruitlopen op wat nog komen moet. En precies daar raakt Jezus vandaag iets heel herkenbaars aan. In de bergrede spreekt hij over zorgen. En dat doet hij niet oppervlakkig, nee, dat doet hij heel direct. Hij ziet mensen die bezig zijn met hun bestaan. Hij ziet daar op die berg mensen die zich afvragen, hoe moet het verder? Red ik het wel? Is er straks genoeg? En dan zegt Jezus, maak je geen zorgen over de dag van morgen. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar voor mij klinkt dat bijna te eenvoudig. Misschien wel onmogelijk. Want zorgen lijken soms vanzelf te ontstaan. Je kiest er niet bewust voor, ze komen gewoon binnen. En nou is het niet zo dat Jezus hier bedoelt dat je nooit mag nadenken over de toekomst. Hij zegt ook niet dat verantwoordelijkheid onbelangrijk is. Ja, plannen maken hoort bij het leven. Maar Jezus legt wel de vinger bij iets anders. Wij proberen vaak vandaag en morgen tegelijk te dragen. En dat is zwaar. En misschien herken je dat. Dat je in gedachten alvast gesprekken voert die nog moeten plaatsvinden. Dat je scenario's bedenkt voor problemen die misschien nooit komen. Dat je wakker ligt van dingen waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Ja, zorgen kunnen je helemaal opslokken. Ze trekken je weg uit het moment waarin je leeft. Je bent lichamelijk wel aanwezig, maar innerlijk ben je al voortdurend onderweg naar straks, naar morgen, naar volgende week.

En opvallend genoeg zie je dat ook al terug in het Oude Testament. Toen Israël door de woestijn trok, gaf God manna. Elke ochtend opnieuw. Niet voor weken vooruit, niet als voorraad voor de toekomst. Sterker nog, de mensen mochten ook niet in voren inzamelen. En als ze dat wel deden, was het de volgende dag helemaal beschimmeld. Ze kregen genoeg voor één dag. Waarom deed God dat zo? Omdat hij zijn volk wilde leren vertrouwen. Niet leven vanuit controle, maar vanuit afhankelijkheid. En misschien is dat nog steeds de uitnodiging van God. Dat je niet alles hoeft te overzien. Niet alles hoeft vast te houden. Maar dat je vandaag mag leven met hem. En ja, dat is iets anders dan zorgeloos leven. Het is leven vanuit vertrouwen. Het besef dat God vandaag aanwezig is. En dat zijn trouw niet pas morgen begint. En misschien luister je nu en voel je je moe van alles wat je meedraagt. En dan zijn deze woorden van Jezus niet bedoeld als extra druk, maar juist als bevrijding. Je hoeft morgen niet vandaag al te dragen.

0: Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde De Hemel Vertelt. Was wel een goeie net, hè, waar Jeroen Knol ons mee achterliet. Je hoeft de zorgen van morgen niet al vandaag te dragen. Maar hoe doen we dat precies?
1: Hoe leef je met minder zorgen, terwijl er genoeg is om over na te denken? Want eerlijk gezegd verandert het leven niet ineens. De agenda blijft vol. Er blijven verantwoordelijkheden. Misschien blijven er ook vragen waarop je nog geen antwoord hebt. Toch begint de uitnodiging van Jezus bij iets heel eenvoudigs. Blijf bij vandaag. En dat klinkt klein, maar dat vraagt oefening. Want veel mensen zijn gewend geraakt aan voortdurend vooruitdenken. Je probeert problemen voor te zijn. Je wilt controle houden. En ongemerkt raak je uitgeput. En misschien helpt het dan om jezelf af en toe bewust af te vragen: wat vraagt God vandaag van mij? Niet wat vraagt God volgende maand van mij of volgend jaar, maar vandaag. Misschien vraagt hij trouw in je werk. Geduld in een lastig gesprek. Aandacht voor iemand die je nodig heeft. Of misschien vraagt hij juist rust. Dat je stopt met alles vooruit te willen oplossen. Jezus leert zijn leerlingen ook bidden. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En ja, dat woordje vandaag is belangrijk. God belooft niet dat je ineens alle antwoorden krijgt. Maar hij wil wel geven wat je nodig hebt voor deze dag. En misschien herken je momenten waarop je achteraf dacht: ik wist niet hoe ik het moest doen, maar er kwam toch kracht. Er kwam rust. Of er kwam hulp. Want ja, vaak ontdek je Gods trouw pas terwijl je onderweg bent. Niet van tevoren. En dat vraagt vertrouwen. En vertrouwen groeit meestal stap voor stap. Dag voor dag. Dus misschien helpt het om je dag, vandaag of morgen, bewust met een eenvoudig gebed te beginnen. Heer, geef mij vandaag wat ik nodig heb. Niet meer, maar ook niet minder. Dat gebed haalt je terug naar het nu. Naar de plek waar God je vandaag wil ontmoeten. Want zorgen trekt je vaak naar een toekomst die je niet kunt beheersen. Maar God ontmoet je in het heden. In deze dag. In dit moment. En misschien betekent dat niet dat alle spanning direct verdwijnt. Maar het kan wel ruimte geven. Ademruimte. Innerlijke rust. Je hoeft niet alles alleen te dragen. God vraagt niet dat jij de toekomst beheerst. Hij vraagt vertrouwen voor vandaag. En misschien kijk je vanavond terug op deze dag en ontdek je: God was er inderdaad. In kleine momenten. In onverwachte rust. In woorden van een ander. In kracht die precies genoeg bleek. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar elke dag draagt ook de trouw van God. En misschien mag je daarom vandaag iets rustiger ademhalen. Je hoeft morgen niet vandaag al te dragen. God gaat je al voor.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

De opwekkingband Elisa Krijgsman. Je hoorde Op die dag, een lied dat geschreven werd door Matt Redman. De man die je zometeen trouwens ook gaat horen met You Never Let Go. Ook Cela komt eraan met Christus opgestaan. En is de vrouw die 26 augustus in Nederland is, Charity Gill. Dit is Thank You Jesus for the Blood.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 1, vers 10 tot 31 uit de Basisbijbel. Maak geen ruzie met elkaar. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Ik zeg dit omdat ik van de huisgenoten van Chloe heb gehoord dat jullie ruzie maken met elkaar. Ik bedoel dat bij jullie de een zegt, ik hoor bij Paulus, en de ander, ik hoor bij Apollos, en weer een ander, ik hoor bij Petrus, en nog weer andere, ik hoor bij Christus. Maar is Christus dan in stukken verdeeld? Of is Paulus voor jullie gekruisigd? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik bij jullie alleen Crispus en Gaius gedoopt heb. Zo kan niemand van jullie zeggen dat hij gedoopt is in mijn naam. Oh ja. Ook het gezin van Stefanas heb ik gedoopt. Maar verder niemand, geloof ik. De gekruisigde Christus is de kracht van God. Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik, niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is belangrijk. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God. Want in de boeken staat: ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven nu de wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven, worden daardoor gered. Joden willen wonderen zien, Grieken willen wijsheid horen. Maar wij vertellen over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven, de Grieken vinden het belachelijk. Maar voor de mensen die door God zijn geroepen, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Het maakt niet uit of ze Jood zijn of Griek. Wat de mensen een belachelijk idee vinden van God, is wijzer dan de wijsheid van mensen. En wat de mensen zwak vinden van God, heeft meer kracht dan mensen. Kijk maar eens, broeders en zusters, wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door hem horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat er in de boeken staat. Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer, niet op zichzelf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: Deals. De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: Deals. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open, omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging, kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt. Daarom verhoog, daarom
0: verhoog ik u. Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
5: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
4: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
6: Grootnieuwsradio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
10: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: werden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Guido Markussen niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijk de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.